0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Medical, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westenkwartier. Dat vindt de meerderheid in de gemeenteraad. En ook wethouder Richard Lamberst vindt de verdeling van de compensatiegelden te scheef.
6: Als je kijkt naar het meerjarenuitvoeringsplan waar we het net over hebben gehad, dan denk ik ook dat je kan constateren dat Noord, Midden en Oost-Groningen daar beter in vertegenwoordigd zijn, om het netjes uit te drukken.
5: De coalitieonderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in Pekela zijn afgerond. Inhoudelijk zijn de partijen eruit. Het coalitieakkoord moet nog wel worden bekrachtigd, weet verslaggever Jonah Venema.
7: Inhoudelijk zijn de 3 partijen eruit. Maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP.
5: En in SP-kringen is samenwerking met de PVV een heet hangijzer. En FC Groningen begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. Op zondagmiddag 9 augustus om 14:30 is FC Utrecht de tegenstander in stadion Euroborg. Vandaag wordt meer bekend over het conceptprogramma. Meer nieuws om 6:30.
0: De ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, woensdagmorgen alweer met vooralsnog een droge ochtend. Hoera, ook wel eens lekker toch? De ochtendploeg meldt zich weer tot 10 uur op je radio.
2: Waar je Groningen hoort,
8: Radio Noord. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.

0: Sir Cliff Richard. And we don't talk anymore. Nou, in tegendeel. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 10 juni. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met de mededeling dat er zon is op dit moment, hoera. Maar ook regen en onweersbuien vandaag, wees niet gerust, ongerust. Vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. En het wordt 15 tot 17 graden. En het is nu gewoonweg koud buiten.
1: Nou, dat vond ik ook.
0: Ja.
1: Toch maar even een jasje aangedaan. Ja.
0: Ik was op de fiets vanochtend. Het eerste wat ik hier gedaan heb was even een kop thee nemen om op te warmen. We zijn het helemaal niet meer gewend, man.
1: Nee, ja, dat gaat natuurlijk ook snel op die fiets.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je wel een jas nodig.
0: Nou, die had ik sowieso wel aan.
1: Had je de handschoenen aan willen
0: hebben? Nee, die kon ik, ik heb vanochtend serieus nog even gezocht, de handschoenen. Maar,
1: ja, van die dunnetjes.
0: Ja, maar die waren opgeborgen voor de winter.
1: Ja, heb ik ook al gedaan. Ja.
2: Maar een tussenjas, dat was wel nodig, ja.
0: Tjonge, ja. Nou ja, we gaan uiteindelijk volgende week naar mooie weer toe, heeft Harma beloofd. En daar houden wij haar aan.
1: Oh, zin in.
0: Laten we de dag maar eens beginnen met een glimlach. En voor de Italianen een grimas misschien. Wat is een duur grapje voor de Italiaanse overheid? Hoe zit het precies? Het draait om een Italiaans schilderij dat in 2020 geëxporteerd is naar Zwitserland. Daar werd door het ministerie een vergunning voor verleend. Het schilderij Madonna en Kind. En waaronder wel nou, ze dachten daar, deskundigen in Italië, dat is niet zo'n heel belangrijk schilderij en nog niet zo heel veel waard. Stonden op de achterkant, gemaakt door Alfonso Martorelli Viori uit Bologna in 1850. Nou, naar Zwitserland overgebracht. Toen gingen die Zwitsers daar eens even goed voor zitten. De boel gerestaureerd en 1850, die 8 bleek een 3 te zijn. Het schilderij stamt uit 1350 en experts denken nu dat het werk is gemaakt door een onbekend kunstenaar die wel bekend staat als de maestro van 1302... Het schilderij blijkt tussen de 3 en 6 ton waard te zijn. En toen dachten de Italianen, die willen we terug.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben ze aangevochten tot de hoogste raad in Italië. Die zegt van, nee, ja, dan had je veel eerder in beroep moeten gaan. Je hebt hem eens gegeven, blijf gegeven. Dat leren we de kinderen ook altijd. Ja. En daardoor blijft het schilderij in handen van een bedrijf in Zwitserland. En die mag het nu gaan verkopen.
1: Hè, maar een verschil, wacht, dat is een verschil van 500 jaar.
0: Ja, maar ja,
1: dat zie je toch ook in stijl wel? Zou je denken?
0: Nou, kennelijk niet.
1: Nee.
0: Nee. En een drietje bleek, een vrachtje bleek een drietje te zijn. En dat is een verschil van, nou, misschien wel een 500.000.
1: Oh, dure grap.
0: Ja, ja, een dure grap. Ja, Rob, jij zei net al, FC Groningen is bekend. Utrecht, eerste tegenstander. 9 augustus in de Euroborg. Ja. Over FC Groningen gesproken. Op deze dag, in 1979... was het inmiddels beruchte mesincident bij FC Groningen. Scheidsrechter Beb Thomas staakte na een half uur de promotie na competitiewedstrijd tegen Telstar. Dat er vanaf de tribune een open zakmes was gegooid naar Telstar aanvoerder Fred Bisschot. Dat bleek gedaan te zijn door een 41-jarige supporter van de FC. Wedstrijd gestaakt. Groningen stond toen met 2-0 voor. In tegenwoordige tijd zou dan wel de FC gaan verliezen, vrees ik. Of zonder publiek, et cetera. Nou, de wedstrijd zou 10 dagen later worden uitgespeeld. Toen werd het 3-0 en de KNVB oordeelde toen dat Groningen geen schuld had aan het incident.
2: Ja,
0: 1979.
2: Dat was denk ik een van de eerste incidenten met supporters.
0: In Groningen zeker,
2: ja.
0: Ja, er is, als je gaat zoeken op onze site is daar al een heel verhaal over te vinden. Een tijdje teruggeschreven. En vandaag in 2016, ach en wee, FC Groningen maakte bekend dat de Euroborg het Noordlies Stadion zou gaan heten. Daar werd flink voor betaald. Toen werd het nog erger 2 jaar later. Toen werd het namelijk het Hitachi Capital Mobility Stadium.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: dat weet ik nog wel, ja.
0: Gelukkig heet het tegenwoordig weer gewoon Euroborg. Moeten we zeggen, niet de Euroborg, maar Euroborg. Gelukkig maar, alles bij te houden.

0: Harry Styles, die was nog lang in Nederland, hebben al zijn concerten. American Girls in zijn laatste hit.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Kwart over zes, groenteman Wim Hofman, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ben je ook zo zat van het weer van dit moment?
3: Een beetje wel, ja.
0: Het is weer code geel aangekondigd, zien we net voor vandaag. Vanaf 12 uur weer kans op onweer.
3: Ja. Ja, daar word je niet blij van.
0: Nee. Maar goed, je hebt een eigen groentezaak natuurlijk. Heb jij dan ook groenten buiten staan?
3: Ja, maar ik heb een luifel.
0: Oh.
3: Het wordt, als we nog heel hard waaien zijn bij onze kant op, dan hebben we wel een probleem. Maar dat komt eigenlijk heel weinig voor.
0: Oh, gelukkig maar. En geen dikke hagelstenen die dwars door de luifel heen kunnen.
3: Nee, dat was gisteravond ook nog het beste hagelbui hier in Veendam.
0: Zo, ja. Ik was gisteravond nog even aan het sporten. En wij konden net op tijd er binnenkomen voor het enorm los ging.
3: Ja, we werden lekker op het donker.
0: Want jij maakt altijd lange dagen, hè, in jouw groentezaak. Ja. Je bent er altijd rond in tijdstip, de hele dag door. Hoe ziet jouw avond er dan uit, Wim?
3: Vanavond is mijn sportavond, dan ga ik hardlopen. We hebben een clubje in Veendam, een businessclubje. Met allemaal een beetje ondernemers. En dat is ontstaan uit de ING Business Run. En dat clubje bestaat nog steeds.
0: Oké. Okay.
3: En vanavond gaat lopen in Veendam.
0: Ja, want
3: dat doe ik vanavond.
0: Dan heb je ook nog wel even nodig om s'avonds dan even wat te gaan doen, zeg maar.
3: Ja, dat hardlopen is een beetje verslaving.
0: Ja?
3: Op zondagochtend doen we ook een rondje met een paar man. Even door Bolsward hier. Dan lopen we een kilometer of 15.
0: Zo.
3: Ja. En dan af en toe nog een leuk loopje.
0: Ja, nou, een leuk loopje.
3: En volgende week de 20e zet, dat is de Titieren, ga ik er meedoen.
0: Ja.
3: En de 4-mijl heb ik er weer voor ingeschreven.
0: Ja, maar dat is, als ik dat begrijp, is dat dan even een makkie, 4-mijl?
3: Ja, maar dan gaat het echt zo met tempo. Dat is echt vol gas. Even een sprintje van de heren van Haren naar Groningen.
0: Wat voor tijd loop jij dan zo op zo'n 4-mijl?
3: Nou, 34 is mijn PR.
0: Oké. En zo'n marathon die we dan net gehad hebben, is dat ook iets voor jou?
3: Nee, ik heb wel vorig jaar meegedaan aan de halve marathon.
0: Ja? En dat is een beetje de max?
3: Want voor een echte marathon, ik heb daar de behoefte niet naar. Dat hoeft voor mij niet per se. Maar dan moet ik echt voor trainen. Daar heb ik het gewoon te druk voor met de zaken. En thuis natuurlijk, je hebt ook de verplichtingen thuis. Daar moet je echt voor trainen, dus dat doe ik niet.
0: Ja.
3: Het moet wel leuk blijven.
0: Maar jij verheugt je alweer op vanavond, zeg maar?
3: Ja, dat vind ik wel. Dat is altijd wel gezellig. Echt altijd een vast groepje. En ook gewoon gezellig. Na je tijd altijd eventjes. Zitten we altijd even bij iemand. En dan drinken we nog wat.
0: Oh ja.
3: En kletsen wat. Gewoon gezellig.
0: Ik wens je dan wel veel plezier vanavond. En werk ze vandaag weer.
3: Ja, dankjewel.
0: Tot volgende keer, hè?
3: Ja. Tot volgende keer.
0: Yo, boy.
3: Hoi.
0: Boy.
2: De Vroege Vogel.

0: Gelukkig, wat een geluk voor hem. Hij is namelijk deze week Gronings goud. Groningse nieuws komt eraan. Nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wiet-experiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. En dat is niet echt de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken, dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
0: Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden en wat het effect is op de volksgezondheid. Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde erop door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: En na die aanvallen bestookte de Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En de voetbalsters van het Nederlands elftal zijn ondanks een 3-1 thuiszege op Polen veroordeeld tot de play-offs in het kwalificatietraject voor het WK van volgend jaar. Oranje had een gelijk spel nodig bij Frankrijk-Ierland, maar de Fransen wonnen met 1-0. En daardoor plaatste Les Bleus zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het toernooi in Brazilië over iets meer dan een jaar. Oranje moet komend najaar 2 landen verslaan in de play-offs om zich alsnog te kwalificeren. De eerste tweeluik is in oktober. Loting daarvoor is eind deze maand. Oranje ontloopt hierbij wel de sterkste Europese landen. En het Groningse nieuws zometeen. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, dan hoor je waarom gisteren 70 fietsers zijn bekeurd in Groningen.

0: Mark Amber en Good To Be. Het is precies 6:30 en dus tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier. Dat vindt een kritische meerderheid in de gemeenteraad. De komende jaren zijn er miljarden te verdelen in onze provincie, ter compensatie van de aardbevingsellende. Maar in het Westerkwartier zeggen de raadsleden daar weinig van terug te zien. Ook wethouder Richard Lamberst ziet graag meer aardbevingsgeld naar het Westerkwartier komen.
2: Wij willen als Westerkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlk. Met die aardbeving en de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
1: 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum Inter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat zijn aangekomen om de bus te halen naar de nachtopvang in Roden. Voor hen heeft Migrate op het terrein 7 tenten opgezet. Het was er vannacht behoorlijk koud in Inter Apel, dus de organisatie. Hoeveel asielzoekers vannacht hebben geslapen in de nachtopvang die de gemeente Noorderveld heeft geregeld in Roden is nog niet bekend. Waren daar 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum Inter Apel terecht kunnen. De onderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela zijn afgerond. Na wekenlang onderhandelen over een coalitieakkoord zijn de drie partijen er inhoudelijk uit. Het zou betekenen dat Pekela de tweede gemeente van Nederland wordt waar de PVV in de coalitie komt, na het Brabantse Rukven. Toch is het coalitieakkoord nog niet helemaal rond, vertelt verslaggever Jonar Venema.
3: Inhoudelijk zijn de drie partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP. Daarin gaan de leden van de SP in Pekela bepalen of de SP daadwerkelijk mee gaat doen in een coalitie samen met de PVV.
1: De leden van het CDA vergaderen een dag later, vrijdag dus, maar deelname van die partij aan de coalitie hangt daar niet van af. Groningen Airport Eelde is een eigen onderzoek gestart naar de gevolgen van de vliegbelasting voor de luchthaven en de regio. De Noordelijke Luchthaven hoopt daarmee aan te tonen dat vrijstelling van de tax noodzakelijk is, zegt directeur Meiltje de Groot.
4: We denken dat het effect niet alleen op Groningen Airport Eelde is, maar op de hele regio. En dat willen we gewoon in kaart brengen. De economische effecten, maar ook breder dan dat. Dus vandaar dat we het zelf het initiatief hebben genomen. En het is mooi, want de minister heeft nu gevraagd aan ons om dat onderzoek te starten. En daar zijn we dus al mee initiatief hebben genomen. En het is mooi, want de minister heeft nu gevraagd aan ons om dat onderzoek te starten. En daar zijn we dus al mee bezig.
1: En het onderzoek is naar verwachting eind deze maand klaar.

0: staat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. De verbouwing duurt naar verwachting nog tot de zomer van volgend jaar. En FC Groningen begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. Op zondagmiddag 9 augustus om 2:30 is FC Utrecht de tegenstander in Euroborg. Werd gisteravond bekendgemaakt door de KNVB. FC Utrecht mag gerust een angstgegner genoemd worden voor FC Groningen, want de laatste thuiszege is alweer van 9 jaar geleden. Later vandaag wordt het complete conceptprogramma gepubliceerd. Clubs kunnen daarna nog wijzigingen doorgeven. Na het definitieve competitieprogramma maandag wordt vastgesteld. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
1: De Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, straks rond 7:15 Harma over opnieuw code geel vandaag, ergens in de middag. Maar eerst zometeen ons lopend vuur van gisteren met de stelling: ik gooi toch iets te vaak eten weg.
4: Radio Noord. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.

0: Tracy Ullman en Breakaway.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over het weggooien van eten. Nou, daar is flink op gereageerd gisteren. Ook nog in altijd wat anders later op de dag. Want wat blijkt, die restjes van je avondeten gaat zo makkelijk even in de kliko. Plak je brood nog, wat een beetje verschimmeld is of toch wat te droog is. Ja, we gooien wel gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar weg aan voedsel. Dat is €100 zo omgerekend gemiddeld. Het was meer hoor. In 2019 was het nog 30 kilo. Maar we moeten toen naar 18 kilo per persoon per jaar als ondergrens. En wat gooien we dan weg? Nou, brood, groente, fruit, aardappelen. Dat is ongeveer de helft van wat we weggooien. Oh ja. Hoe zit jij erin? Gooi jij eten weg, Daphne?
2: Ja, ik heb gisteren nog een restje van die julienwortel weggegooid.
0: Ja.
2: En een paprika.
0: Waarom?
2: Ja, die was ik een beetje vergeten.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Die was niet meer op te eten, zeg maar.
2: Nee, dat was niet meer gezond. Ja, want als het een beetje verrimpeld is, dan denk ik, dat gooi ik nog wel door een pasta heen of zo.
0: Ja.
2: Maar nee, dit kon niet meer.
0: Nee, maar dat heb je gewoon. Voor mij lukt het bijna niet. Maar er zijn mensen die het misschien wel lukt om helemaal niks weg te gooien. Want er is altijd wel eens een keer iets.
2: Ja, wel knap.
0: Wat je toch. Ja, waar niet aan toe komt om op te eten. Of wat voor reden dan ook. Of dat, ja.
2: Ja. Nou ja, het Trientje die brengt het bijvoorbeeld naar de varkens.
0: Nou ja, heel goed.
2: Nou, en zo'n soortgelijke tip.

0: kwam er ook binnen van Wim.
1: Kippen. Neem allemaal kippen. Kippen hebben maar een paar vierkante meter nodig. Kan zelfs in je kleine tuintje. Kippen eten alles. Behalve vlees. Maar ja, vlees. Ik gooi nooit vlees weg. Ik ben gek op vlees. Jo, fijne ochtend. Joejoe.
2: Een biefstuk voor de kippen. Lijkt me ook geen goed idee.
3: Vlees is ook veel te duur om weg te gooien, toch?
2: Ja, ja zeker.
0: Nou, in mijn appartementje kippen houden vind ik ook een beetje zielig. Maar mijn vader heeft ze wel. Dus misschien moet ik het gewoon verzamelen en dan meenemen naar hem.
2: Nou ja, dan komt het wel op de goede plek terecht inderdaad. Precies. En net als bij die varkens, als dat in de buurt is.
0: Ja, prima. Ja.
2: Gisteren hadden we overigens ook de discussie, en laat me toch maar even zeggen, want we zijn, ampersand werd gezegd, voor de eendjes, brood.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Nou, hoop reacties op binnen. Andere reacties nog die we kregen?
0: Nou, Priscilla die zegt dat wij haten eten weggooien, zoals in een liedje wordt benoemd, we can feed a starving world with what we throw away.
2: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Dat is wel waar.
2: Dan krijg je het daar maar eens.
0: Nou, dat vooral.
2: Dat is het natuurlijk.
0: Ja. En Jannie, die mist eigenlijk een optie voor kleinere porties. Voor een goede prijs. Voor 1 of 2 personen in de supermarkt.
2: Dat is het toch wel? Dus ik zie in de supermarkt heel vaak dat je voor kleinere porties kunt kiezen.
3: Ja. En je kunt ook grotere porties kopen en dan kleinere porties maken. Dat doen we ook wel eens. Ja. Dan kopen we een kilo gehakt of zo.
2: Ja.
3: Nou, dan maken we kleinere porties van.
0: Ja.
3: En dat stoppen dan in de vriezer.
2: Ja, dat kan
0: ik doe dat ook wel inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Of gewoon voor meerdere dagen koken en dan dat gewoon in de vriezer gooien.
2: Ja.
0: Maar ik heb wel maar een heel klein vriesvakje.
2: Oh ja.
0: Dus Edwin zei al, je moet gewoon een grotere vriezer kopen.
2: Ja.
0: Dus dat volgende op een lijstje. Ja. Ja. En Jannie doet dat ook. Die gooit er ook vaak eten. Gewoon in de koelkast of de vriezer als het over is. En die gaf nog een tip. Als je rauwkost maakt of sla of witlof, doe dan de dressing of slasaus pas aan tafel erover.
2: Ja,
0: dan kun je het ook beter bewaren.
2: Dat klopt, als het er helemaal overheen zit, dan is de volgende nog niet heel lekker. Nee. Ik gooi toch iets te vaak eten weg. Gisteren ons lopend vuur, nou dat levert een mooie discussie op. Dank daarvoor, dank voor alle reacties. En dank ook voor je stem. Uiteindelijk zijn 34% van de stemmers op ons lopend vuur toch iets te vaak eten weg te gooien.

0: Komende vrijdag in het Stadspark in Groningen tijdens Summerstage. Deze band Snow Patrol. Zaterdag staat Kraantje Papi op datzelfde podium. En Mumford & Sons dan komende woensdag. Dus over een week. Nee, niet zo langer. 1 juli is dat. Woensdag 1 juli. Nou, dat duurt nog even. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, komend weekend, dus vrijdag, zaterdag, wordt het dan nat tijdens het concert. Kunnen we dat al zeggen?
1: Het blijft nooit al droog. Oh, okay. Het zal wel.
0: Jammer.
1: Er zit al een vertroging in de weersverbetering. Dus nou, door begint het al met. Wow. Dus dat is niet best.
0: Nee.
1: Nou, gestroop, toen ging het ook behoorlijk dromles. Nu of 7-8, 5 mm het opleverde in de stad. Oranjebuurt, gisteren werd 18,5 groot. 8 groten op dit moment onbewolkt. En de barometer staat dus op 14 millibar. Visvliet, gisteren 16,5 groot. 2,5 mm, 9 groten. Op dit moment zonnetje er mooi bij en een motige zuidelijke wind. En onbewolkt weer met 10 groten op de thermometer in Roodschaal. 25 km zicht. Gisteren een dikke 5 mm, onweer in Hogel. 17,5 groot was de maximum. Met 18,5 uur de zon. En ik kwam nog een uitschuitervuur in de wind en windkracht 7. Nou, verdoop begint met, zoals het op dit moment is, met flink wat zon. De komstoren gaan al wat bewolken. In Loten van Mens ontstaan de eerste buien. En de buien die vuur gaan komen, dat binnen mogelijk vergezeld van onweer en hogel. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt maar 15 tot 17 graden. Vanop nog een paar buien. Voor de rest ook opkloots. Vannacht een minimum 8 tot 12 graden. Er zou wat nevel en misken ontstaan. In Mun begint met zon en bewolking. In de loop van de dag volgt een poolbuien. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Ja, en code geel, hè? Weer vanaf 12 uur.
1: Zit er wel in. Ja. Kans op onweer, dus dat is altijd oppassen.
0: Zeg, en jij zei net tussen neuslippen door van de weersverbetering is wat uitgesteld. Wat betekent dat dan concreet?
1: Dat het er met te maken dat de ligging van het lege drukgebied nog altijd zorgt voor een noordwestelijke stroming. Want het hoge drukgebied komt ook van het zuiden omhoog. En met die noordwestelijke stroming is nog altijd wat onstabiel. En ja, er komt natuurlijk vanuit het noordwesten gewoon warme lucht. Nee. Dus ja, dat, het hoopt het wat. Maar het komt echt gauw. Volgende week weer zomertemperatuur.
0: Oké. Dankjewel, Arma. Tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Hoi. En zometeen gaan we het hebben over doorwerken na je pensionering. Een mooi voorbeeld ervan. Iemand die al 13 jaar in zijn pre-pensioen zit. Eerst Mike en de Mechanics en over My

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Ah, misschien heb je wel gezien gisteren, TV Noord. Vrachtwagenchauffeur Fokko Beekhuis uit Delfzijl. Die is al 13 jaar met prepensioen. Maar stoppen met zijn werk? Nee hoor, absoluut niet. Hij is 77 jaar en stapt nog iedere dag in zijn vrachtwagen. En gisteren mocht George Kranenborg met hem mee.
1: Hij loopt.
2: Wat voelen we dan?
1: Diep vriesloorn. En je neemt ze om. Je kon je gewoon melden en dan zeggen ze welke deur dat je kent. En dan schoemen ze erin. En als je klaar bent, dan staat je de koelmachine. Ik zou me nooit elke dag toezetten. En dat komt ook van vrouwen goed dat je binnen dag en nacht altijd weglaat. Ik bedoel, toes heb ik binnen geen waak en tiet voor Robby zei je vrouwen nooit. Zo komt dat eigenlijk van. En natuurlijk, ik mag. Je is vaak nog groter dan je mag geen wie er veel maar weet.
3: Ze begonnen ook al, want ik ben al laat al. Maar ze bij me koos uit, maar wie gewoon wel hem nog ben. Ik gewoon check het door en ik gewoon ben kijken.
2: En wat zit er nou in?
1: Haring. Zo'n vraag die breng je wel gewoon neer, maar die gewoon ze door ontduiden. En dat ontduiden duurt een leuke 20 uur. Nou, nog een vraag blijven om. Ik denk even weer een roes.
2: En wat gooit er nou met gebeuren?
1: Ik heb gewoon een idee, toch? Gaat namelijk met Fort van Oog. Denk ik.
0: Ja, 77 jaar, Fokko Beekhuis uit Delfzijl en hij blijft maar doorwerken. Ja, zou jij dat eigenlijk wel willen? Nou, Elwin vroeg het op straat in Ten Boer.
4: Doorwerk naar je pensioen.
5: Als je gezond bent, dan moet toch geen probleem zijn. Maar als je in de bloei van je slijtage zit, wordt wel moeilijk. Of nee?
4: Ja, maar zal duren dat wel wild of nooit? Of?
5: Nee, man. Nee, dat is mijn een ding.
4: Waarom nou zijn?
5: Ik was 15 toen ik begon te wagen. Nou, als je 67 bent, dan heb je je sport wel verdaan.
6: Ja, het ligt aan welk vak je zit, denk ik. Want ik kom officieel een beetje de boerensector. En daar is dat heel normaal. Maar ik snap wel dat tegenwoordig de pensioengrens zo hoog wordt dat mensen dat niet meer vol kunnen houden.
4: Nee. Wat doe je op dit moment zelf?
6: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
4: Ja, kijk, dat is misschien nog wel enigszins te doen, denk ik.
6: Ja, denk ik wel. Ja, ik ken heel veel oudere mensen die wel doorgaan naar het pensioen, zeg maar. Ja, dat is bij ons best wel normaal.
4: Zou je het leuk vinden?
6: Ik denk als je doet wat je leuk vindt, dat het dan wel goed is voor de mensen die dat moeten doen. Maar ik denk als je mensen gaat verplichten dat ze zo lang moeten doorwerken, dat het dan de lol er wel een keer vanaf is.
4: Deurwerk nooit om pensioen. Hoe kan je dat zeggen?
7: Ik ben al op pensioen.
4: Maar zou je nog wild werken?
7: Nou, om eerlijk te weten, ik heb borstkanker, ik ken dat niet meer. Nee, ja. Ik heb nooit meer verloren.
4: Nee, dan wilt fysiek nooit meer.
7: Nee.
4: Maar als het nog wel herkend had?
7: Nou, misschien had ik het nog wel doen, maar nou, op dit moment nooit meer, nee.
4: Nee, hè?
7: Nee.
4: God, nou wel een beetje goud, hè?
7: Ja, god, hartstikke goud. Ik ben al 12 jaar verder.
4: Doorwerken naar je pensioen, hoe kijkt u er tegenaan?
8: Dat hangt er vanaf wie je bent en hoe leuk je werk vindt. Ik denk dat het in het algemeen, als mensen moeten stoppen en graag door willen, dat ze door moeten kunnen gaan. Maar er zijn bepaalde beroepsgroepen en dan houdt het echt op. Dan moet je juist naar beneden. Dus het heeft gewoon twee kanten.
4: Dus echt fysiek werk, dan ja, moet je, ja, gewoon, nee, moet je echt eerder stoppen.
8: Die moeten eigenlijk eerder stoppen. Dat zou mogelijk moeten zijn. Ja. Maar die moeten dan te lang door. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, wat moet ik naar thuis? Ik wil lekker nog even doorwerken. Misschien op een iets andere manier. Maar wel, dat ze nog wel aan het werk kunnen. Ja. En ik denk dat je heel veel dingen weggooit. Gewoon kennis weggooit. Als je oudere mensen, die zo oud ben. Ik ben nog niet zo oud natuurlijk. 61, dus dan valt nog wel mee. Maar ik denk, als je in die positie bent van, goh, ik vind het hartstikke leuk en je moet er door je leeftijd uit. Slechte zaak.
4: Ja. Werkt u nog?
8: Nee.
4: Niet meer?
8: Nee, ik werk niet meer. Mijn hoofd en mijn lijf kan dat niet helemaal meer aan. Dus maar ik doe veel voor de maatschappij terug. Dus ik woon hier op Woldwijk. Dus we doen allemaal mooie dingen. Dus we doen veel dingen voor oudere mensen, voor jongere mensen. Dus ik probeer het op een andere manier in te vullen.
4: Dat is ook belangrijk.
8: Ja, absoluut. En dat is ook leuk. Dan heb ik het naar mijn zin. Anders niet.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. 2, 7, 23, 44 en 46. Ik vertel je straks na 7 uur waarom dat toch best wel belangrijke getallen zijn.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
3: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
5: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
3: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: De economische agenda van Nij Begun heeft te weinig oog voor het Westenkwartier, vindt de meerderheid in de gemeenteraad. De ook wethouder Richard Lamberst vindt de verdeling van de gelden te scheef.
8: Wij willen als Westenkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nij Begun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
7: De coalitieonderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in Pekela zijn afgerond. Het akkoord moet nog wel worden bekrachtigd, zegt verslaggever Jonar Venema.
9: Inhoudelijk zijn de drie partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP.
7: En in SP-kringen is samenwerking met de PVV een heet hangijzer. En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten, die vanmiddag voor overlast kunnen zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder Groningen en Drenthe. Meer nieuws straks om 19:30.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Ga nu naar koken en wonen.
12: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar koken en wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
10: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen ook op woensdagmorgen. Een klokketje nog even in met straks een mega jackpot. Het Duitse humor. Een nieuw lopend vuur. En nu Talk Talk.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
19: Goedemorgen, hallo.

0: ploeg. En it's my life. Het is woensdag vandaag. De dag begint met zon. Laten we zeggen dat als je op de fiets vandaag naar je werk gaat, dat je gerust droog aankomt. De terugweg is nog even de vraag. Wel de wind in de rug waarschijnlijk of vol tegen. Vanaf 12 uur op Zijnendal. Code geel, 15 tot 17 graden. En er gaan weer pittige buien vallen. Gecombineerd mogelijkerwijs met onweer en hagel. Ja, je hoort het net al bij de NOS. Wat zou je doen met 175 miljoen? Een Belg heeft de Euro Millions Loterij gewonnen met de cijfers 2, 7, 23, 44 en 46. En 2 sterren met 3 en 5, dat dacht ik.
1: Oh ja, precies.
0: Ja, precies. Maar deze loterij doen ze in 12 landen mee. Maar Nederland doet hier niet, kun je hier niet mee.
2: Oh. Nee.
0: Maar 175 miljoen.
1: Oef. Nou, bizar. Dat wil ik ook wel.
0: Nee, ja?
1: Ja?
0: Ja, nee, ik zeg geen nee.
1: Maar nee, precies. Nee,
0: maar als je het nou verdeelt in 4, dan kun je het nog niet opmaken, toch?
1: Nee.
2: Kun je heel veel mensen blij maken.
1: Nou, dat. Ja.
2: Ook wel.
0: Zo. Ongelooflijk, dit bedrag.
2: En heel veel investeren. Je kunt je ontpoppen tot suikeroom van FC Groningen bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: Cool.
0: Ja.
2: Maar ja, je hebt niks te zeggen.
0: Nou,
2: als
0: dan
2: de supporters ligt.
0: Nee, ook, nou, dan wel hoor. Als jij, zegt, ik haal Messi in zijn nadagen hier nog even naartoe voor een seizoen. Dan leg ik even een miljoentje voor neer of zo. Twee.
1: Kan je hele leuke dingen mee doen,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja.
2: Het is toch ja, bizar niet, wat een geld.
0: Ja, niet normaal. Nee. En ik zei, maar nogmaals, en ik denk dat er weinig zijn die nee zullen zeggen als je het ineens op je bankrekening hebt staan. Een bijzonder onderzoek kwam ik vanochtend tegen op de site van RTL. Want het is bekend dat er steeds minder kinderen worden geboren. Hè? Dat is al een tijd lang gaande, die trend. En er zijn nu twee studies die komen met dezelfde oorzaak. Namelijk de smartphone.
2: Ja.
0: Ja, dat gaat dan terug naar het jaar 2017. Toen begon die daling wereldwijd te versnellen. En dat is ook toevallig de periode dat de eerste iPhone op de markt kwam.
2: Wacht even, 2007.
0: Ja, 2007. Zei ik iets anders?
2: Nee.
0: En er is een studie gedaan waar gezegd van, nou, jongeren die zitten veel vaker op een smartphone. Jij begint zo te lachen daarvan. Jij mag zometeen jouw mening hierover geven. En dat heeft ermee te maken. Maar ook, doordat ze veel op de telefoon zitten, spreken ze minder vaak fysiek met elkaar af. Nou, er zitten nog andere zaken dan ook aan. Want daardoor vinden ze het ook lastig, de jongeren, om offline contact met elkaar te maken en te flirten. En dan is er ook nog eens een keer zoiets dat er informatie veel sneller rondgaat. Dus ook informatie over anticonceptie en abortus is allemaal toegankelijker geworden. Dat schijnt er dan allemaal mee te maken te hebben dat er minder kinderen worden geboren. Hoewel er ook wel weer onderzoeken zijn die zeggen van ja, het blijft lastig om te bewijzen dat er een connotatie is tussen die twee, tussen de smartphone.
1: Hmm.
0: Maar jij zit natuurlijk in het jongere leven, Daphne. Dan
1: oh, dankjewel.
0: Net iets jonger dan Rob en ik.
1: Ja, fijn.
0: Maar is het zo inderdaad dat je, doordat je meer op je telefoon zit, je minder in het echte leven contact maakt? En dat lastiger is?
1: Nou, misschien wel. Omdat je toch wat meer contact met elkaar houdt. Nou ja, buiten elkaar in het echt zien. Dus dat je dan misschien wat minder vaak de behoefte hebt om elkaar echt te zien.
0: Ja. Dus, en dat kan inderdaad leiden tot minder kinderen. Nou ja, we sowieso weten, de hele relatiestructuur is op de kop gegaan. Hè.
1: Daar hebben we het wel eens over gehad.
0: Hè. Ik bedoel, zeg maar in onze tijd dan, dan ging je een keer zoenen, had je verkerings.
1: Ja.
0: En tegenwoordig, ik heb dat van mijn kinderen ook al gehoord. Ik weet het niet allemaal, maar je hebt de prela.
1: Ja.
0: Pre-relatie.
1: Ja, precies. Ja, voordat je een relatie krijgt.
0: Eventuela.
1: Ja.
0: Dus een eventuele relatie.
1: Ja, precies.
0: Dan heb je nog een kwarrel, toch? Dat is een kwaliteitsscharrel.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat is net iets beter.
0: Dus hoeveel stadia moet je doorlopen voordat je echt verkerings krijgt?
1: Nou, dat is natuurlijk wel. Nou ja, ik vraag me af hoeveel mensen dat serieus gebruiken. Oh, okay. Maar op zich, ja.
0: Ja, nou ja. Lekker doen wat je zelf.
1: Verkering duurt wel even, inderdaad.
0: Duitsers en humor, dat is over het algemeen geen goed huwelijk, zeggen ze wel eens. Maar de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier op bezoek in Nederland, die waagt toch een serieuze poging. En dat valt best leuk uit. Laten we eerst maar eens even luisteren. Bij de welkomstceremonie neemt hij het woord.
3: Die Nederlanden en Duitsland, dat is wie een paar dat nu samen gedacht werden kan. De ene weet immer schon wat de andere denkt. En samen wordt dan meestens een schoen draus. Außer natuurlijk, wenn het om voetbal gaat.
4: Deutschland unterschätzt zich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball.
0: Ja. De reactie van de koning Willem-Alexander. Muziekje onder is van RTL Boulevard. Daar heb ik het weggeknipt. Ja. Nou, toen ging dat nog verder. Want toen was er gisteravond het staatsbanket met allemaal gasten in het Koninklijk Paleis op de Dam. En daar vertelde de Duitse bondpresident Frank-Walter Steinmeier wat hij wel eens in Nederland gedaan heeft en wat hij bijvoorbeeld gegeten heeft.
3: Met dem Fahrrad heb ik ihr land erkundet. Van Limburg bis zu den Friesischen Inseln, van Amsterdam bis nach Den Haag. Met schweren Satteltaschen bei Dauerregen und gegen den Wind von Enkhuizen. Über den Markerwarddijk ins Gelderland. Und abends auf dem Campingplatz dann eine Frikandel-Spezial. Und eine Flasche Grolsch.
0: Ja.
1: Wat goed.
0: Wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Of iemand dat voor hem geschreven heeft, of dat hij dat zelf echt, maar toch
1: ja, leuk.
0: Een Frikandel-Spezial.
1: Ja, dat is een goede uitspraak, hoor.
0: Ja. Nermt de vrouw. Ja.

0: Dries Wolma en Henny Dols. Mijn laatste single heet Aanreizen. 9 voor half 8.
1: Lopend vuur.
0: Mensen gaan minder vaak uit eten in een restaurant en bestellen vaker een maaltijd online, constateert ABN AMRO op basis van transactiedata. Een soort herwaardering van bezorg- en afhaalrestaurants lijkt te ontstaan. Heeft te maken met het gemak van bezorgen of afhalen en ook met de prijs in een restaurant. Uit eten gaan is mij te duur geworden. Is ons lopend vuur vandaag. Vind het leuk als je reageert. En dan ook graag dan, als je toch wel uit eten gaat, wat doe je dan? Wat heeft je voorkeur? Zijn jullie uit eten gaanders?
2: Nou, zo af en toe wel, ja. Ik denk eens per maand gemiddeld.
0: Dus wat heeft, dat is niet superveel. Jouw voorkeur op?
2: Ah, dat kan van alles en nog wat zijn. Van pizzeria tot Mexicaans. Volgens mij waren we de laatste keer in een bekend wegrestaurant. Ja. Toen wij uit Duitsland terugkwamen. Gisteren heb ik nog even geluncht buiten de deur, zeg maar. Dus ja, valt dat allemaal?
0: Ja, ook ja, een ja, beetje. Wel, ja, dat is ook, ja. Niet zelf klaar, ook niet zelf te smeren.
2: Nee, dat is waar. Dus, nee, dat was wel lekker.
0: En jij, ben jij een uitetend gaander, als dat een woord is?
3: Jawel.
0: Ja?
3: Ja, maar ik denk dat het ook wel 1 keer per maand is ongeveer. Voor het avondeten dan.
0: Ja.
3: Ja, dat doe ik meestal toch wel thuis.
0: Ik weet niet of ik daar helemaal aan toe kom, 1 keer per maand. Denk het haast niet. We zijn laatste keer bij ons in het dorp geweest. Dat was zeg maar een gewoon eetcafé-achtig ding. Lekker.
3: Ja.
0: Maar als ik echt mag kiezen, dan denk ik dat ik toch voor tapas ga.
3: Oeh, lekker.
0: Omdat je er ook gewoon wat langer zit dan.
3: Ja,
2: ja, nee,
3: ja, dat is wel gezellig tafelen.
2: Ja. Ja. Ja, al die opties die genoemd worden
0: zijn
2: op onze site, ja, die vind ik allemaal wel lekker.
0: Ja, nou zullen we dat even bij langslopen dan maar gelijk. Je hebt heel veel opties gegaan waarbij iets anders de grootste is. Want er zit van alles onder, maar Mexicaans 1%, een cafetaria 2%, Grieks 6%, all you can eat 9%, 10% zegt de Chinees, had ik tapas al gehad, 5%. En pizzeria staat toch al bovenaan met 14%. Oh nee, het eetcafé. 20% zegt eetcafé. Ja, is ook altijd lekker. Snitseltje of zo, of iets anders. En nou ja, uit eten gaan is mij te duur geworden. Dat is ons lopend vuur en vind het leuk als je met ons meepraat. 050-3188-288. Geef dan ook even door als je wel uit eten gaat een keer. Of als je graag zou willen, wat je dan het allerliefste doet. 050-3188-288 vinden die verhalen leuk. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, 77% zegt eens. Het is mij te duur geworden.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: De prinses van Zweden is jarig. Madeleine, zij viert haar 44ste verjaardag, zien we op onze verjaardagskalender. Andere jarigen, Arnie is jarig. Reinhard Doermans.
2: Oh, ja, Arnie.
0: Ja, Arnie.
2: Oh.
0: Nee, Arnie.
2: Arnie. Arnie. Oh, ik dacht dat je Annie zei.
3: Nee, ik ook.
2: Arnie. Ja, dan is het duidelijk. Ja.
0: 55 geworden vandaag. En het is ook de verjaardag van de Engelse reggae-zanger Maxi Priest. Die viert zijn 65ste verjaardag. En dan vieren we met hem.

0: 65 jaar geleden geboren op deze dag. Deze Maxi Priest en Close to You. Radio Noord is dichtbij iedere dag. Met zometeen het nieuws zit erin, Rob.
1: Ja, dan hoor je tegen welke ploeg FC Groningen de competitie opent. En of dat thuis of uit is.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
0: En het is alweer 19:30 op deze woensdagochtend. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum Inter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat aankwamen om de bus te halen naar de nachtopvang in Rode. Voor hen heeft Migrate op het terrein Inter Apel 7 tenten opgezet. Volgens de organisatie was het er vannacht behoorlijk koud. Hoeveel asielzoekers vannacht hebben geslapen in de nachtopvang die de gemeente Noorderveld had geregeld in Rode is nog niet bekend. Waren er in totaal 150 slaapplekken beschikbaar. KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Volgens het Weerinstituut kunnen de buien vanmiddag voor overlast zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder de provincies Groningen en Drenthe. De onderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela zijn afgerond. Na wekenlang onderhandelen over een coalitieakkoord zijn de drie partijen er inhoudelijk uit. Het zou betekenen dat Pekela de tweede gemeente van Nederland wordt waar de PVV in de coalitie komt, na het Brabantse Rukven. Toch is het coalitieakkoord nog niet helemaal rond, zegt verslaggever Jonnar Venema.
13: Inhoudelijk zijn de drie partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP. Daarin gaan de leden van de SP in Pekela bepalen of de SP daadwerkelijk mee gaat doen in een coalitie samen met de PVV.
1: De leden van het CDA vergaderen vrijdag, maar deelname van die partij aan de coalitie hangt daar niet van af. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Appingedam. Hij wordt ervan verdacht in september 2023 een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt, waarbij een 25-jarige man uit Appingedam om het leven kwam. De verdachte maakte volgens de officier van justitie een grote voorrangsfout, waarbij hij de motorrijder over het hoofd zag. De advocaat van de verdachte vindt dat de bestuurder geen blaam treft voor het niet zien van de motorrijder en pleit voor vrijspraak. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. Veendam staat positief tegenover een verzoek van het COA om de tijdelijke opvang voor asielzoekers in de gemeente langer open te houden. De nieuwe periode zou ingaan vanaf 15 oktober dit jaar voor de duur van 2,5 jaar. De locatie voor ongeveer 100 asielzoekers is open sinds april 2024. Het COA moet voor de verlenging nog wel een omgevingsvergunning aanvragen. Mensen die in de buurt wonen van de opvanglocatie zijn via een brief op de hoogte gesteld van het verzoek van het COA en het voornemen van het college. En FC Groningen begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. Op zondagmiddag 9 augustus om 2:30 is FC Utrecht de tegenstander in stadion Euroborg. Werd gisteravond bekendgemaakt door de KNVB. FC Utrecht mag gerust een angstgegner genoemd worden voor FC Groningen, want de laatste thuiszege is alweer van 9 jaar geleden. Later vandaag publiceert de KNVB het complete conceptprogramma. Clubs kunnen daarna nog wijzigingen doorgeven na het definitieve competitie. Later vandaag publiceert de KNVB het complete conceptprogramma. Clubs kunnen daarna nog wijzigingen doorgeven na het definitieve competitieprogramma komende maandag.

0: dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
1: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
2: Ga nu naar Koken en Wonen.
3: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
2: Ga nu naar Koken.
3: In het stadshart van Appingedam.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, kritiek vanuit de gemeente Westerkwartier, moet ik zeggen. Op de economische agenda van Nijbegun. Waarom die kritiek? Dat hoor je zo meteen.
7: Goedemorgen, Edwin.
8: Goedemorgen, Edwin.

Hugh Lewis en de nieuws in de ochtendploeg op Noord. And the power of love. Ja, in alle gemeenteraden buigt de politiek zich over de economische agenda van Nijbegun. De komende jaren zijn er immers miljarden te verdelen in onze provincie ter compensatie van de

0: aardbevingsellende. Met die economische agenda wordt onder meer de AI-fabriek opgetuigd. Komt er een nieuwe kade in de Eemshaven en moet het voormalige Philipsterrein in Stadskanaal een flinke opknapbeurt krijgen. In het Westenkwartier daarentegen zien de raadsleden weinig gebeuren. En dat vindt zowel een raadsmeerderheid als wethouder Richard Lambers niet fijn. Hij wil dat er meer aardbevingsgeld naar het Westenkwartier komt.
1: Als je kijkt naar het meerjarenuitvoeringsplan waar we het net over hebben gehad, dan denk ik ook dat je kan constateren dat Noord, Midden en Oost-Groningen daar beter in vertegenwoordigd zijn, om het netjes uit te drukken. Dus ik onderschrijf de mening van de fracties en wat ze hier hebben uitgedrukt. Ik moet er wel altijd bij zeggen, als je kijkt naar de oorzaak van Nijbegun, hoe zijn we hier gekomen? Wij willen als Westkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk, met die aardbeving en de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economie agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
2: Wat gaat u eraan doen om dan toch meer geld deze kant op te krijgen?
1: Allereerst gaan we volgende week samen met deze fracties zitten om een zienswijze te formuleren. Dat doen we in het Westkwartier altijd samen. Dus alle partijen, inclusief college en de ambtelijke organisatie samen om tot een zienswijze te komen. Daarnaast blijven we natuurlijk, zoals we ook altijd in de stuurgroep hebben gedaan, waar we in vertegenwoordigd zijn, pleiten voor de belangen van Westkwartier.
2: Want wat vindt u ervan? Heeft u ook echt het idee dat het Westkwartier minder vaak genoemd wordt?
1: Ik heb wel het idee dat het Westkwartier inderdaad minder vaak genoemd wordt. Dat blijkt ook wel uit het hele traject richting de regiocentra, waarin wij toch echt wel hebben moeten pleiten om überhaupt Blake Talbot in het hele verhaal te krijgen. Want dat stond er aanvankelijk niet in. En het heeft wat moeite en tijd gekost om dat wel voor elkaar te krijgen. Nou, gelukkig is dat gelukt. Dat heeft u kunnen lezen. Het is wel de bedoeling dat we ook, als we kijken naar de bedrijventerreinen, de herstructureringsmaatregel Drenthe-Groningen, dat we daar gewoon ook in Leek wel gewoon de middelen voor krijgen om ook daar stappen te kunnen maken, want ook Westkwartier heeft dat nodig.
2: Had u gedacht dat het Westkwartier vaker genoemd zou worden in die economische agenda?
1: Ik had het gehoopt. Ja, dat zeker.
2: Nu is dat dus niet helemaal zo. Ziet u nog kans dat het toch nog wel gaat gebeuren?
1: Je moet altijd hoop houden en ervoor blijven werken. Kijk, het is pas afgelopen, zeggen ze, als het eindsignaal heeft, geklonken. Dat heeft nog niet geklonken.
0: Ja, zegt een strijdvaardige VZ Westenkwartierwethouder Richard Lambers tegen verslaggever Robert Pastoor. En zometeen, Groningen Airport Eelde wil een vrijstelling voor de vliegbelasting van het kabinet. En Harma met het weer, na muziek van

0: Raccoon en Tuukke Hits, het is kwart voor acht. Nou, spannend moment dit, want werkzaamheden in Noordbroek betekenen dat het internet er misschien wel even uit kan vliegen. Ja. Harma, goedemorgen over.
1: Goedemorgen, nou, dat kan wel vaar uur duren.
0: Oh man, maar we hebben verbindings.
1: Ja, we hebben
0: jazeker.
1: Verbindings.
0: Jazeker, nou mooi dan.
1: Zo is dat.
0: Ja, met het zonnetje er nog bij, wanneer gaan de eerste buien weer vallen?
1: Ja, nou ja, zo net even het veld in loop met even keken, nou dat er de bie stond. En dan zien we inmiddels al wat buiten, zo boven de wadden. En geleidelijk aan, dan zien we straks dat die bewolking gaat toenemen. Ja, ik denk Lotte van Meurs dat die eerste buiten dan wel actief ben. Ja, en vanmiddag dan gaat het verder activeren. Ja, en dat zorgt dan ook wel weer voor die kans op onweer. Maar voor op dit moment is er in ieder geval nog zon. Uiteindelijk dan gaat vanmiddag de temperatuur oplopen richting, nou ja, oplopen. We komen uit tussen 15 en 17 graden. Nou, dat is sowieso zo'n vaar. 5 graden te leeg voor deze tijd van het jaar. En de wind motort er vrij krachtig komt duurt het westen tot zuidwesten. Vanop nog een aantal buien. Voor de rest ook opklots met vannacht een minimum van 8 tot 12 graden. En de kindernevel en mist ontstaan. En morgen begint de dag met zon en bewolking. In de loop van de dag volgen we poolbuien. En met een motort tot vrij krachtige west-zuidwesten wind 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Groningen Airport Eelde wil een vrijstelling voor de vliegbelasting van het kabinet. Om de nadelige effecten van deze belasting aan te tonen is het vliegveld een eigen onderzoek gestart. Vertelt directeur Meltje de Groot.
2: We denken dat het effect niet alleen op Groningen Airport Eelde is, maar op de hele regio. En dat willen we gewoon in kaart brengen. De economische effecten, maar ook breder dan dat. Dus vandaar dat we zelf het initiatief hebben genomen. En het is mooi, want de minister heeft nu gevraagd aan ons om dat onderzoek te starten. En daar zijn we dus al mee bezig.
3: In de praktijk van die vliegbelasting, hè, een voorbeeld, wat merken jullie ervan?
2: Nou, dat we een aantal luchtvaartmaatschappijen kiezen voor Duitsland vooral. We liggen natuurlijk vlak bij de Duitse grens. En er zijn een aantal luchthavens in Duitsland waar de kosten gewoon nu lager zijn. Sowieso al, maar ook met die vliegbelasting. Dus dit gaat ons enorm helpen, denken we, als we uiteindelijk een besluit kunnen krijgen dat de minister beslist om de vliegbelasting voor Groningen Airport Eelde in ieder geval eraf te halen.
3: Europese regelgeving biedt volgens jullie de ruimte, hè, voor luchthavens tot 700.000 passagiers. Daar heeft Nederland er een aantal van, waaronder jullie dus. Dan zou je kunnen zeggen, op basis daarvan krijgen we een vrijstelling.
2: Dat zou kunnen, dus dat is een regelgeving binnen Europa waardoor je dus dat toegestaan is vanuit Europa om dat te doen. Dus de overheid hier moet dat beslissen om dat ook te doen, maar de regelgeving laat het toe. Ja.
3: Dan even een doorkijkje ook. 27, kabinet wil graag Lelystad Airport open. Hoe funest is dat voor jullie?
2: Nou, dat is niet goed voor ons, laat ik het zo zeggen. Precies de effecten zijn, weet ik niet. Maar je ziet natuurlijk dat er dan extra capaciteit bij komt. En er is natuurlijk een beperkte markt. En je ziet natuurlijk ook dat gezien de geopolitiek, de inflatie is weer omhoog, dat het best spannend wordt voor ons. Maar dit is natuurlijk al een discussie die al jaren duurt, sinds 2017 en daarvoor al. Wat ook heel slecht is voor de markt, hè, dus ook voor de luchtvaartmaatschappijen, is de onduidelijkheid. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er zekerheid en duidelijkheid komt. En als het open gaat, Lelystad Airport, dan zal dat voor ons effect hebben op ons aantal passagiers.
0: Meltje de Groot en verslaggever Martijn Volkers op Groningen Airport Eelde. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Stelling luidt, uit eten gaan is mij te duur geworden.

0: Wat een strot, hè. Geweldig. Holiday Adams and the Window of Hope.
1: Lopend vuur.
0: We gaan, zo constateert ABN AMRO, op basis van transactiedata, minder vaak uit eten en bestellen juist weer vaker een maaltijd online. Uit eten gaan is mij te duur geworden. Is ons lopend vuur, wat is er binnengekomen, Daphne?
2: Nou, voor Gea inderdaad wel, want ze zegt, vroeger deden we dat nog wel eens uit eten gaan. Nu nooit meer, omdat het zo duur is dat je er eigenlijk niet meer zo lekker bij zit.
0: Nou ja, en vooral na afloop.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, met afrekenen. Ja.
2: Ja, maar eigenlijk misschien ook wel tijdens het eten, dat je inderdaad denkt van, ik kan er eigenlijk niet echt meer van genieten.
0: Ja, ja.
2: Voor Greetje, die zegt ook, ja, het is wel heel gezellig om uit eten te gaan, maar het blijft toch wel wat te duur voor mij. 1 keer per jaar uit eten met vrienden vind ik prima, want met wat ik daar kwijt ben, nou ja, dan kan ik thuis wel 3 weken van eten.
0: Uit eten gaan is mij te duur geworden. 050-318-288. Laat je mening horen, vinden we leuk. Ook even laten weten, als je dan toch uit eten gaat, wat je voorkeur heeft, wat vind je het lekkerst. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor, 75% zegt eens tegen de stelling, uit eten gaan is mij te duur geworden.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: Straks onder andere, wel is dat er nu, Bill Medley, Jennifer Warnes.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
12: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
14: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
12: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
16: De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier, vindt de meerderheid in de gemeenteraad. Ook het college ziet graag meer aardbevingsgeld naar het Westerkwartier komen. Het gemeentebestuur gaat daarom bezwaar maken. Wethouder Richard Lambers heeft er vertrouwen in dat zijn gemeente meer geld gaat krijgen van Nijbegun.
17: Je moet altijd hoop houden en ervoor blijven werken. Kijk, het is pas afgelopen, zeggen ze, als het eindsignaal heeft, geklonken. Dan heeft het nog niet geklonken.
16: 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum Inter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat zijn aangekomen om de bus te halen naar de nachtopvang in Roden. Voor hen heeft Migrate 7 tenten opgezet in Ter Apel, waar het vannacht behoorlijk koud was. En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten, die vanmiddag voor overlast kunnen zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder Groningen en Drenthe. Meer nieuws straks om 8:30.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
19: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
21: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
22: Ga nu naar koken en wonen.
23: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
22: Ga nu naar koken en wonen.
23: In het stadshart van Appingedam.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
26: Radio Noord.
27: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
28: Goedemorgen. Voor het eerst in onze provincie kan de PVV toetreden tot een college van BMW. Dat zal dan in Pekela zijn. Er is nog één hobbel. En daar hoor je zo meer over.
29: Goedemorgen Edwin. Hoe is het, jongen?
30: Goedemorgen.

0: Max en de Ochtendploeg op Radio Noord. En Bridge to Your Heart is 8:08. Na wekenlang onderhandelen zijn de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela eruit over het coalitieakkoord. Alleen goedkeuring van de leden van de SP staat de coalitie nog in de weg. Verslaggever Jonne Venema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Inhoudelijk zijn ze eruit. Had dat veel voet in aarde?
1: Ze hebben weinig verteld over waar ze het allemaal over hebben gehad de afgelopen tijd. Maar ze zijn 6-7 weken ongeveer bezig geweest om het erover te hebben.
0: Ja.
1: Nu is het wel zo dat de afgelopen 3 jaar alle drie de partijen een raadsbreed akkoord hebben gehad. Dus de partijen komen redelijk overeen.
0: Er werd al veel samengewerkt in Pekela.
1: Ja.
0: Dat was wel Pekela de eerste gemeente in onze provincie waar de PVV dan in het college komt.
1: Ja, ja, in de provincie wel. Ondanks dat in Stadskanaal de PVV de grootste werd, is in Groningen verder niemand. Is de PVV de enige partij in Pekela waar ze mee gaan besturen.
0: Ja.
1: Maar in het land, in Rukvede, daar hebben ze de primeur.
0: Ja, ja. Rukven is in Brabant, geloof ik. Hè? Daar is
1: in Brabant. Eerst,
0: ja, precies. Ja. Dat coalitieakkoord is dan nog niet helemaal rond. Het wachten is dus op de SP, die moet dan ja zeggen.
1: Ja, ze hebben nu inhoudelijk een akkoord. Maar de SP-leden uit Pekela, die gaan er nog over. Of de SP daadwerkelijk mee gaat doen in deze coalitie.
0: Ja. Wanneer gaan ze erover praten?
1: Aanstaande donderdag.
0: Ja. Ja. Is dat dan nog spannend?
1: Nou ja. Het zegt wel wat. Inhoudelijk komen de drie partijen er dus wel uit. Maar er is veel te doen geweest om deelname van de SP aan deze coalitie. Omdat de PVV dus hier aan mee gaat doen. Dus het wordt wel spannend. Ja, zeker.
0: Want landelijk heeft de partij zich er ook al eens over uitgesproken.
1: Zeker, ja. Ja, de landelijke SP heeft al gezegd, we willen niet dat jullie hier aan mee gaan doen. Grote oud-gedienden van de SP hebben dit ook al gezegd. En Jemmes heeft in de Dagblad van het Noorden dit ook al geuit.
0: De oud-wethouder, jarenlang wethouder, ja, in Pekela.
1: Zeker. Ja, dus ja. Het is nog maar de vraag wat gaat gebeuren aanstaande donderdagavond.
0: En hoe zit het dan met het CDA? Moeten daar ook nog de achterban over besluiten?
1: Het lijkt erop dat het CDA niet heel moeilijk gaat doen over. Het CDA heeft inhoudelijk komen ze redelijk overeen met de PVV. En tijdens de ledenvergadering aanstaande vrijdagavond gaat het CDA wel het coalitieakkoord voorleggen aan de leden. Maar zij hoeven hier geen goedkeuring over af te geven.
0: Eind deze week dan weten we dus eigenlijk, hè, of het college er gaat komen. Wanneer is het dan allemaal rond? Is dat al duidelijk?
1: Ja, dat is nog maar net de vraag wanneer zij dit ook willen vertellen. Maar ik ga ervan uit dat ergens komende week duidelijk wordt. Of ergens volgende week duidelijk wordt hoe en wat.
0: En wie is dan de beoogd wethouder namens de PVV in Pekela?
1: Dat wordt Arthur van Doren. Ja. Dus dat wordt een Gronings primeurtje. Ja.
0: We wachten dat nog even af hoe dat zich deze week zal voltrekken. Dankjewel. Yes. Verslaggever Jonne Venema. En zometeen kun je weer een weerstation winnen in ons zomerspel. Wel is dat na Sam Fender en Olivia Dean. Radio.

0: een mooi duet, hè, van Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In.
1: Wel is dat.
2: Kwart over acht.
0: Oh, de rain komt wel, hoor. Later vandaag. Code geel, hè. Ja, in de middag. In de ochtend geniet nog maar even van de zon. Gaat er even lekker. Ja, we gaan het spelletje weer spelen dat we de hele zomer spelen. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft aanwijzingen over een bekende Groninger of iemand die zijn spoor heeft nagelaten in Groningen uit heden of verleden. Dat kan allemaal. En je kunt het weerstation van Radio Noord daarbij weer winnen. Middels drie aanwijzingen. Nou, zoals altijd bellen we dan rond 8:45 iemand terug. Zorg even dat je de telefoon opneemt. En dan geef dan het goede antwoord. En dan weer het weerstation. 050-3188-288 is het bekende Radio Noord reageernummer. Waarbij we dan altijd zeggen, app ons je antwoord even door. En mocht je ergens halverwege de aanwijzing denken, oh, wacht even, dat was fout. Want ik weet het nu echt.
3: Ja.
0: Stuur gerust een nieuw antwoord.
3: Ja, dat mag gewoon.
0: Altijd het laatste antwoord. Het is niet zo dat je er 10 kunt sturen en dan de andere. Nee, alleen de laatste. Die telt. Dus je kunt het ook fout herroepen. Dat kan ook natuurlijk.
3: Ja.
0: Oké, aanwijzing nummer 1 van Rijnde met de vraag. Wel is dat?
4: Een zeeuw werd een bekende Groninger.
0: Oeh, dat is heel kort. Nog maar een keertje doen.
3: Inderdaad.
0: Ja.
4: Een zeeuw werd een bekende Groninger.
0: Als je het nu al weet. 050-3188-288. En als je het nog niet weet. Geen nood. Straks over een paar minuten al aanwijzing nummer 2.
4: Een zeeuw werd een bekende Groninger.
1: Wel is dat.
5: Wilst u me wel liken? Abonneer en swipe dan. Filmpje met wat onzin. TikTok dans met me. Ben haar weg maar aan het zijn. Kijk snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kapbram. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik ouderwets.

0: Uit die dansfilm jaren geleden, jaren 80. Flashdance, What a Feeling, je hoorde Irene Cara.
1: Wel is dat.
0: We zijn op zoek naar een persoon uit heden of verleden die iets met Groningen heeft. En we hebben al een hoop reacties binnengekregen op die eerste aanwijzing zojuist.
2: De Zeeuw werd een bekende Groninger.
0: Nou, laten we eens even wat weg gaan strepen dan, Daphne.
3: Gerke, die dacht aan Dies Jansen.
0: Oh ja.
3: Zag ik ook nog wel wat vaker binnenkomen, maar ja, dat is niet goed.
0: Nee. En, Johan... Groningen, voor de duidelijkheid.
3: Ja, precies. Ja. Nou, en Johan die dacht aan Piet Fransen.
0: Night Goud.
3: Nee, Night Goud.
0: Ik weet ook niet of
3: ook in Groningen geboren,
0: ja,
3: trouwens.
0: Ja, precies, dacht ik ook, ja.
3: Nou ja.
0: Oké, dan gaan wij naar aanwijzing nummer 2 van onze huishistoricus Reinder Smit.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
0: 050-3188-28. Daar zit een soort van tweede aanwijzing in verborgen. Maar ik vertel niet welke, moet je dan zelf maar uitzoeken.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
0: Ons appnummer 050-3188-28. Als je het weet, voor het weerstation van Radio Noord. En mocht je er nog niet uit zijn, wacht nog gerust. Want na 8:30 krijgen we nog een derde aanwijzing.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
1: Wel is dat.
0: Zometeen om 8:30, het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Groningen Airport Eelde wil van het kabinet vrijstelling van de vliegbelasting. Zo direct hoor je waarom.
0: En heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Uit eten gaan is mij te duur. Daar is 75% van de stemmers het mee eens. Alex Warren in de ochtendploeg. An Ordinary.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 1 minuut voor 8:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier, vindt een kritische meerderheid in de gemeenteraad. De komende jaren zijn er miljarden te verdelen in onze provincie ter compensatie van de aardbevingsellende. Maar in het Westerkwartier zeggen de raadsleden daar weinig van terug te zien. Ook wethouder Richard Lamberst ziet graag meer aardbevingsgeld naar zijn gemeente komen.
9: Wij willen als Westerkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Met die aardbeving en de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
8: Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Appingedam. Hij wordt ervan verdacht in september 2023 een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt, waarbij een 25-jarige man uit Appingedam om het leven kwam. De verdachte maakte volgens de officier van justitie een ernstige voorrangsfout, waarbij hij de motorrijder over het hoofd zag. De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt geen blaam treft voor het niet zien van de motorrijder en pleit voor vrijspraak. Het is niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat aankwamen om de bus te halen naar de nachtopvang in Rode. Voor hen heeft Migrate op het terrein 7 tenten opgezet. Volgens de organisatie was het vannacht behoorlijk koud in Ter Apel. Hoeveel asielzoekers vannacht hebben geslapen in de nachtopvang in Roden is nog niet bekend. Er waren daar 150 slaapplekken beschikbaar. Groningen Airport Eelde wil van het kabinet vrijstelling van de vliegbelasting. Het vliegveld is daarom een eigen onderzoek gestart naar de gevolgen van de vliegtax voor de luchthaven en de regio. Het onderzoek moet eind deze maand klaar zijn. Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot zegt in de praktijk al meerdere nadelige gevolgen te merken van de vliegbelasting.
10: Dat een aantal luchtvaartmaatschappijen kiezen voor Duitsland vooral. We liggen natuurlijk vlak bij de Duitse grens. En er zijn een aantal luchthavens in Duitsland waar de kosten gewoon nu lager zijn. Sowieso al, maar ook met die vliegbelasting. Dus dit gaat ons enorm helpen, denken we, als we uiteindelijk een besluit kunnen krijgen dat de minister beslist om de vliegbelasting voor Groningen Airport Eelde in ieder geval eraf te halen.
8: De politie en handhaving hebben gisteren 70 fietsers bekeurd op de Korreweg in Groningen voor het fietsen op de stoep. Vanwege werkzaamheden aan de Korreweg is het fietspad deels afgesloten ter hoogte van het Benoeiplein. Om de werkzaamheden te omzeilen gebruiken veel fietsers de stoep. Omwonenden hadden geklaagd over onveilige situaties die daardoor ontstonden. De Korreweg wordt verbouwd tot fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Die verbouwing duurt naar verwachting nog tot de zomer van volgend jaar. En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Volgens het Weerinstituut kunnen de buien vanmiddag voor overlast zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder de provincies Groningen en Drenthe. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Rob, en via onze app nummer 050-3188-288 de vraag: wel is dat?
11: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Voordeeluitjes.nl. Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112Groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda. Dus bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: disco in de vroege ochtend met Chic en Le Freak. We gaan naar Opende, waar camping De Watermolen stopt. De camping won de afgelopen jaren verschillende publieksprijzen, maar eigenaren André en Ramona Mulder willen het nu, na 22 jaar, rustiger aan gaan doen. Na dit seizoen kunnen kampeerders er niet meer terecht. Ramona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moeilijk besluit.
1: Oh, het was verschrikkelijk moeilijk om deze beslissing te maken. Wij hebben dit 22 jaar lang na dit seizoen gedaan met heel veel passie en liefde. En dat doen we nu nog steeds. En ook misschien goed om te zeggen, ja, we stoppen niet. De camping blijft gewoon bestaan. Alleen het toeristisch kamperen, dat gaat er inderdaad wel mee stoppen. Dus dat gaat er wel af. Dus je kunt er inderdaad niet meer komen met een caravan of een tent. Maar de camping is iets meer dan alleen dat gedeelte. Dus
0: Misschien even beter uitleggen hoor. Maar zeg ik dan goed dat er alleen chalets bijvoorbeeld zijn?
1: Er zijn chalets inderdaad. Ja. En we hebben wat verhuur ook. En dat is ook onderdeel van de camping. En dat blijft gewoon. Ja. Dus wij blijven hier ook. Wij blijven hier ook wonen. De camping blijft gewoon bestaan. Echt Outdoor, die doet vanaf hier ook bedrijfsfeestjes en kinderfeestjes en dergelijke. Die blijft hier ook. Dus ja, we gaan dingen veranderen. Dingen krijgen een andere invulling. En, maar het is wel ontzettend jammer dat dat stopt.
0: Maar waarom ga je het dan doen? Waarom stop je met zeg maar, het kampeergedeelte?
1: Nou ja, je laat het natuurlijk ook niet zomaar los. We hebben het dus inderdaad gewoon met heel veel plezier gedaan. En nog steeds. We hebben heel veel hele mooie herinneringen gemaakt voor heel veel mooie mensen, kinderen.

0: die hier naartoe kwamen vroeger met papa en mama. En nu ineens komen ze zelf met hun eigen kinderen. Maar uiteindelijk is het toch de tijd. Tijd kun je niet terugkopen. We hebben nu kinderen die nu nog thuis wonen. Onze ouders worden ouder. Ja, er zijn toch ook mensen in de omgeving voor wie we er echt willen zijn. Ook zorg nodig hebben. En dat willen we graag kunnen doen. En ja, dat toeristisch kamperen, dat vraagt toch enorm veel aanwezigheid van ons in de zomer. Dan werken we gemiddeld 90 tot 100 uur in de week. En dan kan je dat er allemaal niet eventjes bij doen. Ja. Dus we hebben toch echt bewust gekozen om een andere invulling even te gaan geven aan ons leven. Niet omdat we willen stoppen met werken, maar omdat we het anders willen gaan doen.
1: Want
0: met iets meer medewerkers.
1: En wel hoeveel uren blijven er dan nu straks over in de nieuwe constructie volgend jaar?
0: Nou, ik hoop een 30, 35, 40 misschien.
1: Ja.
0: Dus we hebben straks, we hebben nu iets van 20 medewerkers met wie we de camping eigenlijk draaien in de zomer. Allemaal fantastische mensen, allemaal uit de omgeving. Wat ook heel gaaf ook is om te zien. En wat we ook al jaren doen met medewerkers. Die zien we hier gewoon echt groot worden en echt ontwikkelen. En dan zie je ze later dus zelf terugkomen om te kamperen. Met hun eigen kroost. En dan heb je nog weer eens over de goede oude tijd. En denk, ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. En dat is ook wel jammer dat zoiets ook stopt. Alleen ja, je moet toch soms ook kijken naar, ja, wat zijn de prioriteiten dan nu even in je leven? En ja, die veranderen. En we hebben er dus toch over nagedacht en besloten dat het anders moest.
1: Ja, maar dat betekent dus dat je ook van 20 personeelsleden afscheid moet nemen.
0: Ja, dat klopt ook. We zullen niet van iedereen afscheid nemen, maar wel van de grootste bubs. En ik denk ook, ja, het is afscheid nemen in de zin van, je kan hier dan niet meer werken. Maar we hebben eigenlijk met de meesten wel een hele mooie band. Dus ik verwacht ook niet dat we ze nooit meer zullen zien. Maar dat ze dan gewoon gezellig even langskomen en een bakje met ons dan doen. Maar dat gaan we ook heel erg missen.
1: Maar die,
0: dat
1: zijn,
0: klopt.
1: Die zijn niet boos, want die moeten op zoek naar ander werk.
0: Nee, het grappige is, eigenlijk iedereen die hier al jaren komt, er komt te kamperen en die hier al jaren ook werken, die snappen het allemaal donders goed. Want die zien ook hoeveel tijd het met zich meebrengt om zoiets te kunnen doen. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij bij de receptie, fijne vakantie nog, hè? En dan zeg ik, ja, dank je. Nou, die hebben dus geen idee wat er allemaal bij komt kijken, maar blijkbaar komen we dus heel relaxed over.
1: Ja, nou, dat doe je dan goed.
0: Alsof we op vakantie zijn.
1: Ja.
0: Dus, maar onze medewerkers weten natuurlijk gewoon donders goed hoe hard het werk is, want dat doen ze zelf ook.
1: Ramona, dus nog twee praktische dingen. 90 kampeerplekken hebben jullie, dat is natuurlijk een groot terrein. Wat ga je doen met het terrein?
0: Nou, daar hebben we nog niet helemaal een klip-en-klaar antwoord voor. We hebben verschillende ideeën wel. Alleen we willen eigenlijk eerst deze deur eens dicht doen. En dan eens even gaan kijken welke kant gaan we nu daadwerkelijk op. Dus dat is eigenlijk nu nog even wat het is. Wat we wel hebben is dat we afgelopen winter hebben we al een heel gedeelte al ingericht voor nieuwe chalets die we samen met Arcabo gaan neerzetten. Dus mensen kunnen nog steeds blijven recreëren in het groen met een prachtig uitzicht op de buitenrand.
1: Verkopen lukt wel, dat hoor ik al wel. Het andere praktische punt is het zwemmeer wat jullie hebben. Blijft dat open?
0: Het zwemmeer dat blijft gewoon bestaan, maar dat wordt niet meer voor de mensen uit de omgeving die een dagje willen komen zwemmen. Echt outdoor, die gaat daarmee verder. Dus voor feestjes en partijtjes, kinderfeestjes en voor de mensen van de camping zelf. Die mogen daar dan nog wel gebruik van maken. Alleen dus niet meer voor die openbaarheid eigenlijk, voor de omgeving.
1: Dankjewel en succes nog in het laatste seizoen. Veel plezier ook daarbij.
0: Ja, dankjewel. Dat gaan we zeker doen. We gaan nog even knallen.
1: Dankjewel, Ramona Mulder was dat. En zometeen de achterploeg, de derde aanwijzing en de ontknoping van Wel is dat?

0: Max en Andy Grammer. And the thing I love. Even kijken waar we waren gebleven.
1: Wel is dat.
0: Nou, bij de tweede aanwijzing.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
0: Ja, nou, we zijn echt weer overspoeld met reacties. En toch ook weer heel veel niet goede antwoorden, zullen we maar zeggen. Nou, laten we nog eens een greep daarin doen.
3: En Fenne dacht aan Sneeuwvlokje.
0: Ronald Koeman.
3: Ja.
0: Ja. En vorige week was hij de allereerste kandidaat in dit spel. Dus het zou wel heel snel zijn om hier Ronald Koeman te moeten raden. Ja, nee, niet goed. Nee, nee.
3: En Jan Enne kwam nog met Kraantje Papi.
0: Die komt toch niet uit Zeeland van oorsprong?
3: Nee, volgens mij ook niet. Niet.
0: Zaterdag trouwens, hè? Je ziet in het Stadspark tijdens de Summer Stage. 25.000 man, geloof ik.
3: Ja,
0: maar Night Goud. Ja.
3: Ja, Night Goud. Helaas.
0: Hey, helaas. En we doen nog de derde en laatste aanwijzing.
2: Al meer dan 40 jaar staat hij samen met zijn maatje op het podium.
0: Ah, dat moet lukken. Toch? Ja, 050-3188-288. App ons je antwoord. 050-3188-288.
2: Al meer dan 40 jaar staat hij samen met zijn maatje op het podium.
1: Wel is dat.
0: Tijd voor het weer. Harma, goedemorgen. Blijft het voorlopig een beetje kwakkelen?
4: Ja, het zou eigenlijk weten dat in het weekend het allemaal al droog zal blijven. Maar we zitten tussen met die noordwestelijke stroming. En dat wil gewoon die temperatuur al nooit omhoog. En er zit ook nog wat onstabiliteit in de lucht. En dat betekent dat het in het weekend ook nooit al dat droog blijft. Maar door noorden gaan die temperaturen rap omhoog en blijft het wel droog. Nou, verdorgt nooit. We hebben op dit moment nog de zon. Maar de bewolking komt er inmiddels ook al in. In Lotte vermeldens hebben we te maken met de eerste bui. Nou, die buien die zetten vanmiddag deur en er zijn best pittige buien met kans op hogel en onweer doorin. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt zo'n 15 tot 17 graden. Vanom komt ook nog een poel buien voor, maar het kloort inmiddels ook op. En vannacht een minimum van 8 tot 12 graden zou er ook wat nevel en mistkind nog staan. En men begint met zon en bewol. In de loop van de dag volgen poel buien. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Nog één keer de laatste aanwijzing.
2: Al meer dan 40 jaar staat hij samen met zijn maatje op het podium.
0: Nou, als je het weet, dan app je ons, niet bellen. Nee, appen 050-3188-288. En leg je telefoon dan niet weg. En loop weg met die telefoon. Nee, want misschien bellen we weer zometeen wel terug. En dan moet je wel opnemen. Paul McCartney, Michael Jackson.

0: McCartney, Michael Jackson en C.
1: Wel is dat.
0: Zo leuk, onze directeur Nina kwam net binnen. Zij zijn er ook mensen die dit fout hadden. Ja, heel veel mensen hadden dit fout.
2: Ja.
0: Maar ook heel veel mensen goed. En één iemand die is eruit gekomen uit de grote computer van Noord. En die bellen wij op dit moment terug. En hopen ook dat de telefoon overgaat. Ja, nou.
2: Kijk.
0: Geloof ik, Daphne.
2: Ja, u vraagt.
0: Ja hoor, jij draait.
3: Met Harriet Viert.
0: Dag Harriet, met Edwin van Radio Noord.
3: Ah, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zit jij in de auto?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, en waar ben je op weg naartoe?
3: Naar Veendam.
0: Naar Veendam, en wat ga je daar doen?
3: Nee, naar het mooie Steendam, maar het veel meer.
0: En Steendam, oh, ga je zwemmen?
3: Nee, dat niet. Dat is mijn, daar werk ik.
0: Oh, wat doe je?
3: Ik ben gebiedsontwikkelaar bij de gemeente Midden-Groningen.
0: Aha, en wat moet je daar dan nu doen?
3: Nou, in het versterkingsgebied zijn heel veel opgaven. En wij moeten nou, als gemeente natuurlijk zorgen dat er een positieve draai wordt gegeven nu aan het aardbevingdossier.
0: Ja, eigenlijk mag jij een beetje mede bepalen waar al dat geld naartoe gaat in jullie gemeente.
3: Nou, dat bepalen de inwoners hoor. Dat bepaal ik niet.
0: Harriet, ik ga je niet langs storen achter het stuur, want je moet wel goed opletten natuurlijk. Maar we zijn nog een antwoord van je schuldig. Wie zoeken wij?
3: Ja, Roy Rienes, Frank ja. Den Hollander.
4: Vandaag had ik het over Frank Den Hollander.
0: Ja hoor.
2: Kijk eens aan.
0: Nou, dubbel opgroet inderdaad. Ja, inderdaad, uit Zeeland. Hè. Maar ja, hij werd echt een grunniger hier. En zijn rode haar werd ook zijn handelsmerk middels Roy Rienes. Gefeliciteerd, Harriet.
3: Ja, helemaal bedankt.
0: Het weerstation komt naar je toe. Ik heb nog één dingetje. Dat is ons lopend vuur. De stelling is, uit eten gaan is mij te duur geworden. Ben je iemand die af en toe uit eten gaat?
3: Ja, af en toe doen we dat wel.
0: Ja?
3: Maar thuis is ook lekker altijd.
0: Thuis is ook lekker. Maar als je dan uit eten gaat, hè, wat is dan jouw favoriet?
3: Ja, Kaapsteendam natuurlijk.
0: Nou, daar willen we geen namen noemen.
3: Sorry,
0: ja, mijn fout. Nee, ik bedoel meer gewoon qua thema. Dus ben jij een beetje wel gewoon Nederlands eten, zeg maar, bedoel je dan?
3: Ja, asperges, dat vind ik eerlijk.
0: Oh man, ja, lekker, ja. Zou ik nou allemaal zin in hebben. werk ze vandaag, Harriet. En blijf nog heel even hangen voor alle gegevens.
3: Ja, bedankt.
0: Oké, mooi.
3: Oké, hoi.
1: Wel is dat.
0: Ja, ik had de vraag anders moeten formuleren. Ja, wat heeft dan de voorkeur? Even kijken hoor. Nou, 10% zegt bijvoorbeeld Chinees. 13% zegt de pizzeria. Het eetcafé zit op 18%. En all you can eat. Dat je helemaal tonnetje rond eruit komt is 9%. En dan zegt nog zo'n 32% iets anders. Dus laat ons dat even weten.
2: Ja, dat ben ik wel benieuwd.
0: Zonder namen te noemen wat je dan lekker vindt. 050-3188-288. Kun je gelijk reageren op de stelling. En als lopend vuur uit eten gaan is mij te duur geworden. rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar kun je stemmen. Even kijken. 76% eens. Dat is mij te duur geworden. New truck, big

0: zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ik heb mensen pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
15: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
16: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
14: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
17: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
18: Zou ze ook morgen willen invoeren?
17: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
14: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
19: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
2: De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westenkwartier, vindt een kritische meerderheid in de gemeenteraad. En ook het gemeentebestuur vindt de verdeling van de gelden te scheef. Kampeerders kunnen na dit seizoen niet meer terecht op camping De Watermolen in Opende. De 50 chalets blijven, maar de 90 kampeerplekken zijn straks niet meer beschikbaar. Op een deel van het terrein worden extra chalets neergezet. Betekent het ontslag voor veel van de 20 medewerkers, beaamt camping-eigenaar Ramona Mulder.
20: Dat zou kunnen, dus dat is een regelgeving binnen Europa waardoor
2: dat is niet
20: je dus
2: Ramona Mulder, dit is wel Ramona Mulder.
21: We zullen niet van iedereen afscheid nemen, maar wel van de grootste bubs. En ik denk ook, ja, het is afscheid nemen in de zin van je kan hier dan niet meer werken. Maar we hebben eigenlijk met de meesten wel een hele mooie band. Dus ik verwacht ook niet dat we ze nooit meer zullen zien.
2: En Groningen Airport Eelde is een eigen onderzoek gestart naar de gevolgen van de vliegbelasting voor de luchthaven en de regio. De luchthaven hoopt daarmee aan te tonen dat vrijstelling van de tax noodzakelijk is. Regelgeving biedt daarvoor ruimte, zegt luchthavendirecteur Meltje de Groot.
20: Dat zou kunnen, dus dat is een regelgeving binnen Europa waardoor je dus dat toegestaan is vanuit Europa om dat te doen. Dus de overheid hier moet dat beslissen om dat ook te doen, maar de regelgeving laat het toe.
2: Meer nieuws straks om 9:30.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
23: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
24: Radio Noord. De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, oké, let op. In Winschoten wordt een schoorsteen van 50 meter hoog in zijn geheel verplaatst en verderop weer neergezet. Dat gebeurt zometeen en we zijn erbij.
26: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen, hallo.

0: en zing halleluja, het is 9 minuten over 9. We gaan naar de oude Philipsfabriek in Winschoten. Daar is het, lijkt mij, zenuwslopen de operatie gaande. Een schoorsteen van liefst 50 meter hoog wordt in zich heel verplaatst en 170 meter verderop weer neergezet. Elwin Baas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn ze al begonnen?
1: Ja, ze zijn zojuist begonnen. Het gaat echt centimeter per centimeter. Maar het valt me absoluut niet tegen dat deze schoorsteen, die dus 50 meter hoog is, jarenlang, ook als je de rondweg van Winschoten neemt, toch wel een bekend gezicht, verplaatst wordt op dit moment. Dus het ziet er imponerend uit en het is dus zojuist begonnen.
0: En waarom wordt die schoorsteen verplaatst?
1: Ja, die vraag heb ik een half uurtje geleden ook aan een medewerker van een projectleider van QCIL. Dat is de overnamebedrijf die het over heeft genomen van Philips. Jaren geleden en gesteld. En zij zeggen, ja, wij hebben dus een paar jaar geleden het bedrijf al verplaatst. Het productieproces weer naar Duitsland. Dus hier wordt niet meer geproduceerd. Het staat ook leeg. Het is ook helemaal ingekapseld met zonnepanelen. Grotendeels moet ik erbij zeggen. Er zijn wel wat braakliggende stukken. En ze willen het graag verkopen. En om het te kunnen verkopen, zeggen ze bij QCIL, dat bedrijf, van dan moeten we die toren verplaatsen, die schoorsteen van 50 meter. Want ja, dat verkopen. Koopt dan beter? En op de vraag die ik stelde van ja, is het niet gewoon heel simpel? Want hiernaast is het nieuwe datacenter van Google gekomen vorig jaar. Die hebben ook aangegeven te willen uitbreiden. Dit ligt er pal naast. Is het niet gewoon dat de nieuwe potentiële koper dit eigenlijk gewoon van jullie eist? Daar werd niet volmondig antwoord op gegeven. Ik heb ook de wethouder gevraagd van is het niet gewoon 1 en 1 is 2... dat Google dit terrein gaat kopen in de toekomst en dus het datacentrum wil gaan uitbreiden? Daar werd ook niet ontkennend op gereageerd. En met een lachje werd het juist een klein beetje bevestigd. Alleen zolang de handtekeningen niet staan, dat zijn ook de Amerikanen natuurlijk van Google, wordt daar natuurlijk niet over gespeculeerd. Er zijn enorme geheimhoudingscontracten die ondertekend worden. Dus ze verwachten binnen enkele maanden, wordt er gezegd, witte rook. Niet uit deze schoorsteen, maar wel over de toekomst van dit terrein van QCIL. Nou, ik ga nu even naar Taco Bresser toe. Hij is directeur van het gelijknamige bedrijf dat op dit moment de toren aan het verplaatsen is. Een hele operatie, meneer Bresser. Wat komt hier nou allemaal bij kijken?
2: Geduld, nadenken, heroverwegen, een plan maken en een plan uitvoeren. En ja, tot op heden loopt het wel allemaal volgens plan. Ja. Zelfs het weer werkt mee.
1: Voor de mensen die totaal geen idee hebben hoe dit nou gaat, waar zitten we nu naar te kijken? Want het lijkt een soort van bestuurbare, gigantische wagen met heel veel wielen. Waar ik in ieder geval naar zit te kijken.
2: Nou ja, dat klopt. Maar als ik het echt helemaal plat sla, dan zien we inderdaad platformwagens die met hydrauliek kracht kunnen opbrengen om de toren te dragen. En doordat er ook wielen onder zitten met een motor, blijft dus de schoorsteen in evenwicht op een bepaald niveau boven de vloer. En gaan de wielen letterlijk stapje voor stapje een afstand afleggen.
1: Ja, 170 meter in totaal. Hoe lang gaat deze operatie volgens plan duren?
2: Volgens de planning denken we 2 uur. Maar de eerlijkheid gebiedt dat we dat pas weten op het moment dat hij op zijn plek staat. En op zijn plek moeten we hem ook nog even goed positioneren op de nieuwe fundering die we daar hebben gemaakt. Maar zoals het nu gaat, lijkt het erop dat het met 2 uur na nu geregeld moet zijn.
1: Het is natuurlijk een hele operatie waar jullie als bedrijf maanden mee bezig zijn geweest. Is er op het traject van die 170 meter nog een crux dat u zegt van nou, dat is voor ons het spannendste moment als dat maar goed gaat?
2: Feitelijk niet. Maar alles is relatief. Dus op dit moment zijn we een bocht aan het nemen. En aan zich een bocht nemen is een klein beetje extra spannend. Maar we hebben het allemaal helemaal doordacht. Helemaal gepland. Alles uitgemeten. Gecheckt, dubbelcheckt. We hebben de ondergrond, dus de zandlaag, heel goed laten verdichten. Nogmaals gemeten. Rijplaten neergelegd. Rijplaten gecontroleerd. Dus daar zou het niet meer op mis kunnen gaan.
1: Even een paar cijfers. Het is 50 meter hoog. Hoe zwaar is de toren?
2: 565 of 564 ton. Dat is, als je uitgaat dat een mannetjesolifant 6 ton weegt, is dat voor de snelle rekenaar 94 olifanten. Met dien verstande dat die 94 olifanten leunen op een oppervlak van 6,5 bij 6,5 meter.
1: Ongelooflijk, wat een getallen. Nou, hij komt nu rakelings langs ons voorbij de bochten innemend. Wij gaan nu aandachtig kijken, Edwin. Dus de schoorsteen van 50 meter hoog blijft dus behouden voor Winschoten en omgeving. En we gaan er wel vanuit dat hij dus over een paar uur op de nieuwe plek van bestemming komt te staan. Namelijk 170 meter. Ik denk nu 155 meter van waar hij nu is.
0: Elwin Baas bij 94 olifanten is een mooie vergelijking. Zometeen, voor de Semskerk in Stadskanaal is geld nodig. Nodig voor renovatie. Ga ik zo over praten.

0: Edward Grun deze plaat. Blanks, onlangs nog in de Noord-9. Mr. Sunshine, top 3. Over een half uur weer onze top 3. En we hebben je hulp weer nodig. We zoeken namelijk 3 platen aan de hand van een thema. En het is vandaag, en dat is misschien wel een beetje sneu, gezien het weer van vanmiddag in code geel, Nationale Buitenspeeldag.
1: Hmm.
0: Ja, veel gemeenten hebben dat ook omarmen dat. Kinderen die lekker buiten gaan spelen, schermen uit. En dan gewoon lekker op straat buiten spelen. Nou, misschien kan het tussen de buien door vast wel. Toch?
1: En anders in de regenplassen spelen.
0: Ja, dat is ook hartstikke.
1: Regelaars aan.
0: Ouders, ja. kortom, wij zoeken plaatjes over dit thema. Daar kun je donder op zeggen, die komt al heel vaak binnen.
1: Bonnie, inderdaad.
0: Joop en Adrie bijvoorbeeld. Bonnie, kom je buiten spelen.
2: Morgen zal het vrede zijn.
0: Dat is Marco Borsato.
2: Zal de zon niet.
0: Kaar in de Wind komt daarmee. De speeltuin, ja, dat is wel buiten inderdaad. Zeker. En Ede Staal heeft het ook over buiten gehad. Bert komt daarmee. 050-3188-288. Als je een plaatje weet met het thema buiten, dus ook niet specifiek buiten spelen te zijn. Nee, buiten is voldoende. 050-3188-288 is ons nummer. Bellen en appen, dan maar allebei. 050-3188-288. Voor onze top 3, straks om 15:15.

0: Bobby Brown en Two Can Play That Game. De oudste kerk van Stadskanaal is sinds een half jaar in handen van de stichting, die al ruim 10 jaar gebruik van maakt. De kerk staat bekend als de Semsstraatkerk, maar is bij die overname omgedoopt tot Semskerk. En de stichting wil het gebouw nu renoveren. Maar ja, hoe gaat dat? Daar is geld voor nodig. Annelies Langeburg van de stichting Vrienden Semskerk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En waar wordt de kerk allemaal voor gebruikt?
1: Ik wil bijna als eerste zeggen waar niet voor. eigenlijk wat je bij een kerk zo kunt voorstellen. Rouw en trouw. En van alles ertussenin. Lezingen, concerten. Er kunnen marktjes of fairs in georganiseerd worden. Ja, eigenlijk van alles.
0: Ja. Maar het gebouw is wel toe aan renovatie. Wat moet er gebeuren?
1: Nou, we hebben 10 jaar geleden de kerkzaal zelf van binnen helemaal gerenoveerd. Dus die is helemaal up-to-date. Nou, misschien een keer weer een likje verf inmiddels hier en daar. Maar dat gaat vooral om de toren. Die is echt aan renovatie toe. En het gebouw achter de kerk. Dat is een zaal met een toneel erin. En de zaal heet Ons Huis. En Ons Huis is gedateerd. Ernstig gedateerd.
0: Ja, en moet dat gebeuren? Dan was er een jaar geleden, dus deze maand een jaar geleden, was er ook nog brand bij jullie bij de kerk.
1: Aan
0: de bijzalen ging toe verloren. Zijn die dan ook nodig dat die weer opgebouwd moeten worden?
1: Ja, daar hebben we wel heel erg behoefte aan. Klopt, we hadden daar vergaderruimte. En voor wat kleinere bijeenkomsten was dat goed te gebruiken. En een deel voor opslag van stoelen, spullen. We zijn heel vaak aan het slepen en sjouwen om de kerk leeg te maken. Of een andere indeling. En dan moeten we gewoon opslag hebben. En dat hebben we nu niet meer.
0: Hoeveel geld is er dan nodig?
1: Veel. Het ligt een beetje aan welke plannen we gaan uitvoeren. En eigenlijk willen we waarschijnlijk beginnen met de toren, maar vooral beginnen met het inhuren van deskundigen die ons kunnen adviseren op het gebied van verduurzaming. Wat natuurlijk een belangrijk punt is. Bij een oud gebouw heel lastig, maar de gebouwen eromheen, dus de zaal en de eventueel nieuw of aan te bouwen zalen. Daar kun je wel heel veel winst in behalen. En we hebben niet overal zelf verstand van. Dus zouden we graag deskundigen inhuren om ons daarin te adviseren en te begeleiden.
0: Ja.
1: En daarnaast de toren. Ja, de toren blijft zoals die is. Maar die moet gewoon weer up-to-date.
0: Ik heb nog geen bedrag gehoord waar jullie in zitten te denken.
1: Oh ja, voor de toren hebben we wel 175.000 euro ongeveer nodig.
0: Ja.
1: Voor volledige renovatie en restauratie. Als het, en natuurlijk kunnen we ook heel veel zelf met vrijwilligers. Dus dat zal wel in de kosten, of dat zal de kosten wat gaan dempen. En voor de rest van de wensen, daar hebben we nog geen bedrag voor in ons hoofd. Omdat dat aanpasbaar is.
0: Eerst maar eens op zoek naar donateurs voor het behoud van de kerk. Ik wens jullie veel succes daarbij.
1: Dankjewel.
0: Annelies Langeburg is van de stichting Vrienden Semskerk. En zometeen het andere nieuws. Rob, wat zit daarin?
2: Ja, camping De Watermolen in Opende is na dit seizoen niet meer open voor kamperers, hebben de eigenaren besloten. Maar het heeft ook gevolgen voor de omgeving. Welke, dat hoor je zo.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Precies 9:30 is het. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
6: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier. Dat vindt de meerderheid in de gemeenteraad. En ook wethouder Richard Lamberst van VZ Westerkwartier vindt de verdeling van de compensatiegelden scheef.
7: Als je kijkt naar het meerjarenuitvoeringsplan waar we het net over hebben gehad, dan denk ik ook dat je kan constateren dat Noord, Midden en Oost-Groningen daar beter in vertegenwoordigd zijn, om het netjes uit te drukken.
6: Na wekenlang onderhandelen zijn de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela eruit over het coalitieakkoord. Alleen goedkeuring van de leden van de SP morgenavond staat een college met de drie partijen nog in de weg. Dat wordt nog wel spannend, vertelt verslaggever Jonar Venema.
8: Ja, de landelijke SP heeft al gezegd, we willen niet dat jullie hier aan mee gaan doen. Grote oud-gedienden van de SP hebben dit ook al gezegd. En Jemmes heeft in de Dagblad van het Noorden dit ook al geuit. Het is nog maar de vraag wat er gaat gebeuren aanstaande donderdagavond.
6: Ja, als de SP-leden instemmen met het akkoord, dan wordt Pekela de tweede gemeente van het land waar de PVV in de coalitie komt, na het Brabantse Rukven. Groningen Airport Eelde is een eigen onderzoek gestart naar de gevolgen van de vliegbelasting voor de luchthaven en de regio. De Noordelijke Luchthaven hoopt ermee aan te tonen dat een vrijstelling van de tax noodzakelijk is, zegt directeur Meiltje de Groot.
9: We denken dat het effect niet alleen op Groningen Airport Eelde is, maar op de hele regio. En dat willen we gewoon in kaart brengen. De economische effecten, maar ook breder dan dat. Dus vandaar dat we zelf het initiatief hebben genomen. En het is mooi, want de minister heeft nu gevraagd aan ons om dat onderzoek te starten. En daar zijn we dus al mee bezig.
6: Het onderzoek is naar verwachting eind deze maand klaar. Kampeerders kunnen na dit seizoen niet meer terecht op camping De Watermolen in Opende. De 50 chalets blijven, maar de 90 kampeerplekken zijn straks niet meer beschikbaar. Op een deel van het terrein worden extra chalets neergezet. Het merendeel van de 20 medewerkers krijgt ontslag. En ook zijn er consequenties voor bezoekers van het zwemmeer, zegt camping-eigenaar Ramona Mulder.
10: Dat zwemmeer dat blijft gewoon bestaan, maar dat wordt niet meer voor de mensen uit de omgeving die een dagje willen komen zwemmen. Echt outdoor, die gaat daarmee verder. Dus voor feestjes en partijtjes, kinderfeestjes en voor de mensen van de camping zelf. Die mogen er dan nog wel gebruik van maken. Alleen dus niet meer voor die openbaarheid eigenlijk, voor de omgeving.
6: En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Volgens het Weerinstituut kunnen de buien vanmiddag voor overlast zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder de provincies Groningen en Drenthe. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Rob. Zometeen stelling ons loopt vuur. Uit eten gaan is mij te duur worden. Kun je op reageren via rtvnoord.nl en de app van Noord. En onze top 3. Het is een buitenspeeldag. Dus zoeken we plaatjes over dat thema.
11: Heeft mama een goede bui en is papa niet te leuk?
12: Nou, dan gaan we.
5: oud, hè? Hij komt nog wel vaak binnen. Els Kok, Albert Nijhoff, Jarik bijvoorbeeld, Helentje van Capelle en naar de speeltuin. En Theo hebt deze net nog door. Dat is wel leuk, hoor. Dit is Mezzocorte. En het liedje heet The Garden Party.
11: Ja, dus ook buiten.
5: Ja, zeker. Volledig instrumentaal. Leuke plaat. 050-3188-288 is ons nummer. Als je een plaat door wil geven. Thema is buiten. 050-3188-288. Hoe is het buiten eigenlijk? Weer met Hammer Boer.
11: Vroeg een zonnige start. Er komt meer bewolking in Loten vermutsen. Ontstond inmiddels de eerste buien. De buien die veel komen, die gaan mogelijk vergezeld van hogel en onweer. De wind motor tot vrij krachtig komt door de westen tot zuidwesten met 15 tot 17 graden. Vanavond nog een poolbui en vannacht ook opklots met 8 tot 12 graden als minimum. De zoutnevel en mist kunnen ontstaan. In buiten begint met zon en bewolking. In de loop van de dag volgende poolbui en de temperatuur dan 16 tot 18 graden.
6: Riga.
12: Riga Keukens, daar word je blij van. Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Riga!
12: Riga Keukens verzorgt als een van de weinig. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Riga!
12: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.

0: aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Leuk, hè? Ik hoorde Erik Bats gistermiddag ook nog zo'n ouderwetse glamrock plaat draaien. In dit geval The Sweet and Fox on the Run.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan minder uit eten en bestellen vaker een maaltijd online, constateert ABN AMRO op basis van transactiedata. A, omdat het gemakkelijk is. B, ja, ook best prijzig natuurlijk. Uit eten gaan is mij te duur geworden, is ons lopend vuur. We hebben nog binnengekregen, Daphne.
2: En Carola zegt, ja, inderdaad, uit eten is te duur geworden, maar we gunnen het onszelf af en toe. En dan gaan we liefst naar een goed Grieks restaurant.
0: Oh ja, lekker Grieks.
2: Ja,
0: oh,
2: dat vind ik heerlijk. Ook wel, inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
2: Jan Brink, die gebruikt een bepaalde app ervoor om wat goedkoper uit eten te kunnen.
0: Oh, die bestaat?
2: Ja.
0: Oh, dat is handig.
2: Ja. Ja, dan heb je dan bepaalde deals of als er ergens nog een tafeltje vrij is. Ja. Nou, op die manier kan je dan toch nog wat goedkoper uit eten.
0: Dus dat kan wel verrast worden natuurlijk. Kom je ergens terecht waar je misschien normaal nooit komt?
2: Nou, inderdaad, ja, dat is ook leuk. En Treini zegt, ja, het kost inderdaad wat, maar toch gaan wij tijdens fietstochtjes een terrasje pakken en wat eten. Dus dat, ja.
0: Ja. Dan, het is ook lekker, laten we eerlijk zijn.
2: Zeker, ja. Of je moet dan een bammetje meenemen, dat kan natuurlijk
0: ook.
2: Ja,
0: dat ook.
2: Nou ja. Anja die zegt ook, ja, zo vaak gaan we eigenlijk niet uit eten. Maar als we uit eten gaan, dan kijken we wel naar of er ergens een deal is. Want dat scheelt echt in de kosten. En Harry die gaat vooral naar Duitsland om uit eten te gaan. Dat scheelt nogal qua prijs.
0: Grote schnitzels.
2: Nou, en hij zegt, we zullen vast niet de enige zijn. Want de parkeerplaatsen bij de restaurants staan vol met Nederlanders. En Ineke die zegt nog, als ik uit eten wil, dan ga ik uit eten. Hoeveel het ook kost.

0: Ja.
1: Ja. Maar ja, dan moet je dan wel kunnen betalen. En bijvoorbeeld voor Sierk, ja, die zegt, zelf ga ik nooit uit eten. Want dat is voor mij gewoon onbetaalbaar.
0: Uit eten gaan is mij te duur geworden. Dat is ons lopend vuurje. Op stemmen.net van Noord.nl, app van Noord. 76% zegt eens. Ze hebben nog een tweede vraag aan gekoppeld. Gewoon omdat het leuk is. Wat ga je dan graag eten als je toch uit eten gaat? Hè? Nou, nog even kijken waar we dan op zitten. De pizzeria, 14%. Een eetcafé, 17%. Chinees, dat loopt toch wel een beetje terug de laatste jaren, denk ik. 11%. 10% zegt all you can eat. Mijn favoriet blijft steken op 5% tapas. En dan zegt iemand, zegt 31% iets anders dan dat. Dat kan ook Mexicaans of zo zijn. Ja. Noord.nl of de app van Noord, daar vind je ons lopend vuur.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Welkom op Lee, het is een beautiful day. Waar we het zeggen, Daphne?
1: Ik wilde even heel dom gaan meezingen. En toen schrok ik ervan dat mijn microfoon open stond. En toen liet ik mijn telefoon vallen. Nou, goedemorgen.
0: Oké, okay, we zijn toe aan de top 3. Top 3. Ja, het is... je was aan het spelen. Het is buitenspeeldag vandaag. En dus is buiten het thema... Ja, wel vanmiddag code geel. Het zou best kunnen gaan regenen. Dan sta je buiten in de regen. Peter kwam met Skipper Wise.

0: het thema buiten Anastasia en Left Outside Alone. Top 3. Femke, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zometeen. En gisteren ging het volgens mij heel goed.
1: Toch? Ja, toen hadden jullie hem zomaar.
0: In een soort gezamenlijkheid, waarbij ik dan niet meedeed. maar Rob en Petra, die hadden het samen goed. Ja, nou, we zijn benieuwd of we vandaag jouw eerste plaat kunnen raden.
1: Ja, nou, deze zangeres legt een flinke afstand af om een lap zachte donkere stof te bemachtigen.
2: Suede.
0: Ja. Nee, ja. Ik...
2: Silk.
1: Nope.
0: Nee, is het Black Velvet?
1: Ja.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Dan is
3: Elena
0: dat
3: Miles.
0: Elena Miles. Ja. Dat is die afstand.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ik zat een beetje, want hij zat gelijk in mijn hoofd, maar ik zat een beetje de aarzeling. Ik dacht, ik kom nog niet helemaal tot...
1: Nou, het is je weer gelukt. Ja. 2-1 voor jullie.
0: Is 2-1. Yes. Heel goed. Zometeen als eerste plaat, dat is een hele fijne. Zometeen bij Femke in de ochtend door op Radio Noord. Blijf lekker bij ons, ook vanmiddag. Het is binnendag bijna, op buitenspeeldag, want er komt code geel aan. Nog eentje dan in onze top 3 met buiten als thema. Han de Vries, Maarten Bransbuis, Bianca Carolina. Kom allemaal met deze plaat. Natuurlijk, Let's Go Outside. George Michael in de ochtendploeg op Noord. Tot morgen vroeg 6 uur.

0: dankjewel. Doei, hoi, hoi.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben. En zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu mega opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
12: De koffie staat klaar.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
15: Radio Noord. De Ochtenddooi.
16: Met Femke de Wallen.
17: Een hele goeiemorgen. Fijn

het is een echt zomerliedje, dit nieuwe liedje uit Noorwegen. Door het house trio De Bauza is het gemaakt met min 15. Want ja, we weten allemaal hoe koud het kan worden in Noorwegen. En de inspiratie voor het liedje komt misschien wel uit deze plaats. Lady, want een klein stukje van dit liedje zit ook in dat liedje van De Bauza. De baslijn hebben ze namelijk gepikt uit deze. Hebben ze een sampletje van gepakt. En uiteindelijk is dan dat andere liedje daar uitgekomen. Ook een ontzettende fijne zomerplaat. Magnetic hoorde je van De Bauza. Ja, het is woensdagochtend. Nog steeds code geel. Gisteren ging het ook weer echt van jetje. Bij mij thuis, volgens mij ging het hier ook wel aardig tekeer. Ik ben

in de ochtend door. Ik heb een hele leuke beweegplaats straks voor je, waar we gaan dansen op Beyoncé. Ik ga straks weer een bloemetje weggeven. Dus wie weet heb jij iemand in je omgeving waarvan je zegt, nou, die verdient vandaag echt een bloemetje. Die staat altijd voor me klaar. Of die is vandaag jarig. Of die gaat vandaag met pensioen. Of die krijgt goed nieuws vandaag. Of die heeft het gewoon even nodig. De reden maakt echt niet uit. Mag je me laten weten? Nu gewoon even een appje sturen op 050-3188-288. Laat mij weten wie er volgens jou een bloemetje verdient. En dan gaan we dat eventjes regelen. Gewoon even een appje sturen met degene die jij vindt, van wie jij vindt dat diegene een bloemetje verdient. Op 050-3188-288. En je mag ook een liedje aanvragen. Als je denkt, nou, dat bloemetje, dat hoeft voor mij niet zo, maar ik heb wel een leuk liedje wat ik graag zou willen horen. Mag je ook even appen. 050-3188-288. Dat is het nummer waarop je dat mag laten weten. 050-3188-288. Welke plaat wil jij horen zometeen op Radio Noord? Laat het me weten. En wie

0: extra vaak deze week. En wat is dat fijn. De nieuwe Rie Schuuring, Wat een Geluk, hoor je op Radio Noord. Ja, die iets minder geluk heeft, dat is Anita. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij ligt al, nou ja, je ligt waarschijnlijk niet. Maar je zit al 4 weken een beetje met een knie die het even niet doet, hè?
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Ik heb een nieuwe knie gekregen, 13 mei. Dus dat, die was heel erg kapot. Daar liep ik al bijna 10 jaar mee. Dus nu was het eigenlijk een beetje klaar.
0: Ja, uiteindelijk komt het weer helemaal goed. Maar het herstel duurt lang, denk ik.
1: Ja, het duurt langer dan de heup, hoor. Dat klopt.
0: Want, maar, want ja. Wat, in hoeverre beperkt het jou op dit moment? Heb je veel pijn? Ja.
1: Het ligt eraan wat ik doe eigenlijk. Als ik veel oefeningen doe, dan voel ik het wel. Maar het is echt, het is heel stijf. Mm. Het is verschrikkelijk stijf.
0: Ja, en hoe, ja, wat zijn de prognoses? Hoe lang moet je zeg maar revalideren voordat je weer helemaal als een kip zo lekker kan lopen?
1: Dat verschilt eigenlijk per persoon. De een die, wat ik hoorde, die was er met 2 maanden weer. De ander doet een half jaar en de ander doet er weer 1 jaar over. Dus echt heel verschillend.
0: Ja, is gewoon afwachten dus.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dan zou ik zeggen, hopelijk gaat het elke dag weer een stukje beter.
1: Ja, zeker. Gaat het ook wel, hoor. Het is, tenminste, wat mijn fysio zei, die zei van, het is allemaal heel goed en gewoon zo doorgaan.
0: Mooi zo. Nou, in de tussentijd heb jij een liedje aangevraagd waar ik jou volgens mij heel erg blij mee maak.
1: Ja, het is een hele vrolijk liedje.
0: Ja, want jij hebt een voorliefde voor muziek uit Zuid-Korea.
1: Ja.
0: Vertel even jouw fascinatie daarmee.
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk muziek. Het is heel anders dan als gewoon het Nederlands en het Engelse. En, maar Koreaans is vaak ook gecombineerd met Engels, hoor. En ja, het is echt... ik vind het gewoon leuk. Ik vind de mensen heel leuk. En ja, het is heel andere muziek ook.
0: Ja. Nou, hebben we het over de groep Tomorrow X Together. Ik hoop dat ik het goed zeg ook.
1: Ja,
0: Text, ja, TXT.
1: TXT,
0: uiteraard in het Engels. en je hebt gekozen voor het liedje Back for More. En waarom deze?
1: Nou, ik heb een groep, The Black Roses. Dat is een fanclubje eigenlijk van The Rose, waar ik vorig jaar naartoe ben geweest. En dat liedje kwam voorbij op de groep en ik had echt zoiets, god, een leuk liedje. En ik wist er de bestaan niet van, hoor, om zo maar te zeggen. Maar ja, ik vond hem echt heel leuk. Ik denk, ach, is wel een liedje voor hem aan te vragen.
0: Nou, ik ga hem gewoon voor je draaien. Back for More van TXT. Dankjewel, Anita, en een heel voorspoedig herstel.
1: Ja, dankjewel. Gewoon lukken.
0: Goed zo. Hey, fijne dag.
1: Dankjewel. Goeie
0: uitzending. Dankjewel.
1: Doei.

0: Queen en David Bowie en Under Pressure op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Ja, een bedrijfsongeval op het chemiepark in Farms. Wat er is gebeurd, dat hoor je zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Het is 11:01 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het terrein van EEW, Energy from Waste, op het chemiepark in Farmsum, is iemand gewond geraakt. Naast een ambulance rukte ook de brandweer uit om te assisteren bij het behandelen van het slachtoffer. Wat er precies is gebeurd, kan de brandweer niet zeggen. Inwoners van Lettelbert en omstreken kampen met een stroomstoring. Volgens netbeheerder Enexis zijn 34 postcodes getroffen. Het gaat om minder dan 1000 adressen. De precieze oorzaak van de storing is niet bekend. Enexis verwacht dat de storing tot 11:15 duurt. Een imponerende operatie vanochtend bij de oude Philips-fabriek in Winschoten. Een schoorsteen van 50 meter hoog wordt daar in zijn geheel verplaatst en 170 meter verderop weer neergezet. De verplaatsing is nodig omdat haar huidige eigenaar Kusil het terrein wil verkopen, vertelt verslaggever Elwin Baas.
8: Op de vraag die ik stelde van ja, is het niet gewoon heel simpel, want hiernaast is het nieuwe datacenter van Google gekomen vorig jaar. Die hebben ook aangegeven te willen uitbreiden. Dit ligt er pal naast. Is het niet gewoon dat de nieuwe potentiële koper dit eigenlijk gewoon van jullie eist? Daar werd niet volmondig antwoord op gegeven. Ik heb ook de wethouder gevraagd van, is het niet gewoon 1 en 1 is 2... dat Google dit terrein gaat kopen in de toekomst en dus het datacentrum wil gaan uitbreiden? Daar werd ook niet ontkennend op gereageerd. En met een lachje werd het juist een klein beetje bevestigd.
1: PVV, SP en CDA in de gemeente Pekela zijn het inhoudelijk eens geworden over een coalitieakkoord. Alleen goedkeuring van de leden van de SP. Morgenavond staat een college met de drie partijen nog in de weg. Wordt wel spannend, want de landelijke SP wijst samenwerking met de PVV af. De leden van het CDA vergaderen vrijdag, maar deelname van die partij aan de coalitie hangt daar niet vanaf, weet verslaggever Jonar Venema.
9: Het CDA, inhoudelijk, komen ze redelijk overeen met de PVV. En tijdens de ledenvergadering aanstaande vrijdagavond gaat het CDA wel het coalitieakkoord voorleggen aan de leden, maar zij hoeven hier geen goedkeuring over af te geven.
1: De Stichting Vrienden Samskerk is op zoek naar geld. De kerk in Stadskanaal is namelijk toe aan renovatie, zegt Annelies Langenburg van de stichting.
10: We hebben 10 jaar geleden de kerkzaal zelf van binnen helemaal gerenoveerd. Dus die is helemaal up-to-date. Nou, misschien een keer weer een likje verf inmiddels hier en daar. Maar dat gaat vooral om de toren. Die is echt aan renovatie toe. En het gebouw achter de kerk. Dat is een zaal met een toneel erin. En de zaal heet Ons Huis. En Ons huis is gedateerd, ernstig gedateerd.
1: De renovatie van de toren alleen al kost 175.000 euro. Voor de rest van de werkzaamheden is nog geen bedrag bekend. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel Rob. Krijg je nog het weer van Harme Boer.
11: Vandaag een zonnige start. Er komt meer bewolking en loten vermutsen ontstaan inmiddels de eerste buien. De buien die voorkomen die gaan mogelijk vergezeld van hagel en onweer. De wind motor tot vrij krachtig komt uit het westen tot zuidwesten met 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien en vannacht ook opklots met 8 tot 12 graden als minimum. Er zou nevel en mist kunnen ontstaan. In buien begint met zon en bewolking. In de loop van de dag volgen een paar buien en de temperatuur dan 16 tot 18 graden.
0: Wie verdient er volgens jou vandaag een bloemetje? Omdat diegene altijd voor je klaarstaat, omdat diegene jarig is, omdat het een bijzondere dag is vandaag, misschien een jubileum. Het kan echt van alles zijn. 050-3188-288 is het nummer waarop je mij mag laten weten wie er een bloemetje verdient. Ik heb voor zometeen al iemand uitgekozen. En wie dat is, dat hoor je zometeen.
12: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en

0: www.winkelcentrumpaddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Fries Gelo.

0: The Police en Roxanne op Radio Noord. Ja, het is woensdag en op deze dag dan geven we traditiegetrouw een bloemetje weg aan iemand. En vandaag heb ik een heel erg lief appje gekregen van Wouter. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Want jij bent vandaag precies 4 jaar getrouwd met jouw vrouw.
1: Dat klopt, ja.
0: Janniek heet ze, hè?
1: Ja, klopt ook.
0: Kan jij mij nog iets vertellen over die dag? Hoe was het?
1: Ja, het klinkt misschien een beetje cliché, maar het was wel een van de leukste dagen in mijn leven. Maar ja, het is gewoon heel mooi om zo'n speciaal moment om, ja, met familie en vrienden te vieren. En te vieren dat je van elkaar houdt en dat je eigenlijk, ja, je leven lang gewoon bij elkaar wil zijn. Ja. Dus ja, dat is iets heel moois.
0: Is er nog een specifiek moment van die dag die je nog steeds zo heel helder voor de geest staat?
1: Ja, ik denk de aandacht die je krijgt van familie en vrienden en de waardering die ze uitspreken naar ons toe als stel, dat is zo heel bijzonder om dat te horen. En ja, de lieve cadeautjes en de aanwezigheid, ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, nou zie ik jouw profielfoto, want ja, wij appen met WhatsApp en daar zit altijd een profielfoto bij. En daar zie ik niet alleen een foto van jou, maar daar zie ik ook een foto van een klein blond jochie van een jaar of 2, 3, gok ik. En ja, een klein babytje.
1: Ja. Ja, het babytje is inmiddels niet zo heel klein meer, die is al een jaar. Maar ik heb inderdaad 2 kinderen. Eentje van 3. En eentje van net 1. Dus ja, dat is ook iets prachtigs wat we ook samen hebben mogen krijgen. Dus dat is een uiting van de liefde, zeg ik altijd.
0: Ja, en twee jochies?
1: 2 jochies, ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja. En loopt de jongste ook al of dat nog niet?
1: Nou, bij de bank en bij de tafeltjes en dat soort dingen, dan loopt hij. Maar voor de rest nog voornamelijk kruipen. Ja. Maar we heel snel.
0: Jullie gaan nog wat beleven thuis, denk ik.
1: Ik denk het, ja. We hebben een beetje voorproefje gehad bij de eerste. Dus we weten een beetje hoe het eruit ziet.
0: Ja, en met 2 jochies is het nooit saai thuis.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. Hey, nou heb ik al geprobeerd natuurlijk om jouw vrouw eventjes te bellen. Want we willen haar natuurlijk heel graag verrassen. En jij vertelde mij, ja, ze is op dit moment bij een vriendin, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ja. Janniek heet jouw vrouw?
1: Ja.
0: En vriendin Marije heb ik ook al geprobeerd te bellen. Nou, we hebben ze nog niet te pakken gekregen allebei. Zullen we dat gewoon nog 1 keer proberen? Want het zou natuurlijk wel leuk zijn.
1: Is prima. Ja, als zou leuk zijn. Het zou een verrassing zijn voor haar.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, jij wil haar graag verrassen met een bloemetje.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ga nog wat leuks kopen voor haar, maar dit is een leuke toevoeging.
0: Ja, er stond in het appje. Ja. Natuurlijk ga ik zelf ook nog iets regelen. Lieve Wouter, had je dat niet al even moeten doen?
1: Nou, op de dag zelf is ook nog goed, toch?
0: Ja, nee, is ook zo. Ik plaatje
1: zolang ik eraan denk, ik denk dat er genoeg mensen zijn die laten het gewoon aan zich voorbij gaan.
0: 100%. Nee, ik plaag je maar, hoor. Nee, het is heel, heel goed dat je eraan denkt. En ik ga nu kijken of ik Janniek kan bereiken. Ja, nogmaals, 2 keer geprobeerd. 2 keer niet opgenomen. Je hebt haar ook al een appje gestuurd. Heeft ze die inmiddels al ontvangen of ook nog niet?
1: Nee, het lijkt er ook van niet. Nee, nu wel inmiddels.
0: Oké.
1: Dus misschien is het een goed moment om te bellen.
0: Ik ga nu bellen. Oh, dit zou toch zo leuk zijn, hè? Dat ze opneemt.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Ik ben heel benieuwd.

0: Nou. Ik vrees met grote vrezen.
1: Ja.
0: Ze denkt, ze kan wel wat. Ik ben eindelijk bij een vriendin. Eindelijk even weg.
2: Even niet.
0: Oké, nou, we gaan nog heel eventjes Marije proberen. Vriendin Marije, waar ze dus is. En als ze niet opneemt, ja, dan gaan we gewoon dit gesprek naar haar toesturen. En dan mag je haar op die manier lekker verrassen.
1: Prima, helemaal goed.
0: Even kijken. Marije, die gaan we ook nog even bellen. Was net ook niet succesvol. Oh, wacht, ze belt terug.
1: Oh, kijk, heel goed.
0: Ja, ja, goedemorgen met Radio Noord. Spreek ik met Yannick?
3: Ja, dat klopt.
0: Hallo Yannick.
3: Hallo.
0: Hi, wij hadden jou al een aantal keer geprobeerd te bellen. Maar...
3: ja, ik vroeg het.
0: Ja, en jij denkt nu, waarom belt Radio Noord mij?
3: Ja, best wel, ja.
0: Nou, Wouter, laat je even horen.
4: Hoi, schat.
3: Hallo, Yannick.
0: Gefeliciteerd met jullie vierjarige huwelijksjubileum.
3: Dankjewel.
0: Vandaag 4 jaar getrouwd, hè?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Gaan jullie het nog vieren vandaag?
3: Nou, vandaag niet, denk ik. Want ik ben gewoon thuis met de kinderen en Wouter die is aan het werk. Maar we gaan denk ik vanavond gewoon lekker eventjes gezellig wat op tafel, wat hapjes. En dan lekker een spelletje doen of zo, denk ik.
0: Nou, ik heb Wouter net al uitgebreid gesproken. We hebben het ook heel even over jullie trouwdag gehad. En over jullie kindjes, die ik ongetwijfeld nu ook hoor op de achtergrond.
3: Ja, dat klopt.
0: Super schattig. Is er iets wat je tegen Wouter zou willen zeggen, zo als kroon op jullie 4-jarig huwelijksjubileum?
3: Dat wil ik wel. Nou, lieve schat, ik ben super dankbaar voor de afgelopen 4 jaren. En God heeft ons super veel gegeven, waaronder 2 prachtige kindjes. En nou, ik ben heel dankbaar voor wie jij bent in mijn leven. En kijk heel erg uit naar de aankomende tijd en jaren.
0: Nou, Wouter, wat zeg je daarvan?
4: Ja, dat is natuurlijk prachtig om te horen.
0: Wil je nog iets tegen haar zeggen?
4: Ja, nou, lief schat, ik wou je graag even verrassen. Ik denk dat dat nu al gelukt is.
3: Ja.
4: Ik hoorde dit voorbij komen op de radio en ik dacht, ja, mooi moment om te laten weten dat ik veel van je hou en dat ik veel meer geef. En, ja, dat ik, wat je net zegt, dat ik uitkijk naar de komende tijd die we samen nog met elkaar mogen beleven. Dus ik hoop dat dit een leuke verrassing voor je is.
3: Heel leuk.
4: En er zit nog iets achter. Ik weet niet of ik dat al mag vertellen, Femke.
0: Ja, natuurlijk mag je dat vertellen.
4: Jij krijgt een mooie bos bloemen van Ed van Noord op trouwdag. Dus
3: cool.
4: Als het goed is, wordt die vanmiddag nog bezorgd.
3: Wat top. Nou, dank jullie wel.
0: Gefeliciteerd Wouter en Yannick. En ik wens jullie nog heel veel jaren samen. En nou, ik hoop dat we jullie trouwdag een beetje hebben omlijst. Op een leuke manier.
3: Ja, superleuk. Hey, dank jullie wel.
0: Goed zo. Hey, allebei heel erg bedankt. En veel plezier en eet smakelijk vanavond.
3: Hey, dank.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Ja, we hebben weer een bloemetje weggegeven. Wil jij nou ook iemand een bloemetje geven? Dan kan dat. Gewoon even een berichtje sturen naar 050-3188-288. Volgende week woensdag, dan doen we het gewoon weer. En wat we ook zo meteen gaan doen, is tellen en bellen. En naar een bijna toepasselijkere plaat om te doen in Tel en Bel is er bijna niet. Welke plaat het is, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 11 uur.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
3: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is de naam.
4: Nou ja, waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedendag, Henk de Haan hier.
4: Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeelhaartjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Radio Noord.
17: De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen.
0: We gaan letterlijk aftellen in tel en bel zometeen. Met welke plaat? Ik vertel het je allemaal straks na het

eerste nieuwe van Teddy Swims, Mr. Know It All op Radio Noord. Tel en bel. Ja, we gaan tellen. Letterlijk zou ik bijna willen zeggen. Ik ga zo meteen verklappen welke plaats we gaan tellen en welke woord jij dan in de gaten moet houden. Maar niet voordat ik je vertel wat je kunt winnen. Namelijk de snoesteput met daarin allemaal leuke RTV Noord goodies. Alleen die tas is al hartstikke leuk. En zeg ik als vrouw, is ook zo'n typische vrouwenopmerking. Maar goed, en door. En het hele leuke festivalhoedje. Allemaal leuke RTV Noord goodies. Alleen die tas is al hartstikke leuk. En zeg ik als vrouw, is ook zo'n typische vrouwenopmerking. Maar goed,

en door. En dat hele leuke festivalhoedje. Zo'n bucket hat met RTV Noord en mooi erop. Kan je ook winnen. Donkerblauw is hij. Hartstikke leuk. Ja, en deze plaat gaan we tellen. It's the fun.

Dit is Europe en de final countdown. En we gaan gewoon heel simpel het woordje countdown tellen. Dus als jij zometeen weet hoe vaak countdown voorbij komt in deze plaat van Europe, dan kun je bellen met 050-3188-288... om dus kans te maken op de snoestepuut met daarin de bucket hat. Nou ja, heel veel succes zou ik zeggen.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. Om kans te maken op de snoeiste puut met daarin die hele leuke bucket hat. Goedemorgen met wie?
1: Goedemorgen met Celeste.
0: Hallo Celeste, goedemorgen.
1: Hi.
0: Nou, hoeveel heb je er geteld?
1: 13 keer.
0: Nee, dat is helaas niet goed. Je zit er wel redelijk dichtbij, maar het is niet goed helaas.
1: Oké, ander keer weer.
0: Is goed Celeste, hoi hoi.
1: Doei.
0: Goedemorgen met wie?
2: Goedemorgen met Van Meijer uit Roden.
0: Nou, goedemorgen.
2: Ik zal graag meedoen.
0: Dat mag. Dat graag zelfs. Hoeveel heb je er geteld?
2: 15.
0: Ja, dat is inderdaad het goede antwoord.
2: Yeah.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dank u.
0: Hoe is het daar in Roden? Is het een beetje droog?
2: Ja hoor, de zon schijnt hier nog steeds.
0: Oh, lekker ja.
2: Dus, ja, vanmiddag hè, dan gaat het los.
0: Ja, alweer hè, de derde dag op rij.
2: Ja, niet best.
0: Nee, maar ja, we moeten het ermee doen hè.
2: Ja, zo is dat. Ah, en, we maken er wel van.
0: Nou, zo is het. En heel eerlijk, juni is vaak ook wel een beetje dit weer hè.
2: Ja, dat klopt. Ja. Klopt. Volgende week wat beter.
0: Zo is het.
2: Moet erin.
0: Zo is het. Hey, jij hebt vandaag de snoeiste puut gewonnen. Met de bucket hat. Dus als jij even aan de lijn blijft, dan gaan we dat zo meteen even in orde maken.
2: Mooi, dank u wel.
0: Oké, okay. Kijken wij hier ondertussen uit naar de Zummetiet. Want dat duurt niet lang meer. Nog 11 dagen. Dan is het 21 juni. En dan begint officieel de zomertijd. Hopelijk ook gepaard met heel fijn weer.

0: Dit is Noord. Radio Noord.
1: Escucha el ritmo.

0: Nou, mocht je de tv aan hebben gehad, dan heb je je kostelijk kunnen vermaken op zo'n old wief tussen al die jonge piekjes.
1: Ja, nou, leuk om te zien.
0: Ja, het was heel leuk. Het was bij het demo-team in Bedum. Voor de mensen die gewoon een radio aan hebben. We hebben net Single Ladies van Beyoncé gedraaid. En op tv waren daar beelden bij te zien van een demo-team van een dansschool in Bedum. En ik deed mee.
1: Je deed heel goed mee.
0: Nou, dat
1: viel
0: mee, hoor.
1: Ik zou het niet goed kunnen nadoen.
0: Nou, dat vind ik heel lief, maar dat viel mee. Die meiden die kunnen dat allemaal heel erg goed. Vanavond is Groningen Beweegt Samen trouwens weer te zien. Het programma over sporten en bewegen. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat jij thuis ook een beetje in beweging komt. CQ blijft. Ja, ik zou je bijna willen vragen, Rob, hoe zit het met jou? Maar jij hebt even wat andere issues, hè?
1: Ja, op dit moment wel. Maar ik, nou, misschien dat ik morgen even eraan toe kom om naar de sportschool te gaan.
0: Kijk, een goed voornemen. Maar er moet ook gewerkt worden, want zometeen het laatste nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, dan meer sport, want de KNVB heeft het conceptprogramma van de Eredivisie bekendgemaakt. Zo direct hoor je de, ja, tegen welke tegenstanders FC Groningen het de eerste rondes opneemt.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt voor

0: Volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Het is 11:55. Tijd voor het laatste nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie is vanmorgen een pand aan de Kerkstraat in Scheemda binnengevallen. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. De politie is volgens nog niet bereikbaar. Op het terrein van EEW, Energy from Waste, op het chemiepark in Farmsum is iemand gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Naast een ambulance rukte ook de brandweer uit om te assisteren bij het behandelen van het slachtoffer. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De arbeidsinspectie is nog onbereikbaar voor commentaar. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westenkwartier, vindt een meerderheid in de gemeenteraad. Ook wethouder Richard Lamberst ziet graag meer aardbevingsgeld naar zijn gemeente komen.
3: Wij willen als Westenkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Met die aardbeving en de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
2: Een bijzondere klus vanochtend bij de oude Philips-fabriek in Winschoten. Een schoorsteen van 50 meter hoog wordt daar in zijn geheel verplaatst en 170 meter verderop weer neergezet. Dat is nodig omdat de huidige eigenaar, Qcell, het terrein wil verkopen. Vermoedelijk aan buurman Google voor uitbreiding van het datacentrum. De verplaatsing gebeurt met platformwagens en is goed voorbereid, vertelt Taco Bresser van het bedrijf dat het werk uitvoert.
4: We hebben het allemaal helemaal doordacht, helemaal gepland, alles uitgemeten, gecheckt, dubbelcheckt. We hebben de ondergrond, dus de zandlaag, heel goed laten verdichten, nogmaals gemeten, rijplaten neergelegd, rijplaten gecontroleerd. Dus daar zou het niet meer op mis kunnen gaan.
2: Het werk zal elk moment klaar zijn. Kampeerders kunnen na dit seizoen niet meer terecht op camping De Watermolen in Opende. De 50 chalets op de camping blijven wel, evenals enkele andere verhuuraccommodaties. Maar de 90 kampeerplekken verdwijnen. Op een deel van het kampeerterrein worden extra chalets neergezet. Eigenaren André en Ramona Mulder zeggen het na 22 jaar rustiger aan te willen doen.
5: Tijd kun je niet terugkopen. We hebben nu kinderen die nu nog thuis wonen. Onze ouders worden ouder. Ja, er zijn toch ook mensen in de omgeving voor wie we er echt willen zijn. Ook zorg nodig hebben. En dat willen we graag kunnen doen. Ja, dat toeristisch kamperen, dat vraagt toch enorm veel aanwezigheid van ons in de zomer. Dan werken we gemiddeld 90 tot 100 uur in de week.
2: Vanwege het besluit wordt afscheid genomen van het merendeel van de 20 medewerkers. Ook kan het zwemmeer straks niet meer worden gebruikt door mensen uit de omgeving. En de KNVB heeft het conceptprogramma van de Eredivisie bekendgemaakt. Na de openingswedstrijd op zondag 9 augustus tegen FC Utrecht speelt FC Groningen een week later uit tegen promovendus ADO Den Haag. De week erna moet de FC op bezoek bij landskampioen PSV. Daarna volgen twee thuisduels op 28 augustus. Groningens AZ tegen Fortuna Sittard. En een week later tegen FC Twente. Op zondagmiddag 18 oktober staat FC Groningen Ajax op het programma. De thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen wordt gespeeld in speelronde 13. Dat is op 21 of 22 november. Komende maandag wordt het definitieve competitieprogramma bekendgemaakt. Meer hierover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
6: Vandaag een zonnige start. Er komt meer bewolking en loten van mensen ontstaan inmiddels de eerste buien. De buien die veel komen, die gaan mogelijk vergezeld van hagel en onweer. De wind motor tot vrij krachtig komt uit het westen tot zuidwesten met 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien en vannacht ook opklots met 8 tot 12 graden als minimum. Er zou nevel en mist kunnen ontstaan. In buien begint met zon en bewolking. In de loop van de dag volgen een paar buien en de temperatuur dan 16 tot 18 graden.
1: Dankjewel, Harma.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
8: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
9: Nu mega opruiming bij
10: Meertens Meubelen.
9: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
11: De koffie staat klaar.
8: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Stimpweg.
12: Eigen productie en montagedienst.

0: Earth, Wind & Fire op Radio Noord en Fantasy.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en ik ga eventjes met je naar de Noord 9 kijken. De hitlijst van Radio Noord. En dan in het bijzonder de top 3. Ik ga zo meteen de nummer 1 voor je draaien. Die staat al 4 weken op nummer 1. Maar niet voordat ik je de top 3 eventjes laat horen. Op nummer 3 staat Orange Skyline en Feel.

0: valt me nu pas op dat hier een hond in zit.
1: Ja.
0: Hoor je dat?
1: Ja, ik hoor hem.
0: Ja.
1: Dit was echt, toch?
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nino, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Leo, goedemorgen.
2: Hé, hey, goedemorgen.
0: Sergej, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Nou, de band is compleet, dus het feest kan beginnen. Zometeen tussen de middag, tussen 12 en 2, wat gaan we doen? Wat gaan jullie doen?
1: Ik weet niet of je het al hebt gehoord, maar jij maakt wel aardig gebruik van de A7, hè?
0: Behoorlijk, ja.
1: En,
0: elke dag weer.
1: Hoe is die weg onderhouden, vind jij?
0: Dan moet ik even heel goed nadenken.
1: Ja, jij rijdt zo snel.
0: VW, hè?
1: Maar
0: het valt wel mee. Het is op zich wel goed.
1: Nou, zoals het nu is, beter wordt het niet. Want Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer uitvoeren aan de wegen in het hele noorden van het land. Het geld is namelijk op.
0: Nou, dat hebben ze lekker gedaan, man.
1: Dus ja, nou goed, ik weet niet of het helemaal hun schuld is. Misschien moeten we ook even naar het ministerie van Infrastructuur kijken. Waar wij trouwens natuurlijk braaf onze wegenbelasting steeds aan betalen. Maar het geld is echt op.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, goede vraag. Ik weet het niet, maar het is wel op. En dat betekent dat alle geplande groot onderhoudsklussen bijvoorbeeld, er is allemaal een streep doorgegaan. Dat schijnt al een tijdje al te gebeuren, maar nu is het nieuws dus uitgelekt dat het echt zo is. Het is klaar. Gaan we het zo over hebben. En in Alten wat anders. Ja, dat is wel heel leuk. Denk eens even goed na. Graaf eens even in je geheugen. Heb jij ooit wat bijzonders gevonden in de grond? Heb je een keer iets opgegraven? Was je in de tuin bezig? Heb je een zilveren munt, een lepeltje, ik zeg maar wat, iets uit de 5e eeuw?
0: Nou, mijn zoon heeft wel eens een keer, toen wij ons huis bouwden, waar we nu niet meer wonen trouwens, heeft hij wel eens een keer een hele oude pijp gevonden.
1: Nou.
0: Maar ik weet niet of je die nog heeft.
1: Nee, maar dat soort verhalen zijn we naar op zoek. Want in Drenthe, in Sleen, nou toch niet heel ver weg hier vandaan, hebben archeologen daar 3000 oude dingen gevonden. Sieraden, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen. En de bijzonderste vondst was een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw.
0: Oh, wauw.
1: En die ziet er gewoon als nieuw uit. Ja, dus toen dachten wij, ja, er zijn vast wel mensen in Groningen die ooit iets hebben gevonden in de grond. Die dat misschien wel hebben bewaard.
0: Mm-hmm.
1: Heel mooi verhaal zit er waarschijnlijk bij. Dus die verhalen willen we straks horen tussen 12:30 en 1. In altijd wat anders.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Heb jij wel eens een keer wat opgegraven?
1: Ja, wel eens van zo'n pijlpunt. Weet je, van zo'n steen geslepen tot in een punt. Ik heb er vervolgens niks mee gedaan verder hoor. Qua laten uitzoeken hoe oud het echt is. Maar dat...
0: Heb je hem nog?
1: Denk het niet.
0: Ah, oh, wat zonde.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Heb jij wel iets gevonden en heb je het bewaard? Laat het weten. Straks tussen 12:30 en 1 kun je meepraten. 050-3188-288. Ik heb nog één plaats voor je. Ik wens je heel veel plezier met deze mannen. Maar dat komt vast helemaal goed. Dit zijn Post Malone en Morgan Wallen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs, Leo. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nivino. Rijkswaterstaat heeft alle onderhoudswerkzaamheden aan de wegen in Noord-Nederland de komende jaren geschrapt. Het geld is op. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving van de Telegraaf. In Groningen gaat het om de komende jaren geschrapt. Het geld is op. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving van de Telegraaf. In Groningen gaat het om onderhoud aan de A7, A28 en N33. Dat wordt uitgesteld. De politie is vanochtend een pand aan de Kerkstraat in Scheemda binnengevallen. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Een woordvoerder van de landelijke eenheid meldt dat er op dit moment geen enkele mededeling over dit onderzoek wordt gedaan. In Winschoten is de schoorsteen van de oude Philips-fabriek 170 meter verplaatst. De operatie was nodig omdat huidig eigenaar Qcell de trein wil verkopen. Vermoedelijk aan buurman Google voor uitbreiding van het datacentrum. Straks meer om 12:30.
12: Tot dan.
14: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
20: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, het geld is op. Dus geen onderhoud aan de rijkswegen in het noorden. Wat zijn de gevolgen voor Groningen? Dat hoor je zo.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You? Om 11:08 in een nieuwe tussendemiddag. Mooi dat je erbij bent. Ja, het sloeg toch redelijk in als een bom. Het feit dat Rijkswaterstaat stopt met wegenonderhoud de komende jaren in Noord-Nederland. Het geld is namelijk op, zegt de landelijke wegbeheerder. En daarom worden alle werkzaamheden voor groot onderhoud volgend jaar en het jaar erop 2028 geschrapt. Concreet betekent dat voor Groningen geen onderhoud meer aan de A7, A28 en N33. Rijkswaterstaat zelf kon hier nog niet op de radio over vertellen. Maar ik ga er wel over praten met Sigurd Dijkstra, eigenaar en directeur van SH in Hoogkerk. Een bedrijf dat producten levert voor de aanleg en onderhoud van wegen. Goedemiddag, meneer Dijkstra.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, Rijkswaterstaat schrapt dus geplande werkzaamheden. Wat betekent dat voor uw bedrijf qua geplande opdrachten ook?
1: Nou ja, voor de helderheid, wij maken producten waar de levensduur mee verlengd wordt. Dus wij zijn niet van het overlagen van asfalt en dat soort dingen. Maar wat het voor ons allemaal gaat betekenen is, ik weet, heel veel mensen zijn wel eens van Heerenveen naar Zwolle gereden. Dan heb je ter hoogte van Meppel is de laatste maanden een wegvak afgezet omdat er een gat in de weg zat. We hebben ook allerlei wegvakken waar je langzamer moet rijden omdat de kwaliteit zo slecht is. Ja, als dit de komende jaren wordt doorgezet, dan rijden we straks slingerend over de A7 om alle afgezette stukken heen. Dat kan gewoon niet. En dat betekent voor ons ook dat wij als bedrijf ook dat wij veel minder werk gaan krijgen. Terwijl wij juist producten hebben die zorgen dat je het echt de grote onderhoud kunt uitstellen. En de wegen een beetje in conditie houdt. Dus het is voor ons totaal onbegrijpelijk.
0: Ja, maar aan de andere kant zou ik denken, hè, met wat jullie als bedrijf kunnen, dit worden gouden tijden voor jullie. Want jullie worden ingehuurd en ingehuurd.
1: Ja, dat zou je verwachten. Want wat wij doen is voor Rijkswaterstaat onder andere en ook voor gemeenten. Wij sproeien materiaal over de weg heen, waardoor het asfalt wordt verjongd, waardoor je de levensduur verlengt. En we hebben uitgerekend samen met Rijkswaterstaat dat als ze dit grootschalig toe gaan passen, we doen dat sinds drie jaar gecertificeerd voor Rijkswaterstaat, maar als je het grootschalig toepast, dan halen zij hun CO2-doelstelling van 2030 in één keer. Sparen ze honderden miljoenen. Dan kun je het onderhoud een heel aantal jaren vooruit schuiven. Dus dan zou je zeggen van joh, maar als je dan minder geld hebt, dan ga je dit juist doen. Maar ook onze projecten zijn opgeschort. En terwijl we dit jaar heel veel zouden doen, lijkt het erop dat wij voor Rijkswaterstaat helemaal niks gaan doen dit jaar.
0: Nee.
1: En ja, dat kan Rijkswaterstaat de Nederlandse burger echt niet uitleggen.
0: Wat vindt u van het feit dat het geld op is?
1: Ja, wanneer is het op, hè? En moet je soms ook wat lenen om te zorgen dat je later minder kosten hebt? Want we hebben allemaal, dit voorjaar hebben we allemaal kunnen zien hoe slecht de wegen de winter uitkwamen. Nou, ik durf je één ding op een brief te geven. Volgend voorjaar wordt dat nog veel erger. En dan moet je noodmaatregelen nemen. Dan moet je voorkomen dat iedereen slingerend over de A7 om de gaten heen rijdt. En dan kun je toch veel beter nu preventief onderhoud plegen, wat veel goedkoper is en wat ook heel weinig verkeersoponderhoud geeft, om te voorkomen dat je volgend jaar heel veel kosten hebt. Het is, ik vind het niet uit te leggen.
0: Nee, zag u het wel een beetje aankomen?
1: Nou, we zitten al een tijdje met Rijkswaterstaat, want we hebben de afgelopen maanden door het hele land al gezien. We zouden allerlei projecten doen, die worden allemaal afgeblazen. Dus allerlei onderhoudsprojecten. Maar dat ze nu ook zeggen, we gaan gewoon in Noord-Nederland de komende 2 jaar niks doen. Ja, dat is natuurlijk ook voor Noord-Nederland. We zitten wat verder van Den Haag en van Utrecht, waar het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat af zit. Ja, dat voelt natuurlijk niet goed.
0: Nee. Nou, heeft bijvoorbeeld een land als Italië, België, ook wel Duitsland, hebben een beetje het imago van ja, daar zijn die wegen heel slecht. En wij hadden in Nederland altijd het imago van het is hier altijd tiptop geregeld. Ja. Wat zijn de gevolgen op langere termijn ook voor ons land?
1: Nou ja, weet je, het betekent dat mensen minder hard kunnen rijden. Het betekent dat wegvakken afgezet worden. Het betekent files, dus voor de economie is het niet goed. Maar het betekent ook dat je kosten vooruit gaat schuiven, maar die straks vele malen hoger zijn dan wanneer je het goed onderhoudt. Heel veel mensen hebben een eigen huis. wanneer ga je kozijnen schilderen op het moment dat je... dat ga je niet doen als de gaten er al in zitten. En, want dan ben je heel veel geld kwijt. Dan moet je al die gaten vullen of je moet nieuwe kozijnen erin doen. Nou, datzelfde geldt ook met de weg. Die moet je gewoon conserveren. En in plaats van aanpakken als het al te laat is. Want dan kost het veel meer geld. Dus ja, het is vooruitschuiven. Maar het is net als een bulldozer, zeg maar, die het zand vooruitschuift. Op een gegeven moment wordt de bult zo groot dat je echt voor aan het werk moet. En dat zou helemaal niet nodig zijn. Je kunt heel veel kosten sparen.
0: U noemt het woord economie al. U bent jarenlang voorzitter geweest van de noordelijke werkgevers, hè? VNO-NCW Noord. Even iets concreter. Wat zal dit voor gevolgen kunnen hebben voor de Groningse economie?
1: Nou ja, je kunt, als je het bij alle bedrijven bij elkaar optelt, wat dat een extra kost is en een oponthoud, dan is dat best heel veel. Maar het betekent ook dat bedrijven wat lastiger bereikbaar zijn. En dat zie je met bruggen en viaducten natuurlijk ook. Dus er zijn ook een aantal bruggen die zijn afgesloten voor zwaar verkeer. Dat betekent dat bedrijven enorm moeten omrijden om van alles te doen. En ja, de prijzen van transport zijn natuurlijk al de pan aan de uitreizen met hoge bitumenprijzen. Of sorry, met hoge olieprijzen. En daarnaast de bitumenprijzen voor asfalt, die reizen ook de pan uit. Dus ja, ook dat is een reden om te zorgen van, joh, conserveer wat je hebt. Zorg dat je het zo lang mogelijk goed houdt, in plaats van dat je daar nu heel veel kosten aan moet spenderen.
0: Ja, ik betaal als burger elke maand braaf, wel met tegenzin, maar braaf mijn motorrijtuigbelasting. De economische sector doet dat natuurlijk ook. Volgens mij mogen wij dan als betalers ook iets eisen van de overheid, iets terug eisen. Hebben we met z'n allen een poot om op te staan?
1: Ik zou zeggen van wel. Ja, wie betaalt, die bepaalt. Maar ja, zo werkt dat kennelijk in Nederland niet. En Den Haag die heeft overal geld voor nodig. En er zijn potjes waar ze het makkelijk uit kunnen halen. Nee, maar ik helemaal eens. Weet je, als je daar zoveel voor moet betalen, er zijn ook alleen maar meer auto's gekomen die wegenbelasting betalen. Ja, dan mag je toch ook verwachten dat het op niveau blijft. En dat er ook verstandig mee wordt omgesprongen.
0: Ja, wat kan de noordelijke politiek nog doen om hier iets aan te doen?
1: Nou ja, ik denk dat we lawaai moeten gaan maken in Den Haag. En, want het, weet je, Rijkswaterstaat zit in Utrecht, maar het is Rijkswaterstaat die de kraan dicht draait. En ik denk dat goed is dat dat gebeurt. Maar ik denk dat het ook goed is dat we met z'n allen nog eens even goed kijken van, ja, hoe kun je nou dat die wegen op niveau houden zonder dat je er heel veel kosten aan hebt. En alle oplossingen liggen er. Rijkswaterstaat heeft ook, nou ja, onder andere ons product gecertificeerd en uitgerekend dat ze daar heel veel geld mee sparen en veel minder opnieuw hoeft te overlagen. Maar doe dat dan ook. En dus de oplossingen liggen er. Dus ik denk dat we Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid ook nog eens even goed op de feiten moeten drukken. Van jongens, maar dit kun je niet uitleggen. De oplossingen liggen er. Ja, doe dat dan ook. En dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten.
0: Vanwege het milieu is het wel eens een optie geweest. En vroeger was het vaker zo. Autoloze dagen. Gaan die er nu ook aankomen?
1: Ja, maar dat heeft niet zoveel met wegenonderhoud te maken, denk ik.
0: Maar qua belasting van de wegen misschien?
1: Ja, maar weet je, de slijtage, het gaat ook om veroudering van bitumen wat in asfalt zit. En dan gaan de steentjes los. En dat stel je niet uit door er een dag in de week minder op te rijden. Maar dan kun je het veel beter gewoon conserveren met zo'n product als wat wij hebben. En zorgen dat het langer blijft liggen. En dan hebben we nog een heel leuk bedrijf, ook in Groningen, Rapid Asfalt. Die heeft een product wat, nou, als de weg al wat meer gaten en ratelingen, steenverlies vertoont. Daar hebben ze ook weer een hele goede behandeling voor. Ja, weet je, de oplossingen liggen voor het oprapen. Maar ja, dan moet je het wel doen.
0: We wachten af of u binnenkort wordt gebeld vanuit Utrecht. Dank u wel, Sigrid Dijkstra, eigenaar van SH in Hoogkerk. En ik heb net begrepen dat Rijkswaterstaat zometeen reageert hier in de uitzending. Maar eerst gaan we naar Harma Boer. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Oh, wat is dit nou?
2: Ja, Enexis die hier de elektriciteit voor de hele buurt Drutling in verband met dat is woningbouw en dat is een kastje die moet worden vervangen. Dus alles moet onblust worden en we zitten inmiddels al 3,5 uur zonder stroom. Dit was trouwens wel aangekondigd, maar ik had hoop dat inmiddels de barrel er weer was, maar dat had ook voor mij te maken. Er was net een onweersbui die hier overtrok. Ja, en die ligt barrel gewoon plat. Want de kinderen natuurlijk niet verder, dat is gevaarlijk.
0: Ja,
2: afijn. buiig weer dus. En dat was dus ook, vanmorgen kwam er ook een bui over met onweer in Hogel en Roodschaal. Door met is de temperatuur terugzakt richting 14,5 graden. En dat te bedenken dat al 17 graden best is. En op dit moment half bewolkt en 5 uur de zon die met een motig tot krachtige westelijke wind. En in slag van dikke 16 graden en 12 millimeter. Ja, inderdaad, het is weer zovallig en dat komt nog altijd door dat lege drukgebied dat je zich uitstrekt hebben vanaf de Atlantische Oceaan over IJsland richting Scandinavië. En dat is iets waar ik onder ogen zo blieft. In het weekend is ook dat het wat concurrentie gaat krijgen vanuit het zuiden, zuidwesten van Europa van hoge druk. Maar ja, die noordwestelijke stroming blijft nog altijd wel. Dus die buitenkans die zit er in het zotteracht denk ik nog wel in. En door noordweekend pas die gaat de wind om naar zuidelijke richting zin en dan gaat die temperatuur omhoog. Dus het mooie weer, dat krijgt eigenlijk een beetje vertroging, om zo maar te zeggen. Nou, vanmiddag verspreid over de provincie, regen en onweersbuien, kans op hogel door in. En met een motige tot vrij krachtige of krachtige west-zuidwestelijke wind, 15 tot 17 graden. Nou ja, en tijdens de buien zakt de temperatuur verder weg. Vanavond nog een aantal buien, verder rest opklots. Vannacht 8 tot 12 graden als minimum. Kan nevel en mist ontstaan, maar het begint met zon en bewolken. In de loop van de dag wordt de kans op een aantal buien groter. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestelijke wind, 16 tot 18 graden. In de open nacht wat regen, door begint op vrijdag met. In de middag nog een paar buien, maar waarschijnlijk ook weer het zon met 16 tot 19 graden. Stotterdag blijft dus nog nooit al wel droog. Nog een enkele bui in 18 graden gemiddeld. En zondag maandag blijft in ieder geval droog met regelmatig zon in 17 tot 19 graden.
0: Harma, bedankt. Klonk goud hoor.
2: Mooi zo.
0: Hoi.

0: steel guitar. Stella Lefty met Boston. Ja, net sprak ik met Sigurd Dijkstra over het besluit van Rijkswaterstaat om het groot onderhoud aan de wegen in Noord-Nederland voorlopig uit te stellen. Het geld is namelijk op. Ik heb nu Rijkswaterstaat zelf aan de lijn. Woordvoerder Anne van der Meer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we horen net al, dat besluit dat valt niet helemaal lekker, zal ongetwijfeld veel gevolgen hebben. Hoe definitief is het besluit?
1: Nou, we hebben de aanbesteding hebben we voorlopig stopgezet. Dus voor het grote onderhoud voor 2027 en 2028. En dat komt omdat wij niet de garantie hebben dat dat geld voor dit grote onderhoud beschikbaar is.
0: Nee, en dat geld dat komt dan vanuit?
1: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En wij zijn een uitvoeringsorganisatie, worden betaald door het ministerie. En ja, er is nu eenmaal meer werk voor ons dan dat er geld beschikbaar is. Nou, dat is net zoals thuis, hè, dus dan moet je keuzes maken. En dat gaat de komende tijd gebeuren. Dus we gaan op landelijk niveau kijken welke projecten er wel doorgang moeten vinden. Welke projecten we eventueel nog kunnen uitstellen. En welke projecten we stop moeten zetten.
0: Ja, hoe kan dat, dat dat geld op is? Want wij betalen allemaal braaf onze wegenbelasting elke maand.
1: Nee, zoals ik al zei, er is veel meer werk dan dat er geld beschikbaar is. Ja, dat is uiteindelijk een politieke keuze.
0: Ja, maar volgens mij moet het toch zo zijn zolang dat geld binnenstroomt en wij dat met z'n allen met een reden betalen, dat er dan ook uitgevoerd moet worden wat daarvoor staat.
1: Ja, dat zou je inderdaad wel zeggen. Maar zoals ik al net ook al zei, we hebben nu eenmaal veel meer werk te doen dan dat er geld beschikbaar is vanuit het ministerie. Ja, en dat is dus een politieke keuze. Het geld wat wij als BV Nederland kunnen uitgeven, ja, dat kun je maar één keer uitgeven. En er is nu eenmaal voor gekozen om voor infrastructuur, om daar minder geld voor beschikbaar te stellen. Ja, en daar zijn dit dus de consequenties van.
0: Om wat voor werkzaamheden gaat het in de provincie Groningen die niet door kunnen gaan?
1: Nou, we zouden groot onderhoud gaan uitvoeren op de A7. Dus dat is zeg maar vanaf de Drachten naar Groningen en vanaf Groningen naar de Duitse grens. Maar ook bijvoorbeeld op de A28. Dus Groningen-Assen en de N33 richting de Eemshaven. Nou, dan gaat het onder andere om het vervangen van asfalt, het onderhoud van bermen, het onderhoud van viaducten, nieuwe wegmarkering aanbrengen, vervangen van vangrails. Dus dat gaat echt wel om omvangrijke werk.
0: Ja, komt onze veiligheid dan ook niet in het geding als het gaat om viaducten en scheuren in de weg enzovoort?
1: Ja, wij monitoren natuurlijk onze wegen voortdurend. En als er ergens issues zijn wat betreft de veiligheid, ja, dan komen we natuurlijk onmiddellijk in actie. En dat mag je ook voor ons verwachten. Maar het kan best zo zijn, en dat hebben we natuurlijk afgelopen winter ook wel eens gehad met asfaltschade, hè, dat je dus een rijstrook moet afsluiten omdat er gaten in de weg zitten die je niet direct kunt repareren. Dat dus hinder met zich mee zou kunnen brengen, ja, dat sluiten we zeker niet uit.
0: Nee, maar dat betekent dus ook dat sommige wegen gewoon voor veel langere tijd worden afgesloten?
1: Dat zal nooit een complete weg zijn, maar weggebruikers zullen er wel in de toekomst rekening mee moeten houden dat er delen van wegen niet altijd even goed beschikbaar zijn.
0: Nee, wat doet Rijkswaterstaat om toch die veiligheid dan wel te kunnen waarborgen de komende jaren, als het geld op is?
1: Nou, kijk, voor zoals ik al zei, als de veiligheid echt in het geding is, ja, dan komen we in actie en daar is ook geld voor. Maar het grote onderhoud, dus dat je kilometers asfalt vervangt, zoals we in de planning hadden, ja, dat lukt op dit moment simpelweg niet. Omdat de politiek anderen heeft bepaald. Hè, dat er is nu eenmaal niet voldoende budget beschikbaar om al dit werk in het land uit te voeren. Dus dan moeten de keuzes worden gemaakt.
0: Ja, en die keuze valt dus op regio Noord-Nederland. Waarom zijn wij als eerste aan de beurt?
1: Voorlopig. Voorlopig is het zo dat wij dit hebben stopgezet omdat wij niet zeker weten dat er geld beschikbaar komt. En aan het einde van het jaar dan zal de Tweede Kamer en de minister zal een keuze maken welke projecten wel doorgaan. En voor hetzelfde zit daar dan wel het grote onderhoud in voor Noord-Nederland. Maar ja, omdat we dus niet die garantie op dit moment hebben, kunnen we deze aanbesteding simpelweg niet doorzetten. Dat zou financieel onverantwoord zijn.
0: Maar ik had het over andere regio's in Nederland. Zijn die ook?
1: Ja, daar geldt hetzelfde voor. Daar worden op dit moment ook projecten of aanbestedingen stopgezet. Of in ieder geval on hold gezet. Omdat zij ook niet de garantie hebben dat zij over dat geld kunnen beschikken.
0: Nee. Nou, het is afwachten dus tot eind dit jaar. Dan komt er mogelijk meer duidelijkheid. En dan hopen op een niet al te strenge winter met fors schade aan het asfalt, denk ik.
1: Ja, laten we het hopen. Want zoals afgelopen winter hadden we toch, zeker in de provincie Groningen, al heel veel plekken asfalt staan. Dus is gelukkig inmiddels allemaal wel gerepareerd. Nog zo'n winter, dat zou niet heel fijn zijn.
0: Dankjewel, Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Ja, en zojuist hier ook even intern besloten dat we altijd wat anders het onderwerp dat we hadden staan, bijzondere vondsten in de grond. Je hebt vast wel eens een keer ooit iets gevonden bij, als je in de tuin bezig was met wat dingen opgraven of zo. Ik zeg maar wat, een hele bijzondere vondst heb je vast nog wel thuis liggen met een mooi verhaal erbij. Dat verhuizen we even naar morgen, want wat mij betreft gaan we het ook hebben over dit nieuws van Rijkswaterstaat. Geen onderhoud meer aan de wegen in Noord-Nederland voorlopig. Het geld is op. Wat vind je daarvan? 050-3188-288. En ja, wat vind je überhaupt van de wegen in jouw omgeving? Het mogen ook fietspaden zijn. De autowegen waar jij dagelijks overheen rijdt. Hoe goed zijn die wegen nog? En waar kan nog wel wat onderhoud plaats gaan vinden? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend. Zometeen eerst Noordnieuws met Leo. En nu Edwin Jongendijk.

0: is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Half 1 geweest, hoogste tijd voor Leo met Noordnieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Nimino. Ja, je hebt het net gehoord, of niet? Ja, Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud meer uitvoeren aan wegen in Noord-Nederland. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving van de Telegraaf. Woordvoerder Anne van der Meer over de gevolgen voor onze provincie.
11: Ja, we zouden groot onderhoud gaan uitvoeren op de A7. Dus dat is zeg maar vanaf de Drachten naar Groningen en vanaf Groningen naar de Duitse grens. Maar ook bijvoorbeeld op de A28, dus Groningen-Assen. En de N33 richting de Eemshaven. Nou, dan gaat het onder andere om het vervangen van asfalt, het onderhoud van bermen, het onderhoud van viaducten, nieuwe wegmarkering aanbrengen, het vervangen van vangrails. Dus dat gaat echt wel om omvangrijke werk.
10: Ja, het stoppen van onderhoud kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de wegen. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft. De landelijke politie is vanochtend een pand aan de Kerkstraat in Scheemda binnengevallen. Een woordvoerder van de landelijke eenheid meldt dat er op dit moment geen enkele mededeling over dit onderzoek wordt gedaan. In Winschoten is vanochtend de schoorsteen van de oude Philips-fabriek 170 meter verplaatst. De operatie was nodig omdat huidig eigenaar Q-Sil het terrein wil verkopen. Vermoedelijk aan buurman Google voor uitbreiding van het datacenter. Taco Bresser van het bedrijf dat de verplaatsing uitvoerde vertelt dat de 50 meter hoge schoorsteen behoorlijk wat gewicht in de schaal legde.
12: 565 of 564 ton. Dat is, als je uitgaat dat een mannetjesolifant 6 ton weegt, is dat voor de snelle rekenaar 94 olifanten. Met dien verstande dat die 94 olifanten leunen op een oppervlak van 6,5 bij 6,5 meter.
10: De KNVB heeft vanochtend het conceptprogramma van de Eredivisie bekendgemaakt voor komend seizoen. Na de openingswedstrijd op zondag 9 augustus in Euroborg tegen FC Utrecht speelt FC Groningen een week later uit tegen promovendus ADO Den Haag. Weer een week later moet de FC al op bezoek bij landskampioen PSV. Daarna volgen 2 thuisduels op 28 augustus tijdens Bommenberend tegen Fortuna Sittard en een week later tegen FC Twente. Op zondagmiddag 18 oktober staat de eerste wedstrijd tegen een topclub op het programma, FC Groningen Ajax. De thuiswedstrijd tegen Heerenveen wordt gespeeld in speelronde 13, dat is op 21 of 22 november. Maandag is het definitieve competitieprogramma, wordt dan bekendgemaakt. En die vind je uiteraard bij ons op de website.
9: Weet je man, hou er even over op zeg. We moeten het WK eerst doen.
10: Ja, het is eind deze maand. Trainen ze alweer.
9: Alsjeblieft, ze moeten er nog niet aan denken, heel eerlijk gezegd.
10: Dan verschillen wij van mening.
9: Oké, dat mag.
10: Zeker.
9: Toch blijven we vrienden, toch?
10: Zeker.
9: Oké. Harma.
13: Goedemiddag, trekken van nu dus westelijk gesprek over de provincie regen- en onweersbuien met mogelijk ook hagel erin. Er is overtuigd zon. En met een motige tot vrij krachtige op krachtige west-zuidwestelijke wind was zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien, verwest ook opklootjes met vannacht een minimum van zo'n 8 tot 12 graden en er zou wat nevel en mistkind ontstaan. En we beginnen dan met zon en bewolking. In de loop van de dag is er weer kans op een paar buien. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestelijke wind was 16 tot 18 graden.
9: Harma via de telefoon. Vanwege onderhoud aan de internetlijn, nou dat kan gebeuren, nou over onderhoud gesproken.

0: het hebben over wegenonderhoud in Alta wat anders. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
1: Riga!
2: Riga Keukens, daar word je blij van.
3: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Wijzerweg, Groningen.
2: Riga!
5: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
3: Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
9: Nu mega opruiming bij
10: Meertens Meubelen.
9: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
11: De koffie staat klaar.

0: 050-3188-288. De lijnen zijn geopend. Het geld is op. En daarom geen onderhoud aan de rijkswegen in Noord-Nederland. Nou, dat kan nogal wat gevolgen hebben. Wat vind je van dat nieuws? Het feit dat jij gewoon maandelijks jouw wegenbelasting overmaakt, maar dat vervolgens toch het geld op is voor het onderhoud aan diezelfde wegen waar jij dan weer overheen rijdt. 050-3188-288. En wat vind je überhaupt van de staat van de wegen bij jou in de buurt of op je dagelijkse routes? Fiets je bijvoorbeeld veel? En dan hoeft het niet allemaal het onderhoud van Rijkswaterstaat te zijn. Hè? Sommige wegen vallen ook onder de provincie bijvoorbeeld of de gemeente. Maar het gaat meer even om de wegen in het algemeen, het asfalt in het algemeen. Hoe goed is dat op de wegen waar jij vaak rijdt? Ben heel benieuwd. Erwin Aldershof, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Nivino.
0: Mooi, wat vind je van dit nieuws?
1: Ja, ik vond dat je goede vragen stelde. Want ik vond dat niet echt een transparant verhaal weer. Want dan wordt echt weer het noorden wordt weer op onhold gezegd. En nou, toen vroeg jij van, en andere provincies. Ja, die ook wel. Maar weet je wat ik ook niet snap? Ik begrijp het ook allemaal niet. Want er wordt, jij praat ook over wegenbelasting. Maar volgens mij heet het nu tegenwoordig, dat doen ze ook wel heel slim, houderschapsbelasting.
0: Oh.
1: Dus, maar wij denken ook altijd zoiets van, wij rijden dan zelf ook nog in een camper. En dan betaal ik €281 in de maand voor mijn wegen slash houderschapsbelasting. Ja. Terwijl ik zo de grens overrijden en ik ben in het buitenland. Ik heb altijd gezegd, doe kilometerheffing of wat dan ook.
0: Ja.
1: En wat jij ook al zei van, je betaalt toch allemaal wegenbelasting. Ik voel niet transparant van Rijkswaterstaat. Zo van, nee. Nou ja, Noorden is weer aan de beurs. Ik voel een beetje zo van dat we weer de dupe zijn.
0: Ja, of hebben wij nu, Erwin, jij en ik, ons Calimero eierdopje op het hoofd?
1: Ja, misschien hoor. Het zal zo zijn, maar ik denk, ja, er komt toch ook heel veel geld binnen als je ziet wat er op de weg rijdt. En dan gaan we vanuit dat die allemaal wegenbelasting betalen. Dus ik vind het wel jammer. Ik begrijp het soms niet. Maar goed, toch zeggen van dat we toch wel heel veel wegenbelasting betalen. Ja. Terwijl we eigenlijk helemaal niet op die wegen in Nederland rijden.
0: Hey, je kunt beter een vliegtuig hebben voor het huis.
1: Ja.
0: Hey, en Erwin, hoe vaak maak jij gebruik dan van de weg en wat vind je van die wegen?
1: Ja, helemaal niet zo vaak. Zoals ik al zei, wij reizen door heel Nederland of heel Europa. Maar eigenlijk niet door Nederland met de camper. Want wij zijn altijd zo de grens over. Maar als we dan over de Nederlandse wegen rijden, moet ik wel zeggen, in vergelijking met andere landen zijn onze wegen wel van betere kwaliteit.
0: Ja, toch nog steeds wel goed?
1: Ja, okay. Nou ja, je weet zelf misschien wel eens, als je door naar België komt en je gaat met de ogen dicht de grens over bij Breda, dan verneem je vanzelf dat je in België rijdt. Want dan heb je van die betonplaten dan. Dus, ja.

0: Ja, dat klopt.
1: Dat is wel weer zo, maar ja, doe maar.
0: Erwin, ik vind dat mooie laatste woorden van jou. Maar ja, toe maar. Dat bewijst dat je uit Groningen komt.
1: Ja, maar dat zijn ook wel de Noorderlingen zo van. Hè? We laten het wel weer over ons heen komen. Ach, nou ja. Wij zijn wat dat betreft zo, ik zeg altijd Randstedelingen. Die zijn altijd wel, daar gebeurt het niet. Amsterdam, als die wegen hebben, maar goed. In Nederland... boven de rivieren tellen wij niet mee. Zoiets heb ik wel.
0: Erwin, even die eierdop van je hoofd.
1: Ja, doe ik. Okay. Ik doe nu, dit is niet zo.
0: Bedankt, kerel, voor het bellen. Hey, goed, we gaan snel door.
1: Dank je programma.
0: Yo, mooi. Sini Westerhof, heb je ook een eierdop op je hoofd of niet?
2: Nou, valt mij dan.
0: Oké, gelukkig maar. Sini, wat vind je van het nice?
2: Ik vind dit verschrikkelijk.
0: Ja.
2: In Holland kan alles. En hier in Noorden kan niks.
0: Oh, nou, daar is de eierdop dus toch op het hoofd, Sini.
2: Ja, het is een stukje, hè?
0: Ja. Ja, want hou volk best op de weg met de auto?
2: Nou, wie ben maar gepensioneerd. Maar wie rijdt wel een keertje naar Duitsland zou. En dan is dat gewoon verademing. Als toen grens overgaat, denk je. Direct vernemen dat het op Duitse weg is.
0: Ja, maar
2: dat is allemaal beneden van de pojo terug af. Ja. En dat is een verademing, echt gewoon.
0: Ja, maar weer bouwen voor ze, hè? Zeggen ze altijd in Duitsland. Ja.
2: Ja, precies. Ja. Maar ja, wie betoelt hier ook oud voor belasting? En Flink ook.
0: Ja, wat ben je zo kwijt per maand?
2: Nee, per drie maanden, hè?
0: Oh, dat kan ook. Oké, per drie maanden. Wat ben je zo al kwijt?
2: Dit hebben we dikke 200 euro kwijt.
0: Zo, dan is het ook... Er is een dikke bak onder de kont, Sini.
2: Nee, gewoon een Golf Plus. Gewoon een Golfie.
0: Oké. Ja, hoge instap.
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. En met wat voor gevuil mokst dat nou weer over de volgende keer, de weekbelasting?
2: Ah, dat zat me net zeker. Nou, ik achter de computer zit van op dat overmak.
0: Nee?
2: Dat mag ik me nooit bekend op de radio.
0: Oké. Misschien is dat wel verstandig.
2: Ik wil nog wat zeggen, hè.
0: Ja.
2: Ons auto die zit onder de pikjes, allemaal van die standjes, was wel.
0: Ja.
2: En iedere keer als we over daar zijn, maar in pet schat er weer.
0: Oh ja,
2: vergouden ons dat.
0: Steinslagen is dat toch?
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Maar naast het mas wel eens een keer uitweken. Wie ben een keer uitweken voor de ambulance dat we op de vluchtstrook gingen. En dan reden we door, want toen gast ook nog een keer op de rem stond.
0: Nee.
2: Maar toen lag een loge steinslag, dat wil ze nooit gaan doen. Net de van alle kanten. Ik dacht, oh, wel zo.
0: Ja,
2: werkelijk wel.
0: Dat is schade, dat is betolden, Sini.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik weet nooit. Ik denk nooit. Ja, nee, ik denk zelf, Sini, dat moest u zelf betolden.
2: Ja, ik word er alles van.
0: Ja, nou, als ik een keer...
2: Ja? Pompstuk daar. Ja, ook door een klein standje, die was zuiver door die reus erin kwam. Precies op dat pompje.
0: Ach ja.
2: Het was moor uit meer.
0: Ja.
2: En de ding die deed niet meer.
0: Nee.
2: Dus ik word erachteraan en ik bel ook de waterstoren waar ze de week wacht. En hij zei van, ik zeg, ik ga door voor. Ik zei, wie betoogt geld genoeg?
0: Ja.
2: Hij zei, ik ben bang van nooit. Ik heb geprobeerd.
0: Ja.
2: Maar ze dachten dat ik nooit helemaal in orde was.
0: Eén ding weet ik wel, Sini.
2: Ja?
0: Als er een Golf Plus hoe de hoge zaden op Marktplaats staat, dan koop ik hem nooit.
2: Nee, dat maar nooit. Maar hij komt ook nooit op Marktplaats meer, hoor.
0: Sini, bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
0: Mooi.
2: En fijne uitzending, hè?
0: Bedankt, hè. Mooi, Sini.
2: Doei.
0: Altijd gezellig als Sini belt. En datzelfde durf ik ook wat te zeggen over de volgende beller. Mooi, Lilian.
3: Dag, Geert Sema.
0: Dag, mevrouw West.
3: Goed zo.
0: Wat vind je van Nijs, mevrouw West?
3: De man was bij PN wezen.
0: Wie wel?
3: PN.
0: PN.
3: Ja? Pegels nodig.
0: Ja.
3: Progressief Nederland.
0: Oh. Ja, oké. Maar Kijk, we betalen de allemaal weekbelasting, hè? Doet toch ook of niet?
3: Gelukkig wel.
0: Ja, nou, en volgens mij is het zo, of het klopt naar hun, maar volgens mij is het zo dat dat betaald is voor ja, het onderhoud aan de wegen en zo.
3: Ja, maar PM, die willen ons dan de auto's uit hebben.
0: Ja,
3: en
0: okay.
3: Ook D66.
0: Ja, oké. Okay.
3: Kijk, dus? dat we een aanbod kregen, ook dat we nou een trooikootje voor 49 euro was, mooi ik toch? Ja. Dat we een mooie reizen maken.
0: Ja.
3: Ja. Dus wie gewone arbeiders, dus die bij iets al heel ver reizen moeten om een boterham te verdienen, ben weer de klos.
0: Ja. Ja, zo valt het wel dus, mevrouw West. Want wat vind je nou, want je bent wel veel onderweg, dus volgens mij ook wel met de auto in de omgeving Hoge Laan. Wat vind je van de week?
3: Vertel me eens even tussen wat voor cijfers dat ik tussen... Nou, moet ik tussen de 0 en de 10 kiezen of moet ik tussen de 5 en de 10 kiezen?
0: Wat doe je wel eens, mevrouw West?
3: En daarom zegt u dat ook net mooi, maar ik denk dat u dat ook wel zo in heeft. Hou van onkruid. Oh nee, natuurlijke bloemen.
0: Ja.
3: En aan de wegen, bij de wegen stonden. Ja. En tussen de tegels uitkwam. Dat mensen door ook in, met rollators en zo over kunnen strukken.
0: Ja, dat, is dat... Oké, okay, dat... Ja. Ja, dat kan.
3: Ik vind het beschamend.
0: Helder. Mevrouw West, bedankt...
3: Maar betrekking tot de wegen,
0: ja.
3: Dan kom ik ook weer op onder andere PN en D66 en nu maar op.
0: Mm-hmm.
3: Die hebben toch hier in het noorden de pot naar je begun.
0: Ja, oké.
3: Ja. Onze domme zodat we veilig noorbeschap kunnen geven.
0: Maar door is het niet voor bedaald, mevrouw West, hoor. Dat klinkt hij wel verteld. Bedankt voor het belden, hè. Tot aan de mol.
3: Jo, mooi.
0: Mooi. Carrie in Glimmen, mooi.
4: Mooi.
0: Mooi. Wat vind je van het huis?
4: Dat is wel erg, hè.
0: Ja, hè?
4: Boomswallen gaat het afvalputje van Nederland open, hè?
0: Oh, is dat? Oh, ja? Oké. Okay. Ja, ja, zo voelt dat wel?
4: Maar ja, dat is niet alleen landelijk, maar dat is ook gemeentelijk, hè? Want als wij hier van Glimmen op de fiets naar Haren fietsen, nou, dat fietspad, dat is niet meer te fietsen langs de Rijksstraatweg.
0: Hey?
4: En ze roepen al jaren van, daar doen we wat aan, daar doen we wat aan. Maar er gebeurt niks. Echt helemaal niks. Geleuter. Anders niks. Ik denk dat wij een overmacht aan politici hebben. Die worden ons zo langzamerhand te duur.
0: Oh, te veel politici.
4: Ja.
0: Dus te veel salariskosten.
4: Ja, ook dat. En mijn lullen, en mijn lullen, en mijn zakken vullen.
0: Ja. Carrie, toevallig, misschien weet je dat niet, maar ik heb ooit, voordat ik in Warffum woonde, heb ik de eerste jaren van mijn leven heb ik in Harener Molen gewoond. Dat ligt daar natuurlijk mooi tussen Haren en Glimmen in, aan die Rijksstraatweg.
4: Ja.
0: Maar dat is ook alweer, ik denk wel 30 jaar geleden. Hebben ze nou in die 30 jaar, heb ik het idee inderdaad, dat er nooit wat aan die fietspaden gedaan is. Klopt dat?
4: Nou, dat kunnen we. Nou ja, ze hebben voor jaren terug, hier en daar, waar zo'n boomwortel door het fietspad heen ging, hebben ze er een beetje afgevreesd.
0: Oké, okay, nou, dat is dan toch
4: maar
0: nog
4: dat
0: wat.
4: Dat is ook alles. Maar goed, en dan ben je 2 meter verder. En dan hobbel en je bobbelt. Nou, wij fietsen zo langzamerhand een andere route naar de stad.
0: Ja,
4: want het is gewoon niet meer te doen.
0: Nee, ik snap het.
4: En net zo goed als de gemeente Groningen heeft het heel druk met de stad. Maar als ze zeggen de fietsstad van hier tot Ginder, als een straatverlichting hier in de straat, doet dat ook al 4 weken niet.
0: Oh.
4: En gemeld aan de gemeente, ja, we weten ervan, klaar.
0: Hmm. Ja, dat is niet goed. Dus je voelt je ook wel onveilig eigenlijk, daar komt het op neer.
4: Ja, nou maar goed, dat weet meneer Jetten niet, hè, want die wil een veiligheidstoeslag.
0: En
4: daar heeft dit toch ook over gehad, veiligheidstoeslag.
0: Ja. Hey, en Carrie,
4: en dan naar de voeten op tafel en alles aan Brussel overlaten.
0: Carrie, ik heb het idee dat jij een beetje een cynische houding hebt richting de politiek. Klopt dat?
4: Nou, dat is niet alleen cynisch, dat is gewoon, ik stel een feit vast, ja, denk ik.
0: Ja. En stel je eens voor, hè, want je maakt vast ook wel eens gebruik van de snelwegen.
4: Jazeker.
0: Hoe zie je dat voor je? Want Sigrid Dijkstra zei het al aan het begin van het programma. Straks dan komen we in een tijd dat we allemaal slingerend over de A7 moeten. Omdat er overal wegafzettingen zijn vanwege kuilen die niet worden gerepareerd.
4: Ja, nou, klopt.
0: Ja, is dat realistisch?
4: Ik denk wel. Ik denk dat de drie noordelijke provincies een fonds moeten gaan oprichten waarin wij ons, wat vroeger dan wegenbelasting was, daarin storten in plaats van naar die grote pot in Den Haag.
0: Ja, want dat inderdaad.
4: Dan hebben we geld om de wegen te repareren. En die gaan dan niet naar snelwegen van 5 naar 6 of 7 baans te maken in het westen.
0: Helder. Carrie, bedankt.
4: Oké.
0: Hoi.
4: Succes. Hoi.
0: Dankjewel. Carrie was dat in Glimmen. En dan gaan we naar het ooit mooiste dorp van Nederland. Johan van der Beek in Winsum. Goedemiddag.
5: Ja, mooi Johan inderdaad. Mooi. Ik heb een vriend in België. En als ik dan terugkom vanuit België, dan denk ik van ja, hebben we weer de mooie wegen in Nederland. En dan zie je, merk ik daar het verschil. Als je in België binnenrijdt, dan is het knoe, knoe, knoe, knoe. Dan denk je, oh, je bent weer in België. En als je Nederland weer binnenrijdt, is het super. Niks om aan te merken. Maar waar we wel aan ergerden, en ook afgelopen maandag kwam ik weer terug. Aan de beleidingen van de wegen. En dan niet eens op wegdek, maar de beleidingen. Dat we zulke harde regen, dat je dit niet meer weet. Of ja, je kunt het niet meer weten, dat is een beetje raar, maar de beleidingen zijn zeer slecht zichtbaar,
0: ja. De
5: banen. En dat is mijn dingetje, en door het ook, en kameraad die achter me rijdt mezelf, en hij zei, ik volg jou maar op je lampen, maar die beleiding was slecht.
0: Daar zeg je me wat, Johan. Daar ben ik het helemaal mee eens.
5: Je hebt in het dorp een aard op Sauwert. En als je vanaf Winsum naar de stad gaat. En het is slecht weer. Of het is avonds donker. Ook in de dorpen langs die randen geen beleiding. En ik weet, je moet er 5. Maar je kan ook niet anders 5, want die beleiding is er gewoon niet.
0: Nee.
5: Maar ik vind dat is echt waar. Dat vind ik echt een door het oog. Hoe zie je dat? Ja.
0: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Want soms zit ik wel eens in de auto, Johan. En dan denk ik, als het donker is en hard regent. Dan is het het ergst. Dat ik denk van, nou ja, weet je. Ik doe maar gewoon een schietgebedje, maar eigenlijk weet ik bij God niet wat ik aan het doen ben op dit moment.
5: Nee, je komt Groningen binnen en dan zal het verlicht met het nieuwe stukje weg. Denk daar het voormalige Julianenknoop in, door de tunnels heen enzovoort. En dat is allemaal prut. Al zie je weer, je rijdt er weer uit en het begint weer.
0: Ja.
5: En je rijdt eenzame weg, dan heb je nog grip op die middenstreep, die groene witte streep die in het midden ligt. Hoppakee, klaar. Maar ja, dan moet je weer eraf en dan moet je weer door. Want ik woon nou in Uithuizen. Dan moet je over vanaf de eenzame weg naar Uithuizen toe. Nou, daar is geen beleiding.
0: Nee.
5: Dan sta je daar.
0: Ja.
5: Met die harde regen. En dat is echt, ik vind het echt een dikke minpunt.
0: Ja. En wat denk je wat dit voor gevolgen zal hebben als er geen onderhoud meer wordt gepleegd de komende jaren aan de Rijkswegen? Hoe rijden wij dan over een paar jaar over de snelwegen in Nederland?
5: Nou, die gaan niet zo erg als in België, want dat is wel heel erg hoor. Dan moet je kijk je wel eens kou onder de weg, die jongen.
0: Ja.
5: Dat zal niet zo snel gebeuren. Maar ik ben bang, als je dat onderhoud niet bijhoudt, dat je zometeen, we hebben nu bijvoorbeeld last als bijvoorbeeld wegen open liggen enzovoort. En dat je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld naar het zuiden moet, dat je in één keer niet naar Heerenveen kunt, dat je over binnen door naar Heerenveen moet.
0: Ja.
5: Omdat je naar Zwolle gaat. Ik heb het laatst gehad, 2 weken geleden. Ik moet naar België. Ga je bij Gasunie, ga je eraf, rij je richting Oogkerk, bam, gestremd. Moet binnen door naar Heerenveen. Ja, dit gaan we aan moeder niet doen. Dus ik ga even terug. Weer de Julianenknoop, het andere tunnelbuis weer in, en Zwolle toe. Kom je maar bij Hogeveen uit, bam, Hogeveen Meppel gesloten.
0: Ja.
5: Kun je daar weer binnendoor? Ja, doe maar gewoon nu. Dat gaat wel een vrij snelle weg, dus recht toe recht aan binnendoor. Maar ik denk dat je daar niet vrolijk voor wordt met z'n allen. Als je al de opleidingen moet kijken hier bij de wegen die hier zo bovenin bij Zoutkamp. Daar is gesloten. Er moeten mensen door die kleine dorpjes heen waar vrachtwagens voor die huizen langs denderen. Je zal er maar wonen. Het is een drama daar.
0: Johan, duidelijk. Ja. Het zit jou hoog en ik snap het. Bedankt voor het bellen.
5: De beleiding. Laat hem maar wat doen.
0: Ja. Johan, bedankt. We gaan er snel even nog glins. Mevrouw Hoeksema, goeiedag.
6: Ja. Je zei eigenlijk wel een beetje dat Rum dus achterlag bij de rest van Nederland, hè?
0: Ja.
6: Maar eigenlijk is dat een beetje te vergelijken met kleine dorpen in de grote gemeente.
0: Oh,
6: ik
0: ja.
6: Woonde daar, ik heb al twee keer een gemeentelijke herindeling metmocht.
0: Ja.
6: In 1990 van gemeente Baarn naar de asiel.
0: Ja.
6: En in 2013 met de asiel naar Eemsjatten.
0: Ja.
6: En nou, in Baarn was de drie kleine dorpen, Glins, Lusdorp en Klevert, die zaten daar al aan het voeten in.
0: Ja.
6: Vooral ook wat plaatselijk wegen betreft. Nou, toen we naar de asiel gingen, zei nou, dat zal wel een beetje erger worden, dat blinkt dus ook wel. Nou ja, nou is helemaal natuurlijk.
0: Ja, maar even over die wegen en dat onderhoud, mevrouw Hoeksema. Ja, wat vindt u daarvan? Want,
6: nou, heel slecht. Maar bij ons hier in Dijp ook, ik heb een klinkerweg rond de kerk lopen. Mm-hmm. En op de bovenste rondweg op de Wierde. En nou, daar kun je eigenlijk met goed fatsoen niet zonder een rollator of een ander steentje of zo lopen.
0: Nee, nou, dat wordt binnenzitten, mevrouw Hoeksema.
6: Ja, nou, ik heb dus een rollator en ze klinken niet dus... echt niet zo dat ik ben blijf zitten.
0: Oké, gelukkig mooi.
6: He, dat is, de straat bij mij voor Toes, daar is wel op mij beklinkerd. En dat zijn betere klinkers als degene die rond de kerk zitten. Maar ik heb al drie keer bij de gemeente gebeld van, jongens, doe eens even wat in die straat.
0: Ja. Ja.
6: Nou, helemaal niks. Nou, dat is eigenlijk met de N33 ook zo.
0: Ja.
6: Nou, die zou vier baans worden.
0: Ja, dat wordt het, ja, maar, denk ik, voorlopig. Ja. Mevrouw Hoeksema, bedankt voor het belden. We worden er nooit vrolijk van, maar
6: nou, precies. En dat, toen ik dus dit huurde, ik denk, nou, je wordt toch wel onbereid.
0: Ja, nee, door.
6: Dit is ook echt heel treurig.
0: Door binnen we ook voor, mevrouw Hoeksema. Hè?
6: Bij
0: slecht naar huis binnen we er ook altijd. Bedankt voor het belden.
6: Ja,
0: mooi, maar mooi. En Laura Hoeksema was dan ook de laatste. Deze altijd wat anders, maar gaat ongetwijfeld nog veel over gesproken worden de komende tijd. Bedankt allemaal voor het appen, bedankt voor het bellen. Mooi.
7: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
8: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
7: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
9: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
8: Dat doet niks.
7: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
9: Voordeeluitjes.nl. Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: Voordeeluitjes.nl. Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
14: Radio Noord.
15: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
15: Goedemiddag, met dank aan AI. Weet jij precies voor welke nachtwedstrijden op het WK jij wakker moet blijven? En we gaan het hebben over...

0: De heer Bruno Mars, I Just Might. En daarvoor hoorde je Shanice op Radio Noord. De kabouterhuisjes in stad lijken gered van de sloop. Vorig jaar kwamen de bewoners van de kleine rijtjeswoningen in Stadswijk De Hoogte in opstand tegen de plannen voor het slopen van hun huizen. Maar beheerder De Huismeesters ging opnieuw met de bewoners in gesprek en zet nu alsnog in op verbetering van de woningen. Waarom dat besluit is genomen bespreek ik zo met Chris Holtkuilen van De Huismeester. Maar eerst bewoner Halbe van der Velde, die logischerwijs erg blij met het besluit is.
1: Ja, een enorme opluchting. Dat heb ik net ook al gezegd. Maar ja, ik kan er net geen ander woord voor bedenken zo. Nee, het is gewoon ja, opgelucht. Blij. Ja.
2: Is er ook een groot feest geweest?
1: Ja, we hebben gisteren wel even een paar flessen wijn opengetrokken en dingen. Ja.
2: Ja, gewoon hier aan de keukentafel?
1: Nou, hier aan deze tafel. Hè. Dit is een soort stamtafel. Dat kun je wel zien. Er zitten, kunnen 8, 9 mensen om die tafel heen zitten. Dus nou ja, het is wel even gezellig geweest gisteren. Ja.
2: Want jullie hebben echt meer dan een jaar gestreden om deze huisjes te behouden. Hè? Geen sloopnieuwbouw wat jullie betreft, maar renovatie. Ja. En dat is nu eindelijk gelukt. Wat is het voor jaar geweest?
1: Ja, een onzeker jaar. En ja, ik kan er zelf wel redelijk mee leven. Want je wilt dan liever niet met de toekomst bezig zijn zolang je het niet weet. Want je kunt je er wel heel erg zorgen over maken, maar je weet niet precies hoe het afloopt. Maar die onzekerheid was er wel de hele tijd natuurlijk. En nu is dat weg. En ja, dat is een opluchting en daar moet je aan wennen. En nou ja, we kunnen nu op deze manier verder en het kan behouden blijven. De tuinen kunnen ook behouden blijven. Het is zo'n uniek stukje stad. Heemschut hebben we er ook nog achter gezet. En ja, die vinden dat ook. Maar die zijn ook heel blij dat dit behouden kan blijven, denk ik.
2: Begrijpen jullie waarom er een jaar vechten voor nodig was om, en dat dan nu blijkt dat renovatie toch kan?
1: Ja, daar ben ik alleen maar blij om. En ik ben blij dat De Huismeesters is bijgedraaid. Want ja, ik heb het al eerder gezegd. Je bent die gemeenschap ook kwijt als je gaat slopen nieuwbouw gaan doen natuurlijk. Want die mensen die zeggen wel dat ze terugkomen, maar ze komen niet terug als ze één keer verhuisd zijn. Maar het, voor mijn gevoel had het alleen maar minder kunnen worden als ik ergens anders heen had gemoeten. En ja, nu heb je heel veel behouden, wat erg waardevol is. De tuinen ook, dat tuinen gaan mij het meest aan het hart hoor. Dat die weg zouden moeten, dat kaalslag zou moeten zijn. Dat is het nu dus niet. Dus het kan veel behouden blijven. En dat is mooi, dat is veel waard.
0: Ja, hij is heel blij, bewoner Halbe van der Velde in gesprek met verslaggever Eva Hulscher. Ga er verder over praten met Chris Holtkuilen van De Huismeesters. Nou, dit moet jou goed doen, denk ik, Chris, hè, zo'n reactie.
3: Zeker. Ik denk dat je de opluchting in de woorden van Halbe hoort. En dat is voor ons als huismeester natuurlijk ook alleen maar fijn om te beluisteren.
0: Ja. Toch was eerst sloop het plan, hè? Waarom is nu toch anders besloten?
3: Nou, vorig jaar hebben we eenzelfde proces gehad. En toen leek inderdaad sloopnieuwbouw de meest logische oplossing voor alle partijen. We merkten en we proefden eigenlijk inderdaad dat de bewoners daar uiteindelijk het toch niet allemaal mee eens waren. Waardoor we hebben besloten om toch nog eens een keer terug te kijken naar het proces. En te kijken, goh, zouden we nou toch nog iets anders kunnen doen of niet? En dat heeft ertoe geleid dat we enkele maanden intensief hebben gesproken met de bewoners. En de mogelijkheid tot woningverbetering ook opnieuw hebben uitgezocht. Met uiteindelijk nu als dit als resultaat. Wat natuurlijk uiteindelijk inderdaad heel prettig is om te horen voor Halbe en andere bewoners.
0: Ja, wat ik dan denk, maar goed, ik ben buitenstaander. Waarom hebben jullie er de eerste keer dan niet zo goed over nagedacht als nu?
3: Ja, goede vraag. Uiteraard denken we de eerste keer daar ook goed over na. Kijk, in beide gevallen, zowel het scenario sloop na een nieuwbouw als het scenario van woningverbetering, heeft diverse voor- en nadelen. En uiteindelijk wil je natuurlijk het beste doen wat uiteindelijk voor iedereen goed is. Nou ja, en uiteindelijk hebben we dus toch gekeken naar welke mogelijkheden zijn er dan alsnog. Hebben we de vragen nog eens een keer kritisch bekeken en de aannemer nog een keer kritisch gevraagd van goh, welke zaken zouden we kunnen doen om alsnog te voldoen aan de kwaliteitsverhoging van de woningen. Zodat de renovatie toch het beste oplossing zou kunnen worden. En daar is het resultaat niet uitgekomen.
0: Ja, maar is er opeens ergens een pot met goud gevonden of gaat de huur omhoog? Want het kost natuurlijk geld.
3: Ja, nou, beide processen kosten natuurlijk geld. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat wij als buurtcorporatie ook kijken niet alleen wat de woning zeg maar waard is en wat uiteindelijk de renovatie of een sloopnieuwbouw zou kosten. Maar het gaat ook om het totale proces van in dit geval de buurtcorporatie. Nou, en wat Halbe net zelf ook zegt, de gemeenschap in dit geval is ook erg blij dat we dat op deze manier kunnen doen. Dus ik denk dat we op deze manier een goede tussenoplossing hebben gekozen, waar in dit geval de bewoners en indirect wij ook natuurlijk heel blij mee zijn.
0: Ja, nou ligt die focus dus op de verbetering van de huisjes. Wat gaat er dan concreet gebeuren aan de huizen?
3: Ja, dat gaan we de komende maanden tot in detail verder uitwerken. Maar de rode draad zal zijn dat de woningen weer 30 tot 40 jaar kwalitatief goed en bewoonbaar moeten zijn. En dat betekent heel concreet dat verduurzaming uiteraard belangrijk is. Dus we kijken opnieuw naar de kozijnen, de isolatie, het verbeteren van de materialen. En zorgen dat de kwaliteit en het wooncomfort weer verder omhoog gaat.
0: Ja, en is sloop dan echt helemaal uitgesloten, 100%?
3: Officieel moet het besluit in het najaar worden genomen. Er gaan ook altijd formele stappen aan zo'n voorgenomen besluit aan vooraf. Dus totdat bij onze directeur-bestuurder uiteindelijk officieel het besluit heeft genomen, is die 100% natuurlijk heel ver weg. Maar gezien het proces wat we de afgelopen maanden in hebben gestoken en waar we nu staan, acht ik de kans groot dat we daar niet meer vanaf gaan wijken.
0: Nee, maar het feit dat jullie er nu al wel communiceren, ik neem aan dat jullie niet de bewoners een half jaar lang in onzekerheid willen laten zitten.
3: Nee, daarom. Kijk, we hebben afgelopen maanden nogmaals dat proces individueel en in de groepen heel zorgvuldig uitgevoerd. En ik denk dat we daar trots op mogen zijn dat je, als je een jaar geleden toch een andere denkrichting hebt en kijk waar we nu staan, dat we daarin ook goede stappen hebben gezet en ook de mogelijkheid durven te nemen om iets daarin te veranderen. En nu ook zorgvuldig zorgen dat het laatste proces, onderdeel van het proces, dat we dat ook nog netjes afronden.
0: En u belooft dus, als dit allemaal doorgaat, kan er nog minstens 30 jaar gewoon op een normale, goede, gezonde manier in gewoond worden.
3: Correct.
0: Helder. Dank u wel, Chris Holtkuilen van woningcorporatie De Huismeesters. Nu de Dire Straits op Noord. Money for Nothing.

0: The Chicks for Free, Money for Nothing, The Dire Straits op Noord. Ja, begint het al een beetje te leven, dat WK voetbal? Morgenavond de allereerste wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Nou, ik moet zeggen, bij mij leeft het toch wel een beetje. Maar het nadeel is wel dat door dat tijdsverschil natuurlijk veel wedstrijden of heel laat in de avond en dus ook 's nachts worden gespeeld. Dus ik ben al wel een beetje in de agenda aan het kijken welke nacht ik dan minder slaap ga krijgen en welke nacht ik wel door ga slapen. Hoe handig zou het dan zijn als je vooraf zeker weet dat het de moeite waard is om wakker te blijven? Nou, dat is heel handig, dachten de Groningers Nick Moesker en Menno Fokkema. Ik heb Menno aan de lijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, maar jullie hebben een site ontwikkeld. Wat voor site is dat?
1: Het is eigenlijk een site die op basis van AI bepaalt of je een wedstrijd moet gaan kijken. En dat doen we eigenlijk op drie manieren. Dus vooraf, voordat de wedstrijd plaatsvindt. En zodra de wedstrijd is afgelopen, dan laten we weer een model lopen over de wedstrijd heen. En kijken we op basis van de wedstrijdstatistieken of je de wedstrijd moet terugkijken. En dan hebben we ook nog de optie dat mensen kunnen stemmen naderhand. Dus zodra het laatste fluitsignaal heeft plaatsgevonden, dan kun je ja of nee stemmen. En zo kun je dan op de site kijken naar een wedstrijd. En dan weet je dus van ja, moet ik hem terugkijken. En op voorhand kun je dus bepalen of je hem überhaupt moet kijken, zeg maar, in de nacht. En we laten geen uitslagen zien. Dus je wordt niet, zoals we dat zo mooi noemen, gespoord. Dus je krijgt niet op voorhand te zien wie er gewonnen heeft of hoeveel goals er zijn gevallen.
0: Dus als Haiti tegen Jordanië, ik zeg maar wat, 5-5 is geworden, dan krijg ik dat niet mee. Ik zie alleen van deze wedstrijd moet je terugkijken.
1: Precies, ja. We willen het, eigenlijk is het ingericht zodat je 's ochtends wakker wordt, even de website kan bezoeken en dan via de NOS kan terugkijken bijvoorbeeld. En dat je dan de website opnieuw kan kijken alsof die net plaatsvindt.
0: En waarom heb je dit gedaan samen met je kameraad Nick?
1: Nou ja, ik ben zelf groot voetballiefhebber, maar ook wel van andere sporten die veel in Amerika plaatsvinden, waaronder MMA bijvoorbeeld. En dat vindt in de nacht wel altijd plaats. En dan 's ochtends word ik wakker en dan wil je er terugkijken. Maar dan, ja, als je dan überhaupt het event googelt of op Instagram of andere kanalen zit, dan zie je vaak al wat er is gebeurd. Dus dan is het eigenlijk niet meer zo leuk om terug te kijken. Nou, en met het komende WK gaat veel om 3 en 4 uur 's nachts plaatsvinden. Ja, dan is het wel makkelijk als je dan 's ochtends wakker wordt, gewoon een website kan bezoeken die dan aangeeft, hey, je moet het wel of niet terugkijken. Ja. En dat je gewoon hetzelfde voetbalplezier kan beleven als iemand die het live heeft gekeken.
0: En op basis van wat wordt die voorspelling dan gedaan?
1: Nou, op voorhand kijken we even van, zijn het landen die thuis spelen? Hè? Dus dat zijn de Madrid, Canada, Mexico en de VS. Daarnaast kijken we naar de FIFA-ranking, dus waar staan ze op de wereldlijst. We kijken ook naar de laatste ontmoetingen, dus of ze al eerder tegen elkaar gespeeld hebben, hoe lang dat dan ook geleden is. Nou, bijvoorbeeld de Argentinië en Nederland mochten die tegen elkaar spelen, dan weet je natuurlijk nog wel hoe dat geëindigd is de vorige keer. Ja. En we kijken ook wel naar rivaliteit. Hè. Dus Duitsland-Nederland is natuurlijk een leuk affiche. Maar ook andere nieuwsartikelen, bijvoorbeeld of bepaalde coaches onder druk staan, of dat er sleutelspelers missen, hè, als Virgil van Dijk bijvoorbeeld geblesseerd is. Dat zijn dingen die we allemaal meenemen. Maar daarnaast ook de speelstijl, spelen ze aanvallend of defensief. En de recente vorm, nou, je kunt van Nederland wel stellen dat dat niet heel best is. Dat nemen we daarin mee.
0: Maar waar AI dus al niet goed voor is. Maar is dit nou voor degene die heel soms voetbal kijkt, of misschien wel één keer in de 4 jaar, of ook echt voor de doorgewinterde voetbalgek?
1: Ik zou zeggen voor beide. En ik klassificeer mezelf onder de laatste categorie. Alleen ja, om nou elke nacht de wedstrijd ook te gaan kijken, dat is gewoon niet te doen. En dan kun je dus als voetballiefhebber wel gewoon de website bekijken. En dan kun je alsnog de wedstrijden die er wel te doen bekijken. En dan zit je niet naar een saai 0-0 te kijken bijvoorbeeld.
0: Maar blijft het ook niet, Menno, een beetje subjectief? Want ik heb jullie schema natuurlijk even bekeken op moetikdewedstrijdkijken.nl. Ja, ik kijk heel erg uit, misschien nog wel meer dan de eerste wedstrijd van Nederland, dan naar Duitsland, Curaçao. Vanwege die Groningers in het team en op de bank. Maar nou krijgt die wedstrijd 2 sterren vooraf in de kwalificatie. Als je je verveelt, moet je kijken. Ja, dan denk ik, hoe kan dat nou? Je wil dat toch zien als Groningen?
1: Ja, begrijp ik. Ik heb ook veel vrienden die zeggen van nou, Nederland zelf krijgt ook maar 2 of 3 sterren. Ik denk, het is gebaseerd op zeg maar, de statistieken en de data. En uiteindelijk denk ik wel, je wil als voetballiefhebber die wedstrijd wel zien, omdat je dus inderdaad wat Groningen spelers daarin hebt zitten, of omdat je een Nederlander bent. Ja. Maar ik denk, aan het einde van de wedstrijd zal waarschijnlijk wel de conclusie zijn van nou, die wedstrijd aan zich. Als je kijkt naar het niveau, was dat een 2-sterren wedstrijd. Dat hopen we, zeg maar, dat de voorspelling wel overeenkomt met de realiteit natuurlijk.
0: Ja, snap ik.
1: En vandaar dat we ook naderhand nog even een beoordeling doen.
0: Moet ik de wedstrijd kijken.nl van Nick Moesker en Menno Fokkema. Leuk om alvast eventjes te grasduinen. Dankjewel Menno en veel plezier met dit WK.

0: Justin de Wild, cheerio. Zometeen Leo met Noordnieuws. En hij is al aangeschoven, dierenarts Frank de Bond. Dus heb jij een vraag over jouw huisdier? Zit je ergens mee? Twijfel je ergens over? Bel dan zometeen voor het telefonisch spreekuur met huisarts, dierenarts Frank de Bond.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Straks meer over uitharende katten en brakende honden. Maar hier is Noordnieuws met Leo. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Nimino. Op het terrein van EEW op het chemiepark in Farmsum is vanochtend iemand gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk. Naast een ambulance rukt ook de brandweer uit om te assisteren bij het behandelen van het slachtoffer. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan meerdere wegen in Noord-Nederland geschrapt. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is te weinig geld beschikbaar. In Groningen gaat het om onderhoudswerkzaamheden aan de A7, A28 en de N33. Dat wordt uitgesteld. Volgens Sigurd Dijkstra, eigenaar en directeur van SH in Hoogkerk, die producten voor de aanleg en onderhoud van wegen levert, is een oplossing voorhanden.
10: Ik denk dat het ook goed is dat we met z'n allen nog eens even goed kijken van, ja, hoe kun je nou dat die wegen op niveau houden zonder dat je er heel veel kosten aan hebt. En alle oplossingen liggen er. Rijkswaterstaat heeft ook, nou ja, onder andere ons product gecertificeerd en uitgerekend dat ze daar heel veel geld mee sparen en veel minder opnieuw hoeft te overlagen. Maar doe dat dan ook. Dus de oplossingen liggen er. Dus ik denk dat we Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid ook nog eens even goed op de feiten moeten drukken. Van jongens, maar dit kun je niet uitleggen. De oplossingen liggen er. Ja, doe dat dan ook. En dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten.
9: Ja, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat de minister kijken welke projecten door heel Nederland prioriteit krijgen. In het najaar wordt meer duidelijk. De Gasunie vindt dat de gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor komende winter. Die zijn op dit moment voor 19% gevuld, terwijl een jaar geleden dat rond deze tijd meer dan 50% was. Dat komt onder meer door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten momenteel relatief duur is. Marktpartijen vullen daarom de opslagen niet aan. De Gasunie wil dat de gasopslagen in oktober met 80% gevuld zijn. Maar met dit tempo is dat niet haalbaar en dat heeft gevolgen.
11: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
9: Buurtbewoners van de beoogde dagopvang voor daklozen aan de Nieuwe Boteringenstraat in Stad hebben de rechtszaak tegen de gemeente Groningen verloren. Daardoor mag de verhuizing van de daklozenopvang doorgaan. Buurtbewoners zijn daar niet blij mee en wilden het besluit van de gemeente via een kort geding terugdraaien. Ze vinden dat er sprake is van slechte inspraak en ze zijn bang voor veiligheidsrisico's door overlast en drugshandel in de buurt. Tot slot vinden omwonenden het geld dat de gemeente uitgeeft aan de verbouwing een vorm van illegale staatssteun. En vinden ze dat de gemeente de opdracht voor de opvang openbaar had moeten aanbesteden. Maar de rechter gaat daar niet in mee en wijst alle bezwaren van de bewoners af. De groep bewoners zegt teleurgesteld te zijn en beraadt zich op verdere stappen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
12: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie regen en onweersbui, mogelijk met hongel. Met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind is zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien, voor de rest opklodes en vannacht een minimum van 8 tot 12 graden en een keer nevel en mist ontstaan. In maart begint de dag met zon en bewolking. In de loop van de dag is er weer kans op bui. Met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Het belangrijkste nieuws van vandaag. De internetlijn van Harma is weer op orde. Dat hoorde je net. Zometeen Frank in de studio, onze dierenarts. En heb jij nou een vraag? Twijfel je over iets? Heb je een prangende vraag waar je al langer mee zit over jouw huisdier? En dat kan een kat zijn, een hond, reptielen, goudvissen. Nou Frank, goudvissen, daar ben ik wel benieuwd naar. 050-3188-288. Als je een vraag hebt over jouw huisdier, stel hem direct en je krijgt direct antwoord.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Scootmobiel over.
14: Profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Scootmobiel over rollator nodig? Night moeilijk down, gewoon.

0: Steenvanger, het mooiste wat ik ooit zag. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend voor het telefonisch spreekuur met dierenarts Frank de Bond. Goedemiddag, Frank.
1: Goedemiddag.
0: Spierpijn?
1: Valt heel erg mee.
0: Ja, want je hebt gefietst, hè? En niet zomaar een fietstocht. Wat heb je gedaan?
1: Ja, wij zijn met een groep fietsers zijn wij voor het goede doel van West-Vleteren in Zuidwest-België naar Groningen gefietst, naar Engelbert. In 4 dagen bijna 600 kilometer voor het goede doel. Voor het UMCG Kanker Research Fonds. Dat hebben we 4 jaar geleden ook gedaan. Toen zijn we van Berlijn teruggefietst naar Engelbert. In 2015 hebben we de Elfstedentocht voor het goede doel gefietst. En 4 jaar eerder hebben we ook nog een tocht gedaan. En dat is een beetje traditie geworden om eens in de 4, 5 jaar toch een tocht voor het goede doel te fietsen. En met name ook omdat wij toch om ons heen iedere dag geconfronteerd worden met mensen die kanker krijgen. En het Research Fonds hier in het UMCG is een lokale onderzoeksinstelling binnen het UMCG, maar valt wel onder de KWF uiteindelijk, maar is wel heel lokaal. En dat was voor ons wel heel fijn om iets te steunen, iets concreets te steunen. En we hebben €50.000 opgehaald voor dit goede doel.
0: Ongelooflijk zeg. Ja, echt goed. Je zit hier niet vanwege jouw fietskwaliteiten, maar vanwege jouw kennis over huisdieren vooral. Dus schroom niet als jij een vraag hebt over je huisdieren.

0: Huisdier, zit je al een tijd lang ergens mee, sluimert er steeds iets in je hoofd, denk je van ja, dit is toch niet goed, maar de stap om naar de dierenarts te stappen is toch iets te veel. Nou, dan is dit het moment. Je kunt nu bellen met een zeer, zeer goede huisarts. Of dierenarts, moet ik zeggen. Frank de Bont. Je kunt hem direct een vraag stellen. En als het goed is, krijg je direct antwoord. Olga stuurde bijvoorbeeld een bericht. We hebben een kater. Volly, 17 jaar oud, heeft een vlooienallergie. Pilletjes van de dierenarts krijgt hij wel eens, maar dat helpt dan maar zo'n 3 weken ongeveer. Pipetjes helpen ook, maar kort. Vlooienband wil de kat niet. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Heb jij een oplossing, Frank?
1: Ja, een vlooienallergie is vervelend. En een kat met een vlooienallergie is iets anders dan een kat met vlooien. Je moet je voorstellen, als je een allergie hebt tegen vlooien, dan heb je een allergie tegen het speeksel van de vlooien. En dat betekent dat als een vloo bijt, komt het speeksel van de vloo in de kat en dan begint een hele allergie te draaien. Vergelijk dat met iemand die allergisch is voor aardbeien of voor walnoten. Nou, die hoeft er maar aan te ruiken om daar heel veel last van te krijgen. Dat gebeurt bij die katten ook. En het is goed om die dieren heel adequaat te ontvlooien met goede middelen. Alleen er is geen enkel middel op de markt dat alle vlooien doodmaakt voordat ze bijten. Dus ook het beste, nieuwste, duurste medicijn of vlooimiddel zal niet voorkomen dat er af en toe één bijt. En dat is bij een normale kat niet zo'n probleem, want die vloo die bijt gaat dood. Alleen als je de allergie te pakken hebt, dan ben je weer aan de beurt. En wat wij doen is, als je een kat met een vlooiallergie hebt, is zeer adequaat ontvlooien met een effectief middel. Daar kan dierenarts je in adviseren wat heel effectief is, omdat je moet zorgen dat de vlooien zo snel mogelijk doodgaan. En als je dan toch, ondanks dat, last hebt van de jeuk, want dat is dan het gevolg van de vlooienallergie, dan zijn er allerlei medicijnen om die allergische reactie te onderdrukken. En als je het goed doet, dan heb je een kat die een heel jaar geen problemen heeft, af en toe een kleine opleving die goed aan te pakken is. En dan kan die kat toch een heel rustig en gezond leven leiden.
0: Dus eerst ontvlooien met een middel en daarna eventueel nog een soort kuur.
1: Je ontvlooit het hele jaar heel adequaat met een goed middel. Ook in de winter, ook in de zomer altijd. En als er dan een jeukperiode, zijn doorbraak is van die vlooiallergie, dan kun je dat met medicijnen wel wat temperen.
0: In wat voor vorm komt dat medicijn dan?
1: Er zijn katten die krijgen, als ze die jeuk hebben, een prik die een paar weken werkt. Je kunt dat met tabletten doen. Er zijn vloeistoffen op de markt, allerlei anti-allergiemiddelen. En die remmen niet zozeer de vlooiallergie, maar wel de allergieën in het algemeen. Dus ook die vlooiallergie wordt daardoor geremd.
0: Hoe gekmakend kan het zijn voor een kat?
1: Nou ja, heb zelf maar eens jeuk. Dat zijn dieren die worden stapelgek daarvan. Ja. En dat is natuurlijk ook als baasje word je daar natuurlijk ook gek van. Ja. Een kat die de hele dag aan het likken en het bijt het krab is. Dus ik snap de ernst van deze vraag heel goed. Enerzijds goed ontvlooien, serieus middel. En anderzijds, als er dit soort jeukklachten zijn, dan zijn er ook hele goede middelen voor om dat te onderdrukken.
0: Tanja stuurde ons ook een bericht. Onze Old English Bulldog Jax, 27 kilo, is geopereerd aan ED afgelopen vrijdag. En zit overdag zoveel mogelijk in een grote bench op aanraden van de orthopeed. Ongeveer 6 weken benchrust rust staat er voor Jax. Wanneer hij nu even uit de bench moet voor een plas, verzet hij zich hevig om weer in die bench te moeten. Zelfs snoepjes helpen niet. Heb je een tip, vraagt Tanja. Nou, wat is ED?
1: ED is elleboogdysplasie en dat houdt eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal elleboogproblemen. De elleboog is best wel een beetje een raar gewricht, want je hebt één bot, de bovenarm, die gaat over in twee, ellepijp en het spaakbeen. En dat zit op een hele ingenieuze manier in elkaar. En als daar iets misgaat, omdat het ene bot net niet helemaal past, of te lang is of te kort, dan praat je over ED. Die dieren hebben pijn, daar gaan allerlei dingen mis en afhankelijk van wat er dan misgaat, zijn er operatietechnieken voor om dingen aan te pakken. Nou, wat er bij Jax gebeurd is, weet ik natuurlijk niet precies. Het feit dat hij stevige benchrust moet hebben, betekent wel dat voor de genezing echte rust gewoon heel noodzakelijk is. En ik weet niet of ik een tip heb om hem wel in die bench te krijgen. Wat ik wel zou adviseren is om met de orthopeed die hem geopereerd heeft, om toch even kort te sluiten van, goh, is bijvoorbeeld een kamer waar die misschien niet in de bench zit, maar ook wel behoorlijk bewegingsbeperking krijgt, of dat voldoende is. Maar dat kan de orthopeed beter vertellen dan ik, omdat ik natuurlijk niet precies weet welke ingrepen er uitgevoerd is. Ik zou zeker even met de chirurg overleggen. Want 6 weken een hond in een bens proberen te duwen van 27 kilo is natuurlijk ook nog niet zo'n goede actie.
0: Nee. Dankjewel Frank. We praten zo verder, want er zijn meer vragen binnengekomen. Maar eerst gaan we even luisteren naar Shirley Bessie.

0: Shirley Bessie, this is my life. Ja, Frank, het gaat snel nu. Er komen allemaal vragen binnen. Onder andere van Grietje, die hangt nu aan de lijn. Grietje uit Oostwold. Het gaat over jouw hond Sjors, Grietje. Vertel.
1: Nou, vorig jaar of anderhalf jaar geleden is mijn hond gebeten door een hond. En aangevallen door een kat. En sinds die tijd heeft hij zo'n raar gedrag als hij andere honden ziet, of katten of mensen, hij vliegt ze gewoon aan. En een hondendeskundige die heeft gezegd, nou als dat is, dan moet je gewoon proberen Sjors los te laten. Maar dat durf ik niet, want dan, ik weet niet wat hij gaat doen. Of dat hij een andere hond gaat pakken, of dat.
2: En dat doet hij bij alle andere honden en katten of bij specifieke honden? Oké. Okay.
1: Alle honden en katten. En als hij mensen ziet rennen of lopen, dan is het echt, dan schaam ik me hartstikke dood. Want hij gaat gewoon tekeer als een wilde varken.
2: Ja, ik denk wel dat dit een oorzaak heeft in de aanval die hij zelf heeft ondergaan. Wat we zien is dat honden die zelf gebeten worden nogal angstig worden en vanuit een soort oversprong, als een soort tegenreactie, zelf juist heel agressief gedrag gaan vertonen. Maar ze doen dat eigenlijk uit angst. En wat de trainer zegt van laat hem maar los, dat is knap dat een risico is. Het is wel zo dat zolang dieren aan de lijn zitten, ja, dan blijft dat gedrag vaak wel spelen. Ik zou zelf ook wel wat terughoudend zijn om zo eentje dan maar los te laten, omdat je natuurlijk helemaal niet weet wat hij doet. Maar eigenlijk zijn er van onze kant niet zo heel veel mogelijkheden om dat op te lossen. Er zijn wel medicijnen die hem wat rustiger zouden kunnen maken. Maar de meeste oplossingen worden toch wel gezocht in cursussen en trainingen. U heeft al een specialist daarop gesproken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om dat toch op een goed manier op te lossen.
1: Oké. Maar zal voor zichzelf natuurlijk ook gewoon fijn zijn als hij met andere honden overweg kan.
2: Ja, uiteraard. Alleen dat vertrouwen is hier wel een beetje kwijtgeraakt. En of dat nog terugkomt, dat is ook maar de vraag. Maar ik zou in ieder geval een poging wagen om dat toch met een goede training, goede cursus aan te pakken. Er zijn wel medicijnen die het een klein beetje dempen. Alleen het is ook niet de bedoeling om een hond de rest van zijn leven medicijnen te geven om zich buiten wat beter te laten gedragen.
1: Nee, en dat is zo. En ik heb nog een ander hondje en die neemt dat gedrag natuurlijk over.
2: Ja, vervelend. Heel sneu.
1: Ja.
0: Ik hoop dat in ieder geval een stap naar een eventuele training of zo. Want daar komt het op neer dat wat wil helpen. Grietje, hou je ons een beetje op de hoogte hoe dat verloopt?
1: Ja, zal ik doen.
0: Hey, dankjewel. Want we moeten snel door. Want er kwam ook nog een berichtje binnen van Sjouk.
3: Hoi dierenarts, ik heb een vraag aan u. Ik heb een Jack Russell en hij gaat kuiltjes graven en dat eet hij op, dat motter. Of knolletjes. Wat is daar tegen te doen? Dat is mijn antwoord naar u toe. Ik hoop dat u een oplossing heeft. Groetjes.
0: Ja, hij graaft kuiltjes. Toen dacht ik, is het een Duitse Jack Russell? Maar nee, hij eet het ook nog op.
2: Ja.
0: Wat is er aan de hand?
2: Je zit wel een beetje. Kijk, een Jack Russell is natuurlijk een hondenras. Dat is ooit ontwikkeld om bij de jacht om prooien op te sporen en uit te graven. En vossen en andere kleine dieren. Dat zit heel erg in het instinct van de Jack Russell. Dus eigenlijk graven alle Jack Russells. Ze ruiken wat, ze willen het opgraven en ze willen het, ze willen het opeten of pakken. Waarom deze modder eet en knolletjes eet, dat is natuurlijk niet echt helemaal wat zijn instinct hem heeft geleerd. Want het is geen vos of ander beest. Dus ik denk dat het de instinct om te graven wel nog in deze hond zit. Er zijn wel eens onderzoeken geweest waaruit blijkt dat als een hond modder gaat eten, dat hij dan misschien wat last van zijn maag heeft. Nou, of dat zo is, dat weet ik niet precies. Maar ik zou in ieder geval willen adviseren om het toch even goed te laten nakijken bij de dierenarts. En als dat verder allemaal geen problemen oplevert, dan zou ik me ook niet te veel zorgen over maken.
0: Frank, ik denk dat jij vier mensen en misschien wel meer die met dezelfde problemen spelen weer goed op weg hebt geholpen. Wij hebben weer wat geleerd en bedankt.
2: Tot de volgende keer.
0: En de vragen die nu niet behandeld konden worden, omdat gewoon vanwege de tijd, die worden doorgeschoven naar de volgende keer dat Frank hier langskomt. Want ja, we kunnen natuurlijk nog wel een uur doorpraten met Frank, maar dat gaat weer van Karel zijn tijd af. En dat willen we ook niet.
4: Nee.
0: Daar is hij dan.
4: Blijf even bij de beest, want ik kwispel van blijdschap om zo meteen te beginnen.
0: Ja, dat dacht ik al.
4: Ja.
0: Met worstenpakketten zeker.
4: Ach, ook die. En een hele mooie plaatje over met Tiny Dancer van Elton John.
0: Veel plezier met Karel. Jelly Roll vindt het leuk, dat hoorde je al wel.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Nu, mega opruiming bij
15: Meertens Meubelen.
14: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
16: de koffie staat klaar.
17: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Hup, de
15: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg Groningen.
19: Radio Noord.
20: De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
22: Met dank aan de Phoenix Horns. Dat zijn supergoede blazers. Die kan je ook horen bij Earth, Wind & Fire. En nu hoor je ze bij de one and only Phil.

Phil Collins op Radio Norton. Something happened on the way to heaven. Woensdagmiddag, goedemiddag, echte blazers, legendarische blazers, de crème de la crème, de Phoenix Horns, ook wel de EWF Horns genoemd. En dat is dan weer de afkorting van Earth, Wind and Fire. En zonder deze blazers zou het nummer Something Happened on the Way to Heaven helemaal verwelken. Ze bliezen het letterlijk naar grote hoogte. Wat een heerlijk liedje, wat een heerlijke partij blazers. Muziek voor je van Taylor Swift. Ze bracht op Record Store Day een exclusieve single uit. Een fysieke 7-inch vinyl single. Elizabeth Taylor. Fans, die hadden dat gehoord. Helemaal gek in de kop natuurlijk. Op tijd in de rij bij de platenzak. Want daar zijn er niet zoveel van gemaakt. En je moet op tijd zijn. Anders dan pies je naast de pot. Het liedje, de single, is inmiddels een collector's item. En als je hem nu nog wil hebben, ja, dat kan. Maar dan moet je toch zeker €30 aftikken. Ja, dan heb je hem. Maar dan heb je ook wel iets bijzonders hoor. Mooie, bijzondere vinyl single van Taylor Swift. Met allemaal kleurtjes, een bijzondere hoes. En deze collector's item, deze plaat, laat ik weer horen. Dit is Elizabeth Taylor.

0: Michael Jackson op Radio Noord en Smooth Criminal. Hij is smooth, hij is zeker geen crimineel. Hij is een begenadigd zanger. Hij heeft jaren geleden een liedje uitgebracht en dat kwam hoog in alle 50 goud. Jaren later, tijdens een gunnige duizend, kwam het liedje ook weer hoog in de lijst. En hij bleef muziek maken, met wisselend succes. Eerlijk is eerlijk. Maar nu heeft hij, Riek Scheuning, een nieuw liedje. En die is mooi en die zetten we deze week eens even goed in de spotlights.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Riek Scheuring. Wat een geluk.

0: op Radio Noord en The Tide is High. De veel besproken halftime shows voor het WK voetbal. Daar gaan heel veel grote sterren meedoen. BTS, Madonna, Shakira en, wat heel veel mensen niet weten, een vleugje Coldplay. Bij de halftime show van het WK? Jazeker. Want Chris Martin, de zanger van Coldplay, is namelijk de creatief directeur van de halftime show. Dus als je ervoor gaat zitten en je gaat kijken, goed opletten, want wie weet zien we de hand wel van Chris Martin. Eens kijken wat hij heeft bedacht waarvan wij zeggen, ja, dat is Chris. En als je het over Coldplay hebt, dan moet je ze ook draaien, toch? Op Radio Noord.
1: I know that this could hurt me bad.

0: Like I'm Falling in Love, de zanger Chris Martin is de creatieve directeur van de halftime show voor het WK. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan merken, hoe we dat gaan zien. Ja, misschien heeft hij wel gezegd, we moeten BTS, we moeten Madonna, we moeten Shakira. Wie zal dat zeggen? Daarover later meer. Nu eerst een klein tipje van de sluier. Wat is dit er zometeen allemaal in het nieuws, Leo?
1: Ja, over klein gesproken.
2: Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de katbouterdans.
1: Zo meer.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
0: Net na 2:30. Het laatste nieuws krijgen we van Leo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud meer uitvoeren aan wegen in Noord-Nederland. Er is te weinig geld beschikbaar. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat over de gevolgen voor onze provincie.
11: Ja, we zouden groot onderhoud gaan uitvoeren op de A7. Dus dat is zeg maar vanaf de Drachten naar Groningen. En vanaf Groningen naar de Duitse grens. Maar ook bijvoorbeeld op de A28. Dus Groningen-Assen. En de N33 richting de Eemshaven. Nou, dan gaat het onder andere om het vervangen van asfalt. Het onderhoud van bermen. Het onderhoud van viaducten. Een nieuwe wegmarkering aanbrengen, vervangen van vangrails. Dus dat gaat echt wel om omvangrijke werk.
1: Ja, het stoppen van onderhoud kan gevolgen hebben voor de veiligheid op de wegen. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft. Buurtbewoners van de beoogde dagopvang voor daklozen aan de Nieuwe Boteringenstraat in Stad hebben de rechtszaak tegen de gemeente Groningen verloren. Daardoor mag de verhuizing van de daklozenopvang doorgaan. Buurtbewoners zijn daar niet blij mee en wilden het besluit van de gemeente via een kort geding terugdraaien. Ze vinden onder meer dat er sprake is van slechte inspraak en ze zijn bang voor overlast en drugshandel in de buurt. Maar de rechter gaat daar niet in mee en wijst alle bezwaren van de bewoners af. De groep bewoners zegt teleurgesteld te zijn en beraadt zich op verdere stappen. Kampeerders kunnen na dit seizoen niet meer terecht op camping De Watermolen in Opende. De 50 chalets blijven, maar de 90 kampeerplekken zijn straks niet meer beschikbaar. Op een deel van het terrein worden extra chalets neergezet. Het betekent het ontslag van het merendeel van de 20 medewerkers, beaamt camping-eigenaar Ramona Mulder.
12: We zullen niet van iedereen afscheid nemen, maar wel van de grootste bubs. En ik denk ook, ja, het is afscheid nemen in de zin van je kan hier dan niet meer werken. Maar we hebben eigenlijk met de meesten wel een hele mooie band. Dus ik verwacht ook niet dat we ze nooit meer zullen zien.
1: Ja, hoe kan het zwemmeer bij de camping straks niet meer vrij worden gebruikt door mensen uit de omgeving? De zogeheten kabouterhuisjes in Stad lijken gered van sloop. Vorig jaar kwamen de bewoners van de kleine rijtjeswoningen in Stadswijk De Hoogte in opstand tegen de sloopplannen voor hun huizen. Beheerder De Huismeesters ging opnieuw met de bewoners in gesprek en zet nu alsnog in op verbetering van de woningen. Chris Holtkuilen van de woningcorporatie.
13: De rode draad zal zijn dat de woningen weer 30 tot 40 jaar kwalitatief goed en bewoonbaar moeten zijn. En dat betekent heel concreet dat verduurzaming uiteraard belangrijk is. Dus we kijken opnieuw naar de kozijnen, de isolatie, het verbeteren van de materialen. En zorgen dat de kwaliteit en het wooncomfort weer verder omhoog gaat.
1: Ja, het plan moet nog worden goedgekeurd en wordt de komende maanden uitgewerkt. En wordt dan in oktober aan het bestuur van de huismeesters voorgelegd.
0: Dat en meer kun je lezen op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk in de app. Gaan we naar Harma met het weer.
14: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie regen en onweersbui, mogelijk met hagel. Met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind is zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien, voor de rest opklaars en vannacht een minimum van 8 tot 12 graden en een keer nevel en mist ontstaan. In maart begint de dag met zon en bewolking. In de loop van de dag is er weer kans op buien. Met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Harma, dank je wel. Straks maak je kans op mooie, lekkere prijs als je mee gaat spelen met het plaatje over vandaag. Een heel mooi liedje van Elton John, Tiny Dancer. Daarover een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk. Goed, dan zijn die prijzen voor jou. En zometeen ILO op de radio en Acte de Munnik, de kapitein, deel 2. Hoor je zo.
15: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683 252 162.

0: Een monstrit van ILO en Don't Bring Me Down op Radio Noord. En van de ene monstrit naar de andere monstrit. Tiny Dancer, prachtig mooi liedje van Elton John vandaag in Plaatje Over. Elton John is niet in het nieuws op dit moment. Hij toert niet meer, hij is niet jarig. Waarom? Gewoon omdat het een mooi liedje is. Elton John, Tiny Dancer, vandaag in Plaatje Over. Ik laat je een klein stukje horen, ik stel je zo meteen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel me gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op mooie prijzen. Prijzen waar je je tanden in kan zetten en prijzen die je kan dragen. Op je hoofd of aan je voeten. Vandaag, Elton John, Tiny Dancer.
1: Zo klinkt de plaat

0: Dit is De Vraag.
1: Och, het is het mooi. Elton John, Tiny Dancer. Vandaag een plaatje over. Elton heeft een paar jaar geleden het liedje nog eens een keer uitgebracht. Maar toen niet eens eentje, maar met iemand anders. Wie was dat ook alweer? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Tiny Dancer, Elton John heeft het jaren geleden een keertje uitgebracht met iemand anders. Wie was dat? Was dat aan Britney Spears? Was het B, Dua Lipa of C, Madonna? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. Antwoord goed. Maak je kans op iets moois uit de prijzenvitrine. Ik doe hem voor je open, dan mag je kiezen. De sokker, de buckethead of de muts. En de doos met droge worsten, die krijg je sowieso. 050-3188-288. 050-3188-288. Elton John hoorde je. Tiny Dancer. Maar met wie heeft hij dat een tijdje geleden nog een keer opgenomen? Was dat A, Britney Spears? Was dat B, Dua Lipa? Of C, Madonna? 050-3188-288. 050-3188-288. Als je het weet, nu bellen.

0: waren we destijds niet allemaal een beetje verliefd op Madonna? La Isla Bonita op Radio Noord. Plaatje over vandaag met een heel mooi liedje van Elton John, Tiny Dancer. Goedemiddag, Diana uit Niekerk.
1: Hey, goedemiddag.
0: Al Goudwicht.
1: Ja, best.
0: Mooi, je zit op de taxi.
1: Dat klopt, helemaal.
0: Heb je een lange dag voor de boeg?
1: Dat is nog de vraag, dat weet ik eigenlijk niet echt.
0: Hoe laat ben je...
1: kant op, hè?
0: Hoe laat ben je begonnen dan?
1: Vanmorgen om 7 uur.
0: Oké, nou dan, dan mag het bijna wel klaar zijn, toch?
1: Oh, ik kan nog wel even door, hoor. Het is mooi weer, hè?
0: Dat is waar. Ben je zelfstandig?
1: Nee. Nee, ik werk voor een heel mooi taxibedrijf. Met een heel klein plaatsje in het Westerkwartier.
0: Ach, het mooie Westerkwartier. Mij zo dierbaar.
1: Ja.
0: Diana, vandaag in plaatje over een heel mooi liedje van Elton John. Elton John heeft Tiny Dancer nog een keertje uitgebracht, maar toen met iemand anders. Was het A. Britney Spears, Dua Lipa of Madonna?
1: Nou, dat was A. Britney Spears.
0: Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Nou, super.
0: En ik doe de
1: prijs. Dat lijkt me wel wat.
0: Dat dacht ik al. Daarom bel je natuurlijk ook. En ik doe de prijzenvitrine voor je open. En ik zie daar liggen de mutsen, de bucket hats en de sokken. Wat kan ik je toesturen?
1: Ja, ik ga voor die bucket hats.
0: Oh, dan maak je de blitz deze zomer.
1: Wie weet.
0: Nou, niet wie weet. Dat is een zekerheidje.
1: Oké, we zullen het zien. Ik laat me verrassen.
0: Dat is goed. Het is bijna onderweg. Wat wordt je volgende vracht?
1: De volgende vracht, ik mag even wat kindertjes ophalen.
0: Altijd leuk.
1: Ja,
0: ze gaan de taxi niet slopen?
1: Nee hoor, nee. Ze hebben een hele lieve taxichauffeur, dus dan doen ze dat niet.
0: En anders draai je even om en dan kijk je even van, als ik naar achter moet maaien dan? Tenminste, zo ging het vroeger bij ons.
1: Nee, daar hebben we de achteruitkijkspiegel voor, hè.
0: Oh, oké, heel goed. Maar soms is echt oogcontact iets dwingender.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, maar via een spiegel werkt het ook, hoor. Geen probleem.
0: Dat je dan zegt van, ik zie wat jullie doen. Ik waarschuw 1 keer.
1: Ja, klopt.
0: Mooi zo. Diana, heb een fijne dag. En de prijzen zijn zo goed als onderweg. En ik draai voor jou.
1: Super.
0: En voor iedereen die luistert, Elton John, Tiny Dancer.

0: daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum, freekvanderwal.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
14: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
15: De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
17: De zangeres zonder naam die zong het al. Mandoline zongen zacht in Nicosia. En de mandoline klinken heerlijk bij R.E.M. Dit is Losing My Religion.

om door een ringetje te halen. Ilse de Lange en Something Good op Radio Noord. Muziek van Cutting Crew heb ik voor je. Deze mannen die spelen nog steeds. Hé, maar dat is toch al heel lang geleden? Ja, jaar 80. 1986 hadden ze een groot hit, I Just Died in Your Arms Tonight. Die grote hit hebben ze nooit meer kunnen evenaren. Maar ze staan nog steeds op het podium. Ze spelen nog steeds. En een tijdje geleden brachten ze zelfs ook nog nieuwe muziek uit. Maar wat ik al zei, het succes van 1986 hebben ze nooit meer kunnen evenaren. Op Radio Noord, The Cutting Crew.

Simply Red op Radio Noorden Fairgrounds. Muziek uit Groningen voor je ex-Gronings goud. En heel duidelijk hoorbaar, de hand, de machtige hand van Dick Pomp. Hij tekende voor de productie, het komt uit zijn studio. En dat hoor je. En dat is een plus. Dan er komen namelijk hele mooie producties uit de studio van Dick Pomp. Het is een liedje van Roelof van der Velde, ex-Gronings goud. Hij is lid van het mannenkoor Albatros. En speciaal voor deze gelegenheid hebben ze het hele koor opgenomen voor het liedje. Dat wordt namelijk verwerkt. En dat maakt het liedje helemaal compleet. Ik zeg iets verkeerd trouwens, want dit liedje, Al wat older, daar zit het koor helemaal niet in. Deze keer zonder koor, maar wel met passie en met overtuiging.

0: Roelof van der Velde en Albert Alder, ex-Groning Schouten. Deze keer zonder het mannenkoor Albatros. Zometeen het laatste nieuws. Leo praat ons bij me over.
1: Zeker. Ja, je hoort waarom de transfer van FC Groningen aanvaller Romano Postema geklapt is.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Net geen half vier. Wel tijd voor het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Een vrachtwagenchauffeur heeft vanmiddag een fietser aangereden in een nieuwbouwwijk aan de Nieuwe Gast in Zuidhorn. De fietster is ernstig gewond geraakt. Hulpdiensten zijn op grote schaal uitgerukt, inclusief traumahelikopter. Bij een woning aan het beneden Oosterdiep in Veendam is de bliksem ingeslagen. Door de blikseminslag is schade ontstaan aan de voorgevel en het dak. Brokstukken zijn daarbij op straat beland. De straat is deels afgezet vanwege de schade. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Er gaat een streep door de transfer van FC Groningen aanvaller Romano Postema naar Viking FK. Technisch directeur Erik Nefland van de Noorse club wilde rond de €700.000 betalen voor de spits. Met eventuele bonussen kon de transfersom oplopen tot €1 miljoen. Maar FC Groningen wil meer dan €1 miljoen ontvangen voor de topscorer van de eerste divisie. Postema werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Emmen en mag weg bij FC Groningen. Viking werd kampioen van Noorwegen en hoopt zich te plaatsen voor de Champions League. Met het wereldkampioenschap voetbal aan de andere kant van de oceaan zijn er wedstrijden op de meest onmogelijke tijdstippen. Is het zinvol om op te blijven voor pak een beet Noorwegen-Senegal? Of moet je hem terugkijken? Groningers Menno Fokkema en Nick Moesker hebben met behulp van AI een website ontwikkeld die berekent of een wedstrijd de moeite waard is. Fokkema legt uit dat de website uitgaat van 3 manieren.
10: Vooraf, voordat de wedstrijd plaatsvindt. En zodra de wedstrijd is afgelopen, dan laten we weer een model lopen over de wedstrijd heen. En kijken we op basis van de wedstrijdstatistieken of je de wedstrijd moet terugkijken. En dan hebben we ook nog de optie dat mensen kunnen stemmen naderhand. Dus zodra het laatste fluitsignaal heeft plaatsgevonden, dan kun je ja of nee stemmen. En zo kun je dan op de site kijken naar een wedstrijd. En dan weet je dus van ja, moet ik hem terugkijken. En op voorhand kun je dus bepalen of je hem überhaupt moet kijken, zeg maar in de nacht.
1: Ja, die website is te raadplegen via moetikdewedstrijdkijken.nl. Wat doe je? Noorwegen-Senegal?
0: Geen idee. Maar je vraagt het aan de verkeerde. Ja. Maar ik denk wel, er is al zoveel jaren is er data verzameld van alle spelers, van alle wedstrijden, ja. hoe het balletje rolt. Als dat allemaal in zo'n model wordt gedrukt, dan gaat het model gewoon straks echt vertellen, deze wedstrijd wordt gewonnen door die ploeg. En hij gaat een grote kans maken om te scoren.
1: Toch blijft het ook weer mensenwerk.
0: Ja, maar dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren.
1: Dan kun je rijk worden, Karel.
0: Nee, want dan stopt dat. Want dan heeft het geen zin meer.
1: Precies.
0: Dan heeft het geen zin meer.
1: rtvnoot.nl en in de app vind je het laatste nieuws.
0: Dankjewel. Dan dan snel door naar Harma met het weer.
5: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie regen en onweersbui, mogelijk met hagel. Met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind is zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien, voor de rest opklaars en vannacht een minimum van 8 tot 12 graden en een keer nevel en mist ontstaan. In maart begint de dag met zon en bewolking. In de loop van de dag is er weer kans op buien. Met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Ja, maar dankjewel, muziek van André Hazes. En deze van Hazes, die kan je meezingen. Dat weet ik heel erg zeker. Je hoort hem zometeen, maar is Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling, hoor je zo.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
14: Voordeeluitjes.nl. Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: voordeeluitjes.nl.
15: Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
19: de koffie staat klaar.
16: Riga! Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
17: Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

Eldebarge en Who's Johnny op Radio Noord. Tussen de buien door schijnt altijd wel ergens de zon. Nu, met de studio van Radio Noord, niet. Geen zon, maar elders in de provincie zou die zomaar tussen de wolken door kunnen breken en zou de zon kunnen schijnen. Als dat het geval is bij jou nu, dan komt deze echt helemaal als geroepen. Dit is Juanes.

0: mundo.
1: Juanes en la camisa negra. Ik kijk naar buiten, het zon. Het gaat nog aan de regenen.
2: Ja, verdorie. Ik moest ook even een sprintje trekken vanaf de parkeerplaats.
1: Heb je goed gedaan, je kan hardlopen, jongen.
2: Ja, een heel kort stukje maar, hoor. Dat scheelt.
1: Maar toch, je kan hardlopen. Ja. Zometeen tussen 4 en 6 kun je ook hardplaten rammen. Wat gaat er allemaal gebeuren zometeen?
2: Nou, we gaan het onder andere even hebben over het WK. Gaat beginnen. Heb jij die vraag al gehad hier op de redactie? Heb je je voetbalpool al ingevuld? De WK-pool?
1: Nee, je kan me net zo goed vragen naar hoeveel soorten cavia's er zijn in Colombia. Ik weet het niet.
2: Jij bent bang voor de rode lantaarn, zeker aan het eind van het toernooi. Dat jij onderaan staat.
1: Oh nee, maar dat bij deze, geef me die lantaarn nu maar. Ik weet niets.
2: Ja. Nou, hier in de stad Groningen, natuurlijk van alles te doen tijdens het WK. Maar Dots gaat zich helemaal omdopen in de WK-sfeer door die grote bal.
1: Ja, ik zag al bij Sikkom, een dagblad, zag ik al foto's voorbij komen.
2: Ja.
1: Lijkt mooi.
2: We hebben een reportage erover zo meteen. Voor de rest, een leuke topo weer. De lachlijn, nog steeds dezelfde lach. Dus heb je hem in de smiezen, bellen straks. En zorg dat je de prijs in de wacht sleept. En het is woensdag, hè. De week is alweer half om. Betekent dat wij weer iemand blij gaan maken met een borrelplank. Voor komende vrijdag.
1: En die borrelplank, ik heb hem een keer mogen aanschouwen van hier erbij. Ik heb hem mogen proeven. Hij is fantastisch.
2: Ja, zit genoeg op.
1: Ja. Ja. En nog vol. Dat en meer zometeen over volgesproken. Een bomvolle show tussen 4 en 6 in Studio Groot. Met Erik en Maartje. Dit is Toto.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de 2e ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan Chronisch Nieuws, de hoofdlijnen. Leo, goedemiddag.
12: Goedemiddag Erik. Het besluit van Rijkswaterstaat om het grote onderhoud aan de noordelijke rijkswegen te schrappen zorgt voor verbijstering in de regio. De 3 noordelijke provincies zijn boos op het kabinet en stellen dat dit geen incident is, maar het gevolg van politieke keuzes in Den Haag. Bij een woning aan het Beneden Oosterdiep in Veendam is de bliksem ingeslagen. Door de blikseminslag is schade ontstaan aan de voorgevel en het dak. Brokstukken zijn daarbij op straat beland. En FC Groningen aanvaller Romano Postema ziet een transfer naar de Noorse landskampioen Viking FK voorlopig mislukken. De club van Erik Nefland wil rond de 700.000 euro betalen voor de 24-jarige spits. Maar FC Groningen wil meer geld zien. De speler die vorig seizoen namens FCM een topscorer werd van de eerste divisie mag vertrekken bij de Groningers. Meer nieuws om 16:30.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Radio
18: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
11: Iedere werkdag van 4 tot 6 met weer verkeer. Groningse topo, de lachlijn na 16:30. En uiteraard de mooiste muziek. Te beginnen met Cici Peniston.

0: doet een nationale hit mee in 1992. CC Peniston en Finally. Studio Grun met een blik op de weg, maatje.
1: Nou, het is hartstikke mooi. Rustig nog op de weg. Alleen die N33, hè, die is nog dicht. Dus in de richting van Siddeburen naar Veendam. Daar kun je hem niet op.
0: Nog steeds niet.
1: Nog steeds niet. Nee.
0: En we hebben weer een kraakheldere verbinding met Nolbroek. Mooi,
2: ja, zo is dat. Ja. En next is complimenten.
0: Oké.
2: Okay. Ja, zo is dat.
0: En zou nog een koffie geven met een koekje?
2: Ja, dat is er niet van komen. Want ze moesten halverwege stoppen met waakzaamheden in verband met onweer. Dus toen moesten ze snel weer deur. Want het lijkt me allemaal toch weer wat uit. Dat is meest niet zo.
0: Ja.
2: Ja, en het was natuurlijk ook bij heftig weer. Nou ja, Veendam, daar was inderdaad de getuige van. Door is ook 27 mm gevallen. Eentje verderop, Winschoten 15 mm. Nou, Delfzijl zeg ik ook 12 mm. Zo op de koord dat ik hier voor me heb. En ja, er zijn nog altijd een aantal buien actief. Ze trokken vanuit het westen. En de komende uren komen ze meer vanuit het zuidwesten. En wie bent er dus nog nooit van af. En ja, de temperatuur als maximum 16,5 tot 18,5 groot. Ja, en zo'n 6,5 uur de zon. Nou, er komt nog wel een beetje meer zon uit. Want ja, de komende uren hebben we nog te maken met die aantal buien. Met hogel en onweer doorin. En de grens is ook behoorlijk tekeer. Ook vanwege de regen en keurde ziet veel water. En in Venoom loopt het en kloot het meer op. Met vannacht een minimum van 8 tot 12 graden en overnemende wind. Zou de nevel in mist kunnen ontstaan. In maart begint met zon en bewolking in de loop van de dag. Dan kunnen we alweer een buivuur komen. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden.
0: Oké, okay, maar dankjewel. Tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Ja, de week is alweer voor de helft voorbij. En dat betekent dat wij vandaag voor komende vrijdag weer een borrelplank gaan weggeven.
1: Wat vier je vrijdag?
0: Wat vier jij vrijdag?
1: Ja, en er is wel het een en ander te vieren, denk ik. Want het weer de hele tijd. We gingen vanochtend ook even lopen. Het zou mooi droog zijn. Zonnetje. En dan ineens zaten we toch midden in het bos. Een enorme bak onweer over ons heen. Remspand.
0: Ja, en WK gaat natuurlijk beginnen morgen.
1: Oh ja.
0: Dus,
1: dan heb je vrijdag het Nederlands elftal niet. Maar dan kun je het bij iets anders kijken. Eten.
0: Ja.
1: Of je bewaart het tot zondag.
0: Ja, zou dat een goede reden zijn dat jij zegt, nou, die krijgt hem?
1: Tuurlijk.
0: Oh, nou ja.
1: Altijd is een goede reden. Als jij het een goede reden vindt, dan vind ik het een goede reden.
0: En wat moeten de mensen doen?
1: Even appen. 0533182. Dan even appen waarom jij die borrelplank vrijdag wel wil hebben.
0: Oké, okay, en even na 17:30 vanmiddag maken wij de winnaar bekend.

0: fans van de Rolling Stones moeten nog een maandje geduld hebben. 10 juli komt hij uit, het nieuwe album van de Stones. Dit was Mixed Emotions. In december heeft Dots in Groningen de grootste kerstbal, maar in aanloop naar het WK hebben ze nu de grootste voetbal. De koepel van het gebouw wordt met hoogwerkers omgetoverd tot één grote voetbal. Teun Heeg van Dots vertelde erover aan onze verslaggever Dimitri van Tuil.
1: Ja, ik sta in de binnenstad een dag voor aanvang van het WK. En dat WK dat kan onder andere gekeken worden in de Dot. Maar wat opvalt is die hele grote bal achter jou. Teun, vertel eens.
2: Ja, supermooi toch? Ja, we zijn eigenlijk op het idee gekomen nadat de kerstbal van het dak afging. Toen, we zijn natuurlijk van tevoren al druk bezig met de planning en de programmering. En toen dachten we moeten er wat mee.
1: Hoe is überhaupt het hele idee ontstaan om van die grote ballen hier neer te leggen?
2: Ja, je moet wat ludieks doen en we merken wel hele positieve invloed hebben gehad met de kerstbal die we weer terug hebben laten komen. Dus we dachten, we gaan nu een hele mooie voetbal op het dak maken. Dat bleek wat ingewikkelder dan we dachten aan het begin. Maar zoals je ziet is het eigenlijk wel best goed uitgepakt.
1: Ja, want je zegt in januari zijn we eigenlijk al met dit idee begonnen. Nou heb je mij verteld dat 3 dagen geleden jullie hier ook mee zijn begonnen om het op te zetten. Ja, kun je eens in het kort vertellen, hoe ziet het eruit om zoiets op touw te krijgen?
2: Nou, er is van tevoren lang over nagedacht. Het moest natuurlijk opgemeten worden. Je zit met een rond vlak, dus de ideeën van een doek eroverheen of projectie. Maar goed, overdag zie je de projectie niet. Uiteindelijk kwamen we op stickeren. Het zijn stroken van 1,5 meter, begreep ik. Ze zijn ongeveer 8,5 meter breed. Ze doen zo, strook voor strook, doen ze alle vlakken op de bol maken. Dus.
1: Nou kijken wij tegen de buitenkant van de bal, waar ook de laatste werkzaamheden nog gedaan worden. De binnenkant van de bal, daar kunnen mensen ook de wedstrijd kijken.
2: Ja, de binnenkant van de bal. We hebben een mooie filmzaal boven. We hebben een mooi groot scherm straks op het terras staan. Dus we hopen ook mooi weer. En binnen in het restaurant hebben we ook 6 televisies en een grote beamer. Sorry, 8 televisies zelfs. Dus we hebben volle bak voetbal. Ja,
1: hoe zit het eigenlijk met jou en oranje koorts?
2: Ik zei gisteren toevallig tegen iemand dat ik na de wedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan iets minder positief was. Maar ik mocht van mijn vriendin dat niet zeggen. Dus we gaan het WK winnen.
1: Ja, en dan wordt het hier een feestje.
2: Dan wordt het zeker een feestje. Maar dat wordt het sowieso ook als we niet winnen. We zenden de halve finale uit. De finale sowieso ook. Stelst als Nederland niet doorgaat. Kwartfinale en 16e finale moeten we even kijken. Maar we gaan wel een voetbalfeest maken deze.
1: Ja, en uiteindelijk moet het dus af zijn. Nog een dag tot het WK. En dan is hier deze grote bal dus ook klaar.

0: Ja, want het is weer tijd voor ons dagelijks lesje topografie, Groningse topo. En Maatje, waar zijn we vandaag?
1: We gaan vandaag naar het zuidelijkste puntje van het Westenkwartier.
0: Oh.
1: Dus zo zuidelijk zitten we dan eigenlijk.
0: In de neus van de provincie.
1: Precies, in de neus. Ja, zo zie ik dat ook altijd. Ja. Wat zie jij er ook weer in?
0: Een paardenhoofd.
1: Ja, of een soort koeienhoofd, runderhoofd zie ik ook altijd. Dus in de neus daarvan en dan zeg maar niet waar zijn neusgaten zouden zitten, maar dan nog weer aan de onderkant, hè? Dat kinnebakje.
0: Dat is een kin.
1: Ja, precies. Ja. Daar zitten. En daar ligt Heineburen.
0: Heineburen.
1: Had jij vast al heel vaak van gehoord, maar...
0: Ik dacht dat we alles al hadden gehad, maar dan komt nou Heineburen.
1: Komen we hier weer. Ja, nee, dit bestaat toch echt. Gehuchtje tussen de Wilp en Zevenhuizen in. En er wonen... Nou, ik weet niet hoeveel mensen er wonen, ik weet wel hoeveel huizen er staan. 12 adressen. Postcode 9354VM. En het oudste jaar is in 1900 ongeveer gebouwd. En het nieuwste in 1999. Dus precies in die eeuw hebben ze daar 12 huizen gebouwd. Gewoon rustig aan.
0: Nou, onze hoop is gevestigd op die 12 adressen in Heineburen. Woon jij daar of ken jij iemand die daar woont? Of ben je sowieso bekend daarin die komt rijden? Laat Maatje er niet mee zitten. Ze is bezig met de Groenipedia-pagina van Heineburen. Dus alle info is welkom. 050-3188-288. Zometeen het laatste nieuws uit Groningen met Leo. Maar eerst Lucas en Gea. Als ik die wat vroeg.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: Half 5 alweer. Tijd voor het nieuws uit Groningen met Leo Wassing. Goedemiddag.
9: Goedemiddag Erik. Een fietser die ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in Zuidhorn vanmiddag is overleden. Het slachtoffer is een 88-jarige man uit Zuidhorn, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Gast. De politie doet onderzoek hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn boos op het kabinet. Volgens de provincies leggen de keuzes in Den Haag het onderhoud van de noordelijke rijkswegen stil. Rijkswaterstaat meldde eerder vandaag dat onderhoud aan wegen in onze regio wordt stilgelegd vanwege geldgebrek. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema.
10: Ja, dat is een zeer onaangename verrassing. Want de prioriteit zou ook liggen op beheer en onderhoud, zei de minister. Dus dan hoor je dit. Dit staat er haaks op. Het lijkt mij niet wenselijk dat je zaken, als je nu geen onderhoud pleegt, dan gaat nog een extra drempel opwerpen voor de toekomst, voor ontwikkeling en de bereikbaarheid van onze regio. Dus dan worden opgaven vaak nog duurder, hè, als je onderhoud uitstelt. Dus wij moeten eigenlijk toen in Nederland naar een nieuwe manier van financieren van onze infrastructuur. Dat is de boodschap die ik aan Den Haag ga geven. Ga je er op een andere manier mee om. Want als wij niet investeren in de toekomst, dan loopt Nederland letterlijk vast.
9: Ja, Bennema vreest dat inwoners de gevolgen zullen gaan merken. Hij waarschuwt voor slechtere wegen, meer afsluitingen en minder veiligheid. Bij een woning aan het beneden Oosterdiep in Veendam is de bliksem ingeslagen vanmiddag. Door de blikseminslag is schade ontstaan aan de voorgevel en het dak. Brokstukken zijn daarbij op straat beland. De straat is deels afgezet vanwege de schade. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De politie zoekt getuigen van een mishandeling op de Nieuwe Markt in Groningen. Dat gebeurde op zaterdagochtend 11 april rond 5 uur. Volgens de politie is het slachtoffer meerdere keren op het hoofd en gezicht geslagen. De verdachte was samen met nog 2 andere personen. Zij grepen niet in, benadrukt de politie. Mensen die iets hebben gezien of zichzelf herkennen in die situatie worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Er gaat voorlopig een streep door de transfer van FC Groningen aanvaller Romano Postema naar Viking FK. Technisch directeur daar, Erik Nefland, wil rond de 700.000 euro betalen voor de 24-jarige spits. Met bonussen zou dat bedrag verder kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Maar FC Groningen wil meer geld ontvangen voor de topscorer van de eerste divisie. Postema werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Emmen en mag nu vertrekken bij de FC. Hij staat tot volgend jaar zomer nog onder contract.
11: Dankjewel, Leo.
8: Nog even naar het weer, hier is Harma.
12: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie regen en onweersbui, mogelijk met hagel. Met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind is zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond nog een paar buien, voor de rest opklodes en vannacht een minimum van 8 tot 12 graden en een keer nevel en mist ontstaan. In maart begint de dag met zon en bewolking en de loop van de dag is de weer kans op buien. Met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
8: Zojuist hebben we Heineburen op de kaart gezet. Kun jij ons meer vertellen over dit gehucht in Grun? Bel of app dan met 050-3188-288. En zometeen mooie prijzen te winnen met de Lachlijn.
11: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.

0: Sugar Babes op Radio Noord en Push the Button. Nou, dat doe ik alleen maar als het antwoord fout is. Want liever niet natuurlijk. Liever hoor ik een goed antwoord. En dan kunnen we eindelijk weer eens een keer die prijs weggeven voor ons. Onze studio muziektegel.
1: Wil je er vanaf?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Hij staat al binnen een week.
1: Dat klopt. Hij staat meer dan een week. En ik was zelfs al een beetje aan het oriënteren van... Goh, wie zou ik hierna weer eens even als lach gaan
0: kiezen?
1: Want dat gevoel krijg ik dan een beetje.
0: Jij bent ook toe een nieuwe lach.
1: Ja, nou ja. We zitten al in de Groningse mannen scene.
0: Ja.
1: En daar hebben we gewoon al heel veel namen van gehad. Dus op een gegeven moment denk je, nou, daar zijn de Groningse mannen gewoon op. Marcel Nieuwweg is genoemd. Bert Visser. Geert Pruiksma, Edwin Pasveer, Dirk Boscher, Stefan Kostos en Burley.
0: Ja, zijn het allemaal niet.
1: Niet goed.
0: Gaat om deze lach. Jij hebt een paar dagen geleden de Studio Grun muziektegel nog laten zien aan de mensen thuis.
1: Klopt.
0: Dus
1: heel erg hoog gehouden. Mensen zeiden, wow, is die zo mooi. Ik ga nog beter mijn best doen. Dat heeft wel even geholpen, ja.
0: Ja. Nou, bel hem maar dan. 050-388-288. Want wie lacht hier?
1: Zo mooi. Ik ga nog beter mijn best doen. Dat heeft wel even geholpen, ja.
0: Ja. Nou, bel hem maar dan. 050-388-288. Want wie lacht hier? En als je het goed hebt, dan is die prijs voor jou. We doen er ook een zomerhoedje bij.

0: De Dolly Dots, eind jaren 70 was dit, waren het nog jonge meiden. Radio en even kijken hoor. Ja, Jan Domeijer luistert ook naar de radio. Dag Jan.
1: Hallo.
0: Hallo, want jij hoorde onze lach voorbij komen.
1: Ja.
0: Ja. Wil je hem nog een keer horen? Of zeggen we nou, het is niet nodig.
1: Nou, ik roep al een paar dagen dezelfde naam, dus...
0: Dat klinkt overtuigend.
1: Ja, zat er maar aan wachten.
0: Ja, en je hebt nog niet eerder gehoord die naam in deze serie?
1: Nee, ik heb deze naam nog niet gehoord.
0: Nou, laat ons niet langer in spanning. Aan wie zit jij te denken?
1: Ik dacht van Nivinjo Geertsema, maar...
0: Onze collega van Tussen de Middag.
2: Veel collega's al voorbij gekomen, hè? Allemaal Groningse mannen.
0: Ja, inderdaad, ja. Nivino, lacht hij zo? Nou, dat beginstukje, inderdaad, zo rollen.
2: Hoor ik er wel een beetje in.
0: Ja, wat ja. Nog een keer hoor. Nivino. Nou, en als het goed is Jan, dan win jij de prijzen. En mag je ook zelf een liedje kiezen, hè, voor onze muziektegel. Heb je daar al over nagedacht, of niet?
1: Oh, even Birdie, wel leuk, denk ik.
0: Oh, Birdie. Nou, die werd gisteren nog genoemd, hè. Die is ook niet.
1: Maar ja, ja, daarom is je muziek wel mooi.
0: Ja. Zeker, zeker. Nou, we gaan naar de jury. Is het Nivino Geertsema? Nee, Jan. Nee.
1: Oh, jammer.
0: Ja, echt jammer. We hadden jou de prijs uiteraard gegund, maar hij gaat aan je neus voorbij. Tot mijn spijt.
1: Ja,
0: toch bedankt voor het meedoen en leuk je even gesproken te hebben.
1: Oké.
0: Okay.
1: Hoi,
0: Jan.
1: Hoi. Tot ziens. Hoi.

0: weer een plaatje van Nena te horen op onze Rundfunk Radio Noord 99 Luftballons. Ja, vandaag zijn we in Heineburen.
1: Nou, en dan denk jij, daar is niks over te vinden. Nou, dat is niet waar. Dat dacht ik zelf. Maar wat blijkt? Heineburen wordt genoemd in de kanon van Nederland.
0: Oh.
1: Enig idee wat dat is?
0: Nee. Ja, ik stel me er iets bij voor. Een soort lijst met originele plaatsnamen of zo.
1: Nee, het is heel anders. Maar ik moet eerlijk bekennen, want voor mij is het iets minder lang geleden. Maar toch, want er ging bij mij zeker wel een belletje. Ik dacht, god, ja, hoe zat het ook alweer? Ik dacht wel meteen aan mijn geschiedenislessen. Want daar wordt het voor gebruikt op scholen. Maar wat is het nou precies? De Kanon van Nederland is een overzicht van de 50 belangrijke gebeurtenissen, personen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vormen.
0: 50?
1: Ja.
0: Daar zit Heineken bij.
1: Ja, dus het is echt bijzonder. Daar wordt het in genoemd. Dus dat gaan we gewoon even doornemen.
0: Ja, want waarom?
1: En waarom inderdaad? Ja. Nou, dat gaat over Heineburen en het Bolmeer. Heineburen ligt daar ongeveer, of het Bolmeer ligt daar tegenaan. Dat is tegenwoordig een pingo-ruïne. Maar in de 17e eeuw ontstaat rond Heineburen een felle strijd tussen Ludolf Koenders van de Koendersborg en Georg Willem van In- und Kniphuizen. En dat klinkt een beetje Duits.
0: Die hebben we vaker gehoord.
1: Ja, beide willen controle over de waterhuishouding en de economische exploitatie van het veen daar. In 1669 laat Koenders een afwateringsloot graven richting het Bolmeer om zijn veengronden droog te leggen. Maar daar was de heer van Nienoord helemaal niet blij mee, want die had juist het Bolmeer nodig om zijn kanalen en vervening van zeven huizen af te wateren. Dus er kwam een slag. De slag bij Bolmeer. En nou ja, dus ook ongeveer op de plek waar nu Heineburen ligt. Die ruzie is helemaal geëscaleerd. Over en weer gingen ze elkaar sloten vernielen, dingen in de brand steken. Uiteindelijk werd er ook geschoten. En er kwam één persoon om het leven. Dan volgen allemaal rechtszaken. En dan uiteindelijk bepaalde het Hof van Holland in 1671 dat venen ten zuiden van het Bolmeer bij Nienoord horen en ten noorden van Koenders en van de Koendersborg. Dat is eigenlijk gewoon, dat denk je, kun je daar dan samen niet uitkomen. Hè? Maar er was toch echt even een rechter voor nodig. Nou, Noord en Zuid allemaal verdeeld. En eigenlijk laat dat zien, dat is de samenvatting uit het Kanon van Nederland dus. Hoe belangrijk waterbeheer, vervening, en dat was allemaal zo cruciaal voor de ontwikkeling van het gebied het Westenkwartier. En die langgerechte verkaveling rond de Koendersborg en die strijd rond de Bolmeer, dat zijn dus nog steeds de verbindingen met de ontginning van het veengebied en de pogingen van landeigenaren om het landschap naar hun hand te zetten.
0: Oké, en wat zei je nou? Is het daar een pinguïnruïne?
1: Nee, pingo-ruïne.
0: Oh, pingo-ruïne. Oh ja.
1: Ja, maar dat heb ik wel vaker behandeld. Maar kan ik straks nog wel even een keertje voor jou uitleggen. Want ik zit nu net even aan mijn tijd.
0: Je hebt iets met de ijstijd te maken, geloof ik, hè?
1: Nou, ja.
0: Ja.
1: Oh, nou, hoor
0: we daar straks meer over. 050-3182 als je maatje kunt helpen met info over Heineburen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Mooi Leo.
13: Mooi Erik. Pro, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Groningen. Vrijdag wordt het akkoord officieel gepresenteerd aan het publiek. De politie heeft een persoon aangehouden bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen in stad. Er wordt verdacht van winkeldiefstal in het stadscentrum. De aanhouding ging gepaard met veel geschreeuw en er moest ook een spuugmasker aan te pas komen, aldus een woordvoerder van de politie. En in Zuidhorn is vanmiddag een 88-jarige fietser overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde rond 14:15 aan de Nieuwe Gast. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Straks meer om 17:30.
14: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
18: Met straks na 17:30 meningen van Grunigers op straat. Wat vindst u? En antwoord op de vraag... bij wie bezorgen wij komende vrijdag een borrelplank?

0: Miami Sound Machine met zangeres Gloria Estefan natuurlijk. Bad Boy, was dat? Hoe staat het bij de middagspits op woensdag?
1: Nou, ik zie net een hele grote vertraging op de N387 van Slochteren richting de aansluiting met de A7. Sta je nu maar liefst 20 minuten vast. En dat heeft natuurlijk te maken met die afsluiting op de N33 waar je niet langs kan.
0: Nee, iedereen gaat nu daar langs natuurlijk.
1: Ja, en dan als je daar met z'n allen langs wil, dan wil dat dus niet.
0: Dan wordt het druk.
1: Nou ja, wil wel. Het is ook wel gezellig natuurlijk.
0: Duurt iets langer.
1: Is gewoon iets langer.
0: Ja, ja, ja. En hou je radio dan gewoon aan, hè? Dan mis je niks. Hoor je straks ook nog meningen van grunnigers op straat. In Leek zijn wij vandaag.
1: In Leek, vlakbij Heineburen is dat.
0: Ja.
1: Als je zo naar buiten kijkt, dan heb je er misschien geen zin in. Maar stel je even voor dat het gewoon zomer is. Hou je dan, ga je dan nog wel eens kamperen? Wil je kamperen? Vind je dat leuk? Vind je het misschien wel heel duur geworden?
0: Ik vind het helemaal niks.
1: Nooit gevonden ook?
0: Nou, ik heb het wel eens gedaan en dan dacht ik...
2: Het was echt hel.
0: Ja, zoiets. Nee, ik hou daar niet zo van. Nee.
1: Hey, je bent ook een beetje luxe poes.
0: Ja, dat zal het ook zijn, denk ik. Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het dus wel heel leuk. Maar dan niet, we zetten geen tent zelf op. Dan het liefst dat daar al een tent is. Maar Steven wil eigenlijk liever gewoon dat het een soort huisje is. Ja. Dat je ook niet naar de wc hoeft te lopen.
0: Dat het eigenlijk gewoon bijna een caravan is.
1: Ja, maar toch. Ja, maar kijk, want je kan ook op... want wij zijn bezig een beetje te kijken wat we willen op vakantie. Je kan ook een Airbnb. Maar ik vind dus zo'n huisje gewoon ergens anders. Vind ik toch minder leuk dan echt op de camping. Op de camping heeft gewoon wel iets.
0: Ja, vroeger als kind had ik dat ook. Maar nee, dat ben ik...
1: We willen dan lekker voor de tent zitten.
0: Ja.
1: En wat drinken en een spelletje doen.
0: Ja, jij krijgt maar niet zover. Nee.
1: Nee, we gaan niet kamperen dit jaar. Okay.
0: Maar de mensen in Leek misschien wel. Dat horen we dan straks, hè? Na half

0: De Spin Doctors op Radio Noord en Two Princes. Voor het weer, je kunt even naar buiten kijken of naar boven. Dan kun je ook Harma gewoon in vroegen. Mooi Harma.
1: Ja, mooi.
0: Ja, want overtuigd een planse tremuut vanmiddag.
1: Ja, klopt. Op dit moment zakt de buitenactiviteit wel wat in. Maar er zit nog wel een aantal buiten. Maar de onweerskans die wordt de komende uren toch echt wel kleiner. En de laatste weermodel toch in ons wat ruimte zijn. Dat de buiten ook wat uitnanden van. Dus dan kunnen we vanochtend nog even weer wat meer ruimte voor de zon. En ja, maar nu gaan we een soort van opherholpen. Nou, dan ben de buiten die kom minder taalrijk en ook minder pittig. Dus dat is gunstig. Ja, en door achteraan zeg ik op vrijdag wat regen en ook weer een poolbuien. En op zaterdag zal het al droog blijven, maar dat gaat niet meer door. Want het hoge drukgebied, dat geeft wel tekengas, is nog nooit voldoende aanwezig. Want het lege drukgebied wordt daar we nou continu last van hebben. Het schroeft allemaal op richting Scandinavië. En dooromheen hebben we nog altijd te maken met een noordwestelijke stroming. En met lege druk dus toch nog in de buurt levert daar ook nog weer een bui op. Ja, en die noordwestelijke wind brengt natuurlijk ook nooit al te hoge temperaturen. Dus zullen we toch richting maandag, dinsdag moeten dat de wind nog zulke regenstouw draait. En dan komen de 20 graden weer op het thermometer. Dus de weersverbetering, de zomer kreeg met de herkansing toch wat vertroging, om zo maar te zeggen. Roodschaal, 6 uur de zonderbie. Het werd 17 graden op dit moment maar 12,5 graden meer. De bewolking is er op dit moment. 20 kilometer zichtbaar, millimeter is ervan. Met onweer in hogel en was een motige tot krachtige wind. In Sibboden op dit moment 12,5 groot, 18,5 millimeter is de vaan. Ook onweer in hoge 18 graden is het west. En de barometer stand doen ze 15 millibar. Nou, vernomen. We hebben nog te maken met een pool buiten. Maar storig aan is ook dat bar op een beetje uit aan de vaat. De onweerskans gaat roet. En met meer opkloten hebben we loten vernomen in vannacht. Een minimum van zo'n 8 tot 12 graden. Dat is en dan had hij wel kans op een enkele bui. De mooiste kans doorop is langs de kust. En er kan vannacht ook wel eens wat nevel en mist ontstaan. Dat is dan verder de provincie. Maar het begint met de zon en bewolking. In de loop van de dag is er weer kans op een bui. De wind motig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. Brengt 16 tot 18 graden. In de omden neemt de bewolking zouden volgen. Onweer en regen. Vrijdag beginnen we met de regen. In de middag nog een paar buien. Maar storen gaan en zullen we ook een beetje zon. 16 tot 19 graden. Zaterdag een bui. Voor de rest regelmatig zon in de graden of 18. En zondag maandag blijft droog. Maar de wind zit in het noordwesten. Met 17 tot 19 graden. Ja, en in vanaf dinsdag maar die temperatuur echt omhoog gewoon. Omdat de wind naar het zuiden zou draaien. Met nu weer wat zon. En dan komen we weer boven de 20 graden.
0: Kijk, de zomer komt eraan.
1: Ja, hij komt er wel aan. Alleen dat duurt een dagje lang.
0: Dat duurt helemaal. Oké. Okay. Harma, dankjewel en schier om, hè?
1: Ja, net zo. Bye.

0: band die begon als coverband. Deden liedjes van Roxy Music en Ultra Fox. Later kwamen ze ook zelf in de hitlijsten terecht. Icehouse, Hey Little Girl.
1: Drive stil, ooit met heel slomme stil. Bril schild, waar voor zijn baard, nooit chance, dood stil. Waar verloopt, bronzen of sauwe bieten.

0: En vandaag zijn we in het Westerkwartier, vlakbij Leek. Heineburen,
1: ja, het is echt een gehuchtje. De plaatsnaam staat wel gewoon op de kaart, maar er is ook een gelijknamige straatnaam. Dus de Heineburen, die loopt van de ene kant vanaf de Wilp tot aan Zevenhuizen, want het ligt precies in het midden, daar ligt Heineburen. En het is een prachtige landweg, ik wil er wel wonen. 12 adressen, 12 mensen zijn zo gelukkig om daar ook echt te wonen. En ik noemde natuurlijk net al het Bolmeer, de Pinkgo-ruïne. Daar kun je trouwens niet zo makkelijk heen. Staat hier, die is slechts beperkt toegankelijk. En ik kon ook niet helemaal online vinden waar je dan echt een kon om te kijken. Maar er is meer. Er zijn nog twee bossen. Nou ja, bossen. Bosjes. Het Nanninga-bos en het Harense bos.
0: Oeh.
1: Ook wel grappig, toch?
0: Ja, waar we net
1: zijn. We zaten net nog in Haren, maar dit heet ook toepasselijk staat hier het Harense bos. Want die naam die slaat op de haar waar het op gebouwd is, zoals ze dat noemen. Kom ik zo op. Ik begin even bij het Nanninga's Se bos. Dat was een helemaal bos van helemaal van naaldbomen. En die waren allemaal geplant door mensen, want het was voor de houtproductie. Daar willen ze nu weer een, nou, tussen aanhalingstekens, echt bos van maken, natuurbos. Dat duurt heel lang om dat te doen. Dus het Groninger Landschap heeft het bos gekocht of gekregen. En die doet dat nu. Maar als je dat in één keer allemaal kapt, dan komen er alleen maar struiken voor terug. Dus je moet dat heel gefaseerd doen. En daar zijn ze nu dus mee bezig. Ongeveer 27 hectare groot is dat. En iets zuidelijker heb je dan het Harense bos ook bij Heineburen. En dat is dus geplant op een zogeheten haar, wat ik net zei. En dat is een zandverhoving eigenlijk, ontstaan door wind. Dus er was eerst niks, heel veel wind. En die zand kwam al tegen elkaar aan. Er begint één keer een bultje. Dat wordt al steeds groter. En dat is, die bomen die ze daar hebben geplant, was niet per se voor de houtproductie. Is wel ook door mensen gedaan. Maar dat deden de boeren. Want dat hield zeg maar de weersomstandigheden tegen. En hielden dat zand vast. En dan had je geen last van stuifzand op je akkers.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Hoor je nog eens wat, hè?
1: En dat ligt dus vlak bij elkaar met twee hele verschillende redenen. En ook dat bos, dus het Harense bos, daar stonden vooral dennenbomen, sparren en lariksenbomen. Soms wel 100 jaar oud. En dat wordt nu ook helemaal een natuurbos. En eigenlijk is dat ook allemaal Heineburen.
0: Goh.
2: Ik wist het ook niet.
1: Nee, dat had ik
0: interessant,
1: al.
0: Interessant. Nou, mocht je nog informatie hebben, laat het maar eens weten op 050 318 288. Het is etenstijd. Trek een eierbal.

0: Ajebal.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: 6:01. Het nieuws uit Groningen. Mooi, Leo.
7: Mooi, Reek. Goedemiddag. In Zuidhorn is vanmiddag een 88-jarige fietser overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde rond 2:15 aan de Nieuwe Gast. Na het ongeluk heeft een medisch team de man behandeld, maar tevergeefs. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De politie heeft vanmiddag een persoon aangehouden bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen in Stad. Hij wordt verdacht van winkeldiefstal in het stadscentrum. De aanhouding ging gepaard met veel geschreeuw en er moest ook een spuugmasker aan te pas komen. Aldus een woordvoerder van de politie. Een 46-jarige inwoner van de gemeente Groningen is gisteren aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en bezit van harddrugs. De auto waarin hij reed werd in de nacht van maandag op dinsdag aan de kant gezet langs de N360 ter hoogte van Garrelsweer. De man had 490 gram harddrugs bij zich, pillen en zo'n €1100 aan contant geld. Het geld, de drugs en de auto zijn in beslag genomen. Op de rotonde bij de Bergenweg en de Gotenburgweg in Stad zijn een automobilist en een fietser op elkaar gebotst. De fiets raakte daarbij flink beschadigd en verloor zijn voorwiel. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het met de fietser gaat. De provincie onderzoekt waarom de laatste jaren niet al het geld werd uitgegeven, terwijl dit wel beschikbaar was. Deze zogeheten onderbesteding bedroeg vorig jaar €100 miljoen. Staat in jaarstukken die Provinciale Staten vandaag bespraken. Vrijwel alle partijen zijn kritisch over dit hoge bedrag en willen weten hoe dat komt. Ze denken dat er meer realisme nodig is in de begroting. Iets wat de accountant van de provincie ook aangaf. Volgens het provinciebestuur is er niet één overkoepelende oorzaak aan te geven, maar kunnen sommige plannen of programma's om verschillende redenen niet of niet tijdig uitgevoerd worden. Provinciale Staten willen zo snel mogelijk opheldering, juist omdat er al meerdere jaren sprake is van onderbesteding en beterschap werd toegezegd. Pro, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Groningen. Vrijdag wordt het akkoord officieel gepresenteerd. Formateur Ineke van Gent overhandigt het akkoord dan aan burgemeester Roelien Kamminga.
8: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd Pro met 13 zetels veruit de grootste partij. D66 en de VVD werden met 6 en 4 zetels de tweede en derde partij. Ondanks die uitslag besloten de coalitiepartijen van de afgelopen 4 jaar elkaar stevig vast te houden. Ze zochten en vonden de meerderheid bij het CDA, dat bij de verkiezingen groeide van 2 naar 3 zetels.
7: Aldus verslaggever Wouter Holsappel vanaf het toilet in het stadhuis.
6: Ja, inderdaad.
7: Ja, geen grap.
6: Oh, was echt zo ook. Ja, ja, ja, ja, hoor het ook. Leo, dankjewel en fijne avond.
7: Dankjewel, hetzelfde.
6: Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma.
9: Na een dag met pittige buien hebben we vanop nog even wat meer ruimte voor de zon, want de buitenactiviteit gaat te storen gaan uit. Loten vanop en vannacht opklaars, verder de provincie een kans op nevel en mist met 8 tot 12 graden als minimum. In buien wordt een dag met bewolking, zon en kans op een bui. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
10: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: en Miss Montreal en Hoe. En als het dan woensdagmiddag is, dan kijken wij altijd alweer reikhalzend uit naar de vrijdagmiddag. Het is niet ver meer weg. De week is over de helft. En op vrijdagmiddag, ja, sommige mensen hebben een heel fijn weekend voor de boeg.
1: Het is alweer bijna woensdagavond. Eigenlijk is het weekend. Je kan het eigenlijk al aanraken.
0: Nou, precies.
1: En dan wil je ook wat lekker even misschien wat knabbelen.
0: Daarvoor hebben wij onze borrelplank in het leven geroepen. En die gaan we iedere woensdag weggeven. Zeer gewild, kan ik al wel zien aan de hoeveelheid appjes die dan binnenkomen hier. Nou, we hebben er iemand uitgepikt. En die heb ik nu aan de lijn. En dat is Steven. Goedemiddag, Steven. Ja, hallo.
2: Hallo.
0: Jij hebt ons ook een appje gestuurd.
2: Ja, dat klopt.
0: Met een voor jou hele goede reden waarom jij dan wel voor die...
1: Ik vind het ook wel echt een hele goede... Ik zou bijna dubbele opsturen. Het lijkt me heel zwaar.
0: Oh, wat dan? Vertel Steven, wat gaat er gebeuren?
2: Ik ga op schoolkamp met groep 7.
0: Oh, jij bent een leraar?
2: Ja, ik ben leraar. Ik werk in Eelde.
0: Ja?
2: Ja.
1: Meester Steven van groep 7.
2: Ik kinderen op kamp.
0: Dat is een goede, ja. Meester Steven van groep 7. En dus je gaat even een paar dagen ertussenuit met de leerlingen? Dan
2: ja,
0: kom je... Oh, één dagje, dus...
1: Nachtje?
0: Oh, nachtje ook. Ja. Dag en een nacht. Ja, dan kom je natuurlijk gebroken weer thuis, vrijdag.
2: Ja, dat is een grote kans van wel, ja.
0: Waar gaat de schoolreis naartoe?
2: We gaan kamperen in Assen.
0: Kamperen in Assen, nou, dat is toevallig ook...
2: Ja, dat is een grote kans van wel, ja.
0: Waar gaat de schoolreis naartoe?
2: We gaan kamperen in Assen.
0: Kamperen in Assen, nou, dat is toevallig ook het onderwerp van wat Vinsoe straks, hè?
1: Ongelooflijk.

0: fietsen, dan staat er in ieder geval een heerlijke borrelplank op jou te wachten.
1: Nou, wat lekker.
0: Ja.
1: Super.
0: Gefeliciteerd, we gaan het in orde maken. Aanstaande vrijdag dus. Zorg dat je thuis bent. En ja, je kan wat mensen om je heen verzamelen. Want alleen krijg je hem niet op.
1: Goed. Nee, dat komt.
0: Veel plezier bij het kamperen in Assen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Turnstile en Suddenly I See. Daarvoor horen we meester Steven van groep 7 uit Leek. Die gaat op kamp met de jeugd. Kom vrijdag terug en dan staat er een heerlijke borrelplank op om te wachten. Ja, en over kamperen gesproken. We gingen de Staten op in Leek om te vragen... zet jij wel eens nog wel eens een tentje op?
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Ga jij nog wel eens kamperen?
4: Ik ga vrijdag voor het eerst kamperen.
3: Voor het eerst kamperen?
4: Ja. Ja.
3: De vuurdoop.
4: De wat?
3: De vuurdoop noemen ze dat, voor het allereerst.
4: Ja, klopt.
3: En met wie ga je kamperen dan?
4: Met familie.
3: Houdt u van de camping?
5: Vroeger wel, tegenwoordig niet meer.
3: Waarom niet?
5: Ja, het is allemaal veel te veel gedoe.
6: Wij gaan nooit aan. Want
3: jullie doen niet aan kamperen?
4: Nee.
3: Waarom niet?
6: Dat is de wc-rol onder de arm? Nee, tuurlijk doen we dat wel eens. Ja hoor.
3: Ja.
6: Ja.
3: Maar liever niet bij Rijbeek.
6: Nou, niet altijd.
3: Nee. Waar ging u vaak naartoe met de caravan?
5: Meestal naar de bloemen, het is Zuidlaren.
3: Gewoon mooi, lekker in eigen land.
5: Ja. Ja. Ja.
3: En nu?
5: En nu blijven we gewoon thuis, een beetje fietsen en dat soort dingen.
3: Ja.
5: Dus.
3: Een hekel aan camping?
4: Ja, dat is niks voor mij.
3: Omdat
4: het heel primitief is.
3: Ja. Ja, de wc-rol, dat vraag al hoor je vaak.
7: Nee, daar hou ik niet van.
3: Ook al niet?
7: Nee.
3: Nou, ik tref het wel hier aan Leek.
7: Ja. Ja. Nee.
3: Wat is er mis met kamperen?
7: Ja, ik heb er helemaal geen zin in.
3: Nee.
7: Nee.
3: U vindt

0: Met heel gedoe.
1: Spannend?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Omdat je het nog nooit gedaan hebt?
2: Nee, ik vind het niet spannend.
1: Nee?
2: Nee.
1: En waar gaan jullie naartoe?
2: Dat weet ik nog niet.
3: Soms is leuk.
1: Ja.
3: Sterker, wij hebben in een joert geslapen.
4: Wij hebben gewoon in een joert geslapen.
1: Een joert?
4: Ja. Ja. Ja.
1: Dat is zo'n tent die gaat zo, hè?
4: Ja, met een mooie zo'n hout.
1: Oh nee, hij is rond.
4: Eromheen, zo'n ronde. Ja. Daar hebben we gewoon in geslapen.
1: Ja.
4: Onder ladingen, dekens, midden in de winter.
1: Houdt u van kamperen?
5: Nee. Eén keer op vakantie werd... dat was kramperen in plaats van kamperen.
1: Kramperen?
5: Ja, dat was meer overnacht slapen in zo'n hangzak. Of zo'n hangmat.
1: Ja.
5: Ja, dat was verschrikkelijk. Dus nee.
1: Kamperen wordt wel steeds duurder.
4: Ja, maar alles wordt duurder. Toch?
3: Het is altijd nog wel goedkoper.
1: Dan?
3: Dan bij wijze van een luxe vliegvakantie of een hotel. Dus ik... Dat kan nog wel uitmaken dat ik juist kies voor kamperen.
1: Ja. En ga je dan in een caravan of in een tent?
2: Tent.
1: Moet je die zelf opzetten?
2: Geen idee.
1: Nee. Dus ook dat is een verrassing.
2: Ja, klopt.
1: Voor het allereerst kamperen.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Nou, heel veel succes daarmee.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja.

0: Beide zijn zo diep in ons midden. Brood en vrienden. En als je wint... Daarmee werd het 6:07. We waren vandaag in Heineburen.
1: Absoluut.
0: Mooie plek, veel over gehoord.
1: Zeker een mooie plek. Ik heb geen van de 12 huizen staan. Daar kunnen meer mensen wonen en ook minder. Maar die hebben geen contact opgenomen. Wel veel informatie gekregen. Mensen in de buurt. En toch ook wat dingetjes her en der meegenomen. Maar goed, twee bossen in de buurt. Ja. Dus helemaal door het Groninger landschap weer worden omgebatterijd tot echt natuurbossen. Dat ze ooit zijn aangeplant. De ene voor hout. Consumptie wilde ik zeggen, maar... productie. En de ene om de akkers van de boeren daartoe te beschermen tegen al het opstuivende zand.
0: En op de lijst met de 50 belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis.
1: Nou, dat is ook een goede. Ja. Het staat dus, Heineburen wordt een paar keer genoemd, wel in hetzelfde stukje, maar in de kanon van Nederland. Ja.
0: Dat is een hele eer.
1: Ook een leuke fun fact.
0: Nou, mooi dat we er even waren. We laten het achter ons. Morgen weer een ander plekje die we gaan opzoeken in onze mooie provincie. Het is tijd om naar ons dagminuut te gaan. Het is vandaag 10 juni, maar dan 10 jaar terug. Nee, wat zeg ik? Ja, 10 jaar terug.
1: Ja. Ja.
0: 2016.
1: Ja, het klopt.
0: Ja, 1 decennium terug.
1: Heel grappig vond ik dit. Toen dacht ik, oh ja, de Euroborg. Je moet ook altijd zonder lidwoord zeggen. Euroborg,
0: ja.
1: Maakt bekend vandaag dat ze de naam gaan veranderen. Weet jij nog waar ze het de eerste keer in hebben veranderd? Want de tweede wist
0: het
1: ik wel.
0: Het was altijd, de werktitel was Euroborg in het begin. Ja. En toen werd het... was het niet Hitachi of zoiets?
1: Nou, heel goed, dat is inderdaad de tweede. Die wist ik ook nog. Maar het werd dus eerst het Noordlease-stadion.
0: Oh ja.
1: Zo heeft het ook een tijdje geheten, 2 jaar. En toen werd het inderdaad Hitachi Capital Mobility Stadium. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niemand die dat ooit... We hebben toch altijd... Iedereen noemt het gewoon Euroborg.
0: Ja, de naam van de hoofdsponsor natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment dan...
1: Ja, maar sommige dingen moet je gewoon zo laten. Dat is, even kijken... 2021 is het gewoon weer Euroborg geworden en gebleven.
0: Ja. Ja. Nou, houden zo, zou ik zeggen.
1: Ja, vind ik wel. Dus ja. Veel coolere grote.
0: Moet al heel veel geld opleveren misschien.
1: Nee, je moet die naam vind ik niet te helpen aanpassen.
0: Nee. Oké, nou dat gebeurde vandaag 10 jaar geleden. We hadden ook een hit 10 jaar geleden. En we zaten allebei van tevoren even te luisteren. Van, wat was het ook alweer? James Bay,
1: ja. Hij was echt heel groot toen. Hij had allemaal van die hele grote... Dit was een beetje zo'n singer-songwriter. Hij had altijd een hoed op, net als Waylon. Ook een beetje zwart gekleed. En ze zijn, tenminste, wat we gaan draaien... Vind ik eigenlijk zijn leukste nummer. En toch was ik hem vergeten.
0: Ja, best fake smile.
1: Ja,
0: pokersmile dus eigenlijk.
1: Zo kun je het ook noemen. Maar daar heeft hij niet voor gekozen.
0: We gaan met een lach aan tafel. Eet smakelijk allemaal. Fijne

0: komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor 169 euro.
17: Voordeeluitjes.nl. Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
19: voordeeluitjes.nl.
20: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
21: Radio Noord.
22: Vandaag op Noord.
23: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het sloeg toch redelijk in als een bom. Het feit dat Rijkswaterstaat stopt met wegenonderhoud de komende jaren in Noord-Nederland. Het geld is namelijk op, zegt de landelijke wegbeheerder. En daarom worden alle werkzaamheden voor groot onderhoud volgend jaar en het jaar erop 2028 geschrapt. Concreet betekent dat voor Groningen geen onderhoud meer aan de A7, A28 en N33... Rijkswaterstaat zelf kon hier nog niet op de radio over vertellen. Maar ik ga er wel over praten met Sigurd Dijkstra, eigenaar en directeur van SH in Hoogkerk. Een bedrijf dat producten levert voor de aanleg en onderhoud van wegen. Goedemiddag, meneer Dijkstra.
3: Goedemiddag, hoi.
2: Ja, Rijkswaterstaat schrapt dus geplande werkzaamheden. Wat betekent dat voor uw bedrijf qua geplande opdrachten ook?
3: Nou ja, voor de helderheid, wij maken producten waar de levensduur mee verlengd wordt. Dus wij zijn niet van het overlagen van asfalt en dat soort dingen. Maar wat het voor ons allemaal gaat betekenen is, ik weet, heel veel mensen zijn wel eens van Heerenveen naar Zwolle gereden. Dan heb je ter hoogte van Meppel is de laatste maanden een wegvak afgezet omdat er een gat in de weg zat. We hebben ook allerlei wegvakken waar je langzamer moet rijden omdat de kwaliteit zo slecht is. Ja, als dit de komende jaren wordt doorgezet, dan rijden we straks slingerend over de A7 om alle afgezette stukken heen. Dat kan gewoon niet. En dat betekent voor ons ook dat wij als bedrijf ook dat wij veel minder werk gaan krijgen. Terwijl wij juist producten hebben die zorgen dat je het echt grote onderhoud kunt uitstellen. En de wegen een beetje in conditie houdt. Dus het is voor ons totaal onbegrijpelijk.
2: Ja, maar aan de andere kant zou ik denken, hè, met wat jullie als bedrijf kunnen, dit worden gouden tijden voor jullie. Want jullie worden ingehuurd en ingehuurd.
3: Ja, dat zou je verwachten. Want wat wij doen is voor Rijkswaterstaat onder andere en ook voor gemeenten. Wij sproeien materiaal over de weg heen, waardoor het asfalt wordt verjongd, waardoor je de levensduur verlengt. En we hebben uitgerekend samen met Rijkswaterstaat dat als we dit grootschalig toe gaan passen, we doen dat sinds drie jaar gecertificeerd voor Rijkswaterstaat, maar als je het grootschalig toepast, dan halen zij hun CO2-doelstelling van 2030 in één keer. Sparen ze honderden miljoenen. Dan kun je het onderhoud een heel aantal jaren vooruit schuiven. Dus dan zou je zeggen van joh, maar als je dan minder geld hebt, dan ga je dit juist doen. Maar ook onze projecten zijn opgeschort. En terwijl we dit jaar heel veel zouden doen, lijkt het erop dat wij voor Rijkswaterstaat helemaal niks gaan doen dit jaar.
2: Nee.
3: En ja, dat kan Rijkswaterstaat de Nederlandse burger echt niet uitleggen.
2: Wat vindt u van het feit dat het geld op is?
3: Ja, wanneer is het op, hè? En moet je soms ook wat lenen om te zorgen dat je later minder kosten hebt? Want we hebben allemaal, dit voorjaar hebben we allemaal kunnen zien hoe slecht de wegen de winter uitkwamen. Nou, ik durf je één ding op een brief te geven. Volgend voorjaar wordt dat nog veel erger. En dan moet je noodmaatregelen nemen. Dan moet je voorkomen dat iedereen slingerend over de A7 om de gaten heen rijdt. En dan kun je toch veel beter nu preventief onderhoud plegen, wat veel goedkoper is en wat ook heel weinig verkeersoponderhoud geeft, om te voorkomen dat je volgend jaar heel veel kosten hebt. Het is, ik vind het niet uit te leggen.
2: Nee, zag u het wel een beetje aankomen?
3: Nou, we zitten al een tijdje met Rijkswaterstaat, maar we hebben de afgelopen maanden door het hele land al gezien. We zouden allerlei projecten doen, die worden allemaal afgeblazen. Dus allerlei onderhoudsprojecten. Maar dat ze nu ook zeggen, we gaan gewoon in Noord-Nederland de komende 2 jaar niks doen. Ja, dat is natuurlijk ook voor Noord-Nederland. We zitten wat verder van Den Haag en van Utrecht, waar het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat afzit. Ja, dat voelt natuurlijk niet goed.
2: Nee. Nou heeft bijvoorbeeld een land als Italië, België, ook wel Duitsland, hebben een beetje het imago van ja, daar zijn die wegen heel slecht. En wij hadden in Nederland altijd het imago van het is hier altijd tiptop geregeld. Ja. Wat zijn de gevolgen op langere termijn ook voor ons land?
3: Nou ja, het betekent dat mensen minder hard kunnen rijden. Het betekent dat wegvakken afgezet worden. Het betekent files, dus voor de economie is het niet goed. Maar het betekent ook dat je kosten vooruit gaat schuiven, maar die straks vele malen hoger zijn dan wanneer je het goed onderhoudt. Weet je, heel veel mensen hebben een eigen huis. Wanneer ga je kozijnen schilderen op het moment dat dat ga je niet doen als de gaten er al in zitten. Want dan ben je heel veel geld kwijt. Dan moet je al die gaten vullen of je moet nieuwe kozijnen erin doen. Nou, datzelfde geld geldt ook met de weg. Die moet je gewoon conserveren. En in plaats van aanpakken als het al te laat is. Want dan kost het veel meer geld. Dus ja, het is vooruitschuiven. Maar het is net als een bulldozer, zeg maar, die het zand vooruitschuift. Op een gegeven moment wordt de bult zo groot dat je echt voor ze aan het werk moet. En dat zou helemaal niet nodig zijn. Nee. Je kunt heel veel kosten sparen.
2: U noemt het woord economie al. U bent jarenlang voorzitter geweest van de noordelijke werkgevers, hè? VNO-NCW ja. Noord. Even iets concreter. Wat zal dit voor gevolgen kunnen hebben voor de Groningse economie?
3: Nou ja, je kunt, als je het bij alle bedrijven bij elkaar optelt, wat dat een extra kost is en een oponthoud, dan is dat best heel veel. Maar dat betekent ook dat bedrijven wat lastiger bereikbaar zijn. En dat zie je met bruggen en viaducten natuurlijk ook. Dus er zijn ook een aantal bruggen die zijn afgesloten voor zwaar verkeer. Dat betekent dat bedrijven enorm moeten omrijden om van alles te doen. En ja, de prijzen van transport zijn natuurlijk al de pannen aan de uitreizen met hoge bitumenprijzen. Of sorry, met hoge olieprijzen. En daarnaast de bitumenprijzen voor asfalt, die reizen ook de pan uit. Dus ja, ook dat is een reden om te zorgen van, joh, conserveer wat je hebt. Zorg dat je het zo lang mogelijk goed houdt, in plaats van dat je daar nu heel veel kosten aan moet spenderen.
2: Ja, ik betaal als burger elke maand braaf, wel met tegenzin, maar braaf mijn motorrijtuigbelasting. De economische sector doet dat natuurlijk ook. Volgens mij mogen wij dan als betalers ook iets eisen van de overheid, iets terug eisen. Hebben we met z'n allen een poot om op te staan?
3: Ik zou zeggen van wel. Ja, wie betaalt, die bepaalt. Maar ja, zo werkt dat kennelijk in Nederland niet. En Den Haag die heeft overal geld voor nodig. En er zijn potjes waar ze het makkelijk uit kunnen halen. Nee, maar ik helemaal eens. Weet je, als je daar zoveel voor moet betalen, er zijn ook alleen maar meer auto's gekomen die wegenbelasting betalen. Ja, dan mag je toch ook verwachten dat het op niveau blijft. En dat er ook verstandig mee wordt omgesprongen.
2: Ja, maar wat kan de noordelijke politiek nog doen om hier iets aan te doen?
3: Nou ja, ik denk dat we lawaai moeten gaan maken in Den Haag. En, want het, weet je, Rijkswaterstaat zit in Utrecht, maar het is Rijkswaterstaat die de kraan dichtdraait. En ik denk dat goed is dat dat gebeurt. Maar ik denk dat het ook goed is dat we met z'n allen nog eens even goed kijken van, ja, hoe kun je nou dat die wegen op niveau houden zonder dat je er heel veel kosten aan hebt. En alle oplossingen liggen er. Rijkswaterstaat heeft ook, nou ja, onder andere ons product gecertificeerd en uitgerekend dat ze daar heel veel geld mee sparen en veel minder opnieuw hoeft te overlagen. Maar doe dat dan ook. Dus de oplossingen liggen er. Dus ik denk dat we Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid ook nog eens even goed op de feiten moeten drukken. Van jongens, maar dit kun je niet uitleggen. De oplossingen liggen er. Ja, doe dat dan ook. En dat hoeft helemaal niet van geld te kosten.
2: Vanwege het milieu is het wel eens een optie geweest. En vroeger was het vaker zo. Autoloze dagen. Gaan die er nu ook aankomen?
3: Ja, maar dat heeft niet zoveel met wegenonderhoud te maken, denk ik.
2: Maar qua belasting van de wegen misschien?
3: Ja, maar weet je, de slijtage, het gaat ook om veroudering van bitumen wat in asfalt zit. En dan gaan de steentjes los. En dat stel je niet uit door er een dag in de week minder op te rijden. Maar dan kun je het veel beter gewoon conserveren met zo'n product als wat wij hebben. En zorgen dat het langer blijft liggen. En dan hebben we nog een heel leuk bedrijf, ook in Groningen, Rapid Asfalt. Die heeft een product wat, nou, als de weg al wat meer gaten en ratelingen, steenverlies vertoont. Daar hebben ze ook weer een hele goede behandeling voor. Ja, weet je, de oplossingen liggen voor het oprapen. Maar ja, dan moet je het wel doen.
2: We wachten af of u binnenkort wordt gebeld vanuit Utrecht. Dank u wel, Sigrid Dijkstra, eigenaar van SH in Hoogkerk. En ik heb net begrepen dat Rijkswaterstaat zometeen reageert hier in de uitzending.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Net sprak ik met Sigurd Dijkstra over het besluit van Rijkswaterstaat om het groot onderhoud aan de wegen in Noord-Nederland voorlopig uit te stellen. Het geld is namelijk op. Ik heb nu Rijkswaterstaat zelf aan de lijn. Woordvoerder Anne van der Meer, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, we horen net al, dat besluit dat valt niet helemaal lekker. Zal ongetwijfeld veel gevolgen hebben. Hoe definitief is het besluit?
3: Nou, we hebben de aanbesteding hebben we voorlopig stopgezet. Dus voor het groot onderhoud voor 2027 en 2028. En dat komt omdat wij niet de garantie hebben dat dat geld voor dit grote onderhoud beschikbaar is.
2: Nee, en dat geld dat komt dan vanuit?
3: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, wij zijn een uitvoeringsorganisatie, wordt betaald door het ministerie. En ja, er is nu eenmaal meer werk voor ons dan dat er geld beschikbaar is. Nou, dat is net zoals thuis, hè, dus dan moet je keuzes maken. En dat gaat de komende tijd gebeuren. Dus we gaan op landelijk niveau kijken welke projecten er wel doorgang moeten vinden. Welke projecten we eventueel nog kunnen uitstellen. En welke projecten we stop moeten zetten.
2: Ja, hoe kan dat, dat geld op is? Want wij betalen allemaal braaf onze wegenbelasting elke maand.
3: Zoals ik al zei, dus veel meer werk dan dat er geld beschikbaar is. Ja, dat is uiteindelijk een politieke keuze.
2: Ja, maar volgens mij moet het toch zo zijn zolang dat geld binnenstroomt en wij dat met z'n allen met een reden betalen, dat er dan ook uitgevoerd moet worden wat daarvoor staat.
3: Ja, dat zou je inderdaad wel zeggen, maar zoals ik al net ook al zei, we hebben nu eenmaal veel meer werk te doen dan dat er geld beschikbaar is vanuit het ministerie. Ja, en dat is dus een politieke keuze. Het geld wat wij als BV Nederland kunnen uitgeven, ja, dat kun je maar één keer uitgeven. En er is nu eenmaal voor gekozen om voor infrastructuur, om daar minder geld voor beschikbaar te stellen. En daar zijn dit dus de consequenties van.
2: Om wat voor werkzaamheden gaat het in de provincie Groningen die niet door kunnen gaan?
3: Nou, we zouden groot onderhoud gaan uitvoeren op de A7. Dus dat is zeg maar vanaf de Drachten naar Groningen en vanaf Groningen naar de Duitse grens. Maar ook bijvoorbeeld op de A28, dus Groningen-Assen. En de N33 richting de Eemshaven. Nou, dan gaat het onder andere om het vervangen van asfalt, onderhoud van bermen, het onderhoud van viaducten, nieuwe wegmarkeringen aanbrengen, het vervangen van vangrails. Dus dat gaat echt wel om omvangrijke werk.
2: Ja, komt onze veiligheid dan ook niet in het geding als het gaat om viaducten en scheuren in de weg enzovoort?
3: Nou, wij monitoren natuurlijk onze wegen voortdurend. En als er ergens issues zijn wat betreft de veiligheid, dan komen we natuurlijk onmiddellijk in actie. En dat mag je ook van ons verwachten. Maar het kan best zo zijn, en dat hebben we natuurlijk afgelopen winter ook wel eens gehad met asfaltschade, hè, dat je dus een rijstrook moet afsluiten omdat er gaten in de weg zitten die je niet direct kunt repareren. Dat dus hinder met zich mee zou kunnen brengen, ja, dat sluiten we zeker niet uit.
2: Nee, maar dat betekent dus ook dat sommige wegen gewoon voor veel langere tijd worden afgesloten?
3: Dat zal nooit de complete weg zijn, maar weggebruikers zullen er wel in de toekomst rekening mee moeten houden dat er delen van wegen niet altijd even goed beschikbaar zijn.
2: Nee, wat doet Rijkswaterstaat om toch die veiligheid dan wel te kunnen waarborgen de komende jaren, als het geld op is?
3: Nou, kijk, voor zoals ik al zei, als de veiligheid echt in het geding is, ja, dan komen we in actie en daar is ook geld voor. Maar het grote onderhoud, dus dat je kilometers asfalt vervangt, zoals we in de planning hadden, ja, dat lukt op dit moment simpelweg niet. Omdat de politiek anders heeft bepaald. Hè, dat er is nu eenmaal niet voldoende budget beschikbaar om al dit werk in het land uit te voeren. Dus dan moeten er keuzes worden gemaakt.
2: Ja, en die keuze valt dus op regio Noord-Nederland. Waarom zijn wij als eerste aan de beurt?
3: Voorlopig. Dus voorlopig is het zo dat wij dit hebben stopgezet omdat wij niet zeker weten dat er geld beschikbaar komt. En aan het einde van het jaar dan zal de Tweede Kamer en de minister zal een keuze maken welke projecten wel doorgaan. En voor hetzelfde zit daar dan wel het grote onderhoud in voor Noord-Nederland. Maar omdat we dus niet die garantie op dit moment hebben, kunnen we deze aanbesteding simpelweg niet doorzetten. Dat zou financieel onverantwoord zijn.
2: Maar ik had het over andere regio's in Nederland. Zijn die
3: ook? Daar geldt hetzelfde voor. Daar worden op dit moment ook projecten of aanbestedingen stopgezet. Of in ieder geval on hold gezet. Omdat zij ook niet de garantie hebben dat zij over dat geld kunnen beschikken.
2: Nou, het is afwachten dus tot eind dit jaar. Dan komt er mogelijk meer duidelijkheid. En dan hopen op een niet al te strenge winter met fors schade aan het asfalt, denk ik.
3: Ja, laten we het hopen. Want zoals afgelopen winter hadden we toch, zeker in de provincie Groningen, nog heel veel plekken asfaltschade. Dus is gelukkig inmiddels allemaal wel gerepareerd. Maar nog zo'n winter, dat zou niet heel fijn zijn.
2: Dankjewel, Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De oudste kerk van Stadskanaal is sinds een half jaar in handen van de stichting, die er al ruim 10 jaar gebruik van maakt. De kerk staat bekend als de Semsstraatkerk, maar is bij die overname omgedoopt tot Semskerk. En de stichting wil het gebouw nu renoveren. Maar ja, hoe gaat dat? Daar is geld voor nodig. Annelies Langeburg van de stichting Vrienden Semskerk, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Waar wordt de kerk allemaal voor gebruikt?
3: Ik wil bijna als eerste zeggen waar niet voor. eigenlijk wat je bij een kerk zo kunt voorstellen.
2: Kerk allemaal voor gebruikt?
3: Ik wil bijna als eerste zeggen waar niet voor. eigenlijk wat je bij een kerk zo kunt voorstellen. Rouw en trouw. En van alles ertussen.

0: aan renovatie toe. En het gebouw achter de kerk, dat is een zaal met een toneel erin. En de zaal heet Ons Huis. En Ons Huis is gedateerd, ernstig gedateerd.
1: Ja, en moet dat gebeuren? En dan was er een jaar geleden, dus deze maand een jaar geleden, was er nog brand bij jullie bij de kerk. Een aantal bijzalen ging toe verloren. Zijn die dan ook nodig dat die weer opgebouwd moeten worden?
0: Ja, daar hebben we wel heel erg behoefte aan. Klopt, we hadden daar vergaderruimte. En voor wat kleinere bijeenkomsten was dat goed te gebruiken. En een deel voor opslag van stoelen, spullen. We zijn heel vaak aan het slepen en sjouwen om de kerk leeg te maken. Of een andere indeling. En dan moeten we gewoon opslag hebben. En dat hebben we nu niet meer.
1: Hoeveel geld is er dan nodig?
0: Veel. Het ligt een beetje aan welke plannen we gaan uitvoeren. En eigenlijk willen we waarschijnlijk beginnen met de toren, maar vooral beginnen met het inhuren van deskundigen die ons kunnen adviseren op het gebied van verduurzaming. Wat natuurlijk een belangrijk punt is. Bij een oud gebouw heel lastig, maar de gebouwen eromheen, dus de zaal en de eventueel nieuw of aan te bouwen zalen, daar kun je wel heel veel winst in behalen. En we hebben niet overal zelf verstand van. Dus zouden we graag deskundigen inhuren om ons daarin te adviseren en te begeleiden.
1: Ja.
0: En daarnaast de toren, de toren blijft zoals die is. Maar die moet gewoon weer up-to-date.
1: Ik heb nog geen bedrag gehoord waar jullie in zitten te denken.
0: Oh ja, voor de toren hebben we wel 175.000 euro ongeveer nodig.
1: Ja.
0: Voor volledige renovatie en restauratie. Als het, en natuurlijk kunnen we ook heel veel zelf met vrijwilligers. Dus dat zal wel in de kosten, of dat zal de kosten wat gaan dempen. En voor de rest van de wensen, daar hebben we nog geen bedrag voor in ons hoofd. Omdat dat aanpasbaar is.
1: Eerst maar eens op zoek naar donateurs voor het behoud van de kerk. Ik wens jullie veel succes daarbij.
0: Klopt. Dankjewel.
1: Annelies Langenburg is van de stichting Vrienden Semskerk.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: We gaan naar de oude Philipsfabriek in Winschoten. Daar is het, lijkt mij, zenuwslopen de operatie gaande. Een schoorsteen van liefst 50 meter hoog wordt in zijn geheel verplaatst en 170 meter verderop weer neergezet. Elwin Baas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zijn ze al begonnen?
3: Ja, ze zijn zojuist begonnen. Het gaat echt centimeter per centimeter. Maar het valt me absoluut niet tegen dat deze schoorsteen, die dus 50 meter hoog is, jarenlang, ook als je de rondweg van Winschoten neemt, toch wel een bekend gezicht, verplaatst wordt op dit moment. Dus het ziet er imponerend uit en het is dus zojuist begonnen.
2: En waarom wordt die schoorsteen verplaatst?
3: Ja, die vraag heb ik een half uurtje geleden ook aan een medewerker van een projectleider van QCIL. Dat is de overnamebedrijf die het over heeft genomen van Philips. Jaren geleden gesteld. En zij zeggen, ja, wij hebben dus een paar jaar geleden het bedrijf al verplaatst. Het productieproces weer naar Duitsland. Dus hier wordt niet meer geproduceerd. Het staat ook leeg. Het is ook helemaal ingekapseld met zonnepanelen. Grotendeels moet ik erbij zeggen. Er zijn wel wat braakliggende stukken. En ze willen het graag verkopen. En om het te kunnen verkopen, zeggen ze bij QCIL, dat bedrijf, van dan moeten we die toren verplaatsen, die schoorsteen van 50 meter. Want ja, dat verkoopt dan beter. En op de vraag die ik stelde van ja, is het niet gewoon heel simpel? Want hiernaast is het nieuwe datacenter van Google gekomen vorig jaar. Die hebben ook aangegeven te willen uitbreiden. Dit ligt er pal naast. Is het niet gewoon dat de nieuwe potentiële koper dit eigenlijk gewoon van jullie eist? Daar werd niet volmondig antwoord op gegeven. Ik heb ook de wethouder gevraagd van, is het niet gewoon 1 en 1 is 2... dat Google dit terrein gaat kopen in de toekomst en dus het datacentrum wil gaan uitbreiden? Daar werd ook niet ontkennend op gereageerd. En met een lachje werd het juist een klein beetje bevestigd. Alleen zolang de handtekeningen niet staan, dat zijn ook de Amerikanen natuurlijk van Google, wordt daar natuurlijk niet over gespeculeerd. Er zijn enorme geheimhoudingscontracten die ondertekend worden. Dus ze verwachten binnen enkele maanden, wordt er gezegd, witte rook. Niet uit deze schoorsteen, maar wel over de toekomst van dit terrein van QCIL. Nou, ik ga nu even naar Taco Bresse toe. Hij is directeur van het gelijknamige bedrijf dat op dit moment de toren aan het verplaatsen is. Een hele operatie, meneer Bresse. Wat komt hier nou allemaal bij kijken?
4: Geduld, nadenken, heroverwegen, een plan maken en een plan uitvoeren. En ja, tot op heden loopt het wel allemaal volgens plan. Ja. Zelfs het weer werkt mee.
3: Voor de mensen die totaal geen idee hebben hoe dit nou gaat, waar zitten we nu naar te kijken? Want het lijkt een soort van bestuurbare, gigantische wagen met heel veel wielen. Waar ik in ieder geval naar zit te kijken.
4: Nou ja, dat klopt. Maar als ik het echt helemaal plat sla, dan zien we inderdaad platformwagens die met hydrauliek kracht kunnen opbrengen om de toren te dragen. En doordat er ook wielen onder zitten met een motor, blijft dus de schoorsteen in evenwicht op een bepaald niveau boven de vloer. En gaan de wielen letterlijk stapje voor stapje een afstand afleggen.
3: Ja, 170 meter in totaal. Hoe lang gaat deze operatie volgens plan duren?
4: Volgens de planning denken we 2 uur. Maar de eerlijkheid gebiedt dat we dat pas weten op het moment dat hij op zijn plek staat. En op zijn plek moeten we hem ook nog even goed positioneren op de nieuwe fundering die we daar hebben gemaakt. Maar zoals het nu gaat, lijkt het erop dat het met 2 uur na nu geregeld moet zijn.
3: Het is natuurlijk een hele operatie waar jullie als bedrijf maanden mee bezig zijn geweest. Is er op het traject van die 170 meter nog een crux dat u zegt van, nou, dat is voor ons het spannendste moment, als dat maar goed gaat?
4: Feitelijk niet. Maar alles is relatief. Dus op dit moment zijn we een bocht aan het nemen. En aan zich een bocht nemen is een klein beetje extra spannend. Maar we hebben het allemaal helemaal doordacht. Helemaal gepland. Alles uitgemeten. Gecheckt, dubbelcheckt. We hebben de ondergrond, dus de zandlaag, heel goed laten verdichten. Nogmaals gemeten. Rijplaten neergelegd. Rijplaten gecontroleerd. Dus daar zou het niet meer op mis kunnen gaan.
3: Even een paar cijfers. Het is 50 meter hoog. Hoe zwaar is de toren?
4: 565 of 564 ton. Dat is, als je uitgaat dat een mannetjesolifant 6 ton weegt, is dat voor de snelle rekenaar 94 olifanten. Met dien verstande dat die 94 olifanten leunen op een oppervlak van 6,5 bij 6,5 meter.
3: Ongelooflijk, wat een getallen. Nou, hij komt nu rakelings langs ons voorbij de bochten innemend. Wij gaan nu aandachtig kijken, Edwin. Dus de schoorsteen van 50 meter hoog blijft dus behouden voor Winschoten en omgeving. En we gaan er wel vanuit dat hij dus over een paar uur op de nieuwe plek van bestemming komt te staan. Namelijk 170 meter. Ik denk nu 155 meter van waar hij nu is.
2: Elwin Baas bij 94 olifanten. Dat is een mooie vergelijking.

0: Hey.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
11: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
10: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
12: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
10: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
7: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
4: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
5: Goed man.
6: Ja, tot dan.
5: Kom uit Rotterdam, ja.
3: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
7: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
8: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
4: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
3: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
4: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
3: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: melkste gunniger van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: veiligheid denk ik dat we maar 2 coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. We gaan door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te breed, ja. Hoe de Ooster hoge brug. Wij moesten ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stonden op z'n diaper in een nieuwe sleep. Oh, maar ik zei, hou in hemelsnaam, kom hier nou op Ikea.
1: Dit is de keer op z'n rijk, zegen reet aan Tony Man.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.